van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mentaal veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het komt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.

FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de Bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat ernaar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: keer zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat in mijn hand komt. En ik neem nog aan mijn rechterhand. Nog
1: aan dat, vind ik wel, dat vind ik wel echt wel wild hoor.
0: Nee, maar ik nam gewoon even mijn laatste stap. Oké, nou is het klaar. Nu ga ik niet meer.

Rennes op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakast is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten laten vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

mama zei je snap me pas als je erachter komt. Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen schat ik zag station. Echt het is het

0: veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar...

0: ga je eerder voor? Een meet and greet met je favoriete artiest? Of een Q&A waar je potentieel één vraag kan stellen aan die artiest? Denk erover na. Denk er goed over na. En dat antwoord? Gooi in de NPO Luister-app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. En de overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fernando. It's the good vibes only, baby. This is Jay Lawrence.

0: Je kan je alvast daarvoor opgeven. Gewoon leef je uit. Dat gaan we straks bij de Moordende Minuut. Allemaal een propvolle, maar gezellige show. Maar laten we beginnen bij het volgende. We hebben allemaal een artiest of persoon die we graag zouden willen ontmoeten. Tegenwoordig zitten we in een wereld waarbij je dus de mogelijkheid krijgt om een meet and greet te regelen. Nou, dat kost ook een beetje geld in sommige gevallen. Sommige meet and greets zijn best wel duur, maar ja, daar hebben we het wel voor over. Althans, sommige fans hebben het daar voor over. Maar stel dat er een situatie ontstaat waarbij je je favoriete artiest of persoonlijkheid kan ontmoeten. Een meet and greet. Je shakt één keer hun hand en je gaat met ze op de foto. Dat is één situatie. Maar je hebt ook de keuze tussen of dat of een Q&A. Dus dat je één vraag mag stellen in een gelegenheid met allemaal andere mensen die ook in zo'n Q&A setting zitten. Dus je mag dan één vraag aan je favoriete artiest of idool stellen in zo'n setting. Dat of een meet and greet. Waar ga je voor? Ik heb gisteren hierover nagedacht. Waarom? Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Nando.
0: Jij gaat naar een concert.
1: Jazeker.
0: Van een hele bijzondere zangeres die, als je naar haar kijkt en luistert, je denkt, ja, ik snap het. Kehlani.
1: Jazeker. Ik heb tickets binnen. Het is gelukt.
0: Het is gelukt.
1: Yes.
0: Je hebt de tickets. Je bent ready.
1: Ja.
0: Maar je hebt niet zomaar tickets gefixt.
1: Nou. Ik wil het eigenlijk nog niet vertellen wat ik heb gefixt.
0: No.
1: Want ik ben juist heel erg benieuwd of ik de juiste keuze heb gemaakt.
0: Oh.
1: Want wat heb ik dus gedaan? Ik heb in ieder geval ervoor gezorgd. Kehlani inderdaad. Nou, denk even aan hits als Fold It, Out The Window, After Hours. We draaien er ook op Phonics. Dus je kent er sowieso. Ik heb in ieder geval platinum tickets gekocht, zodat ik eerste rang zit. Maar je hebt dan nu ook tegenwoordig dat je VIP-upgrades kan kopen. Mm. Dus je kan een soort van kiezen. Je betaalt een bepaald bedrag. Laten we het daar ook nog maar even niet over hebben. €350. Je betaalt een bedrag. En dat bedrag zorgt ervoor dat je ofwel op een foto mag met haar. Ofwel je mag voor de show bij een Q&A zijn. En dan mag iedereen één vraag stellen. En ik heb heel lang getwijfeld welke van die twee ik dan ging kopen. Want je moet natuurlijk opschieten. Want op een gegeven moment dan lopen die tickets die lopen uit. En ik dacht bij mezelf ergens, ja, een foto, dat is vet voor later. Maar je bent niet echt met haar in gesprek. Maar een Q&A, dan zit je een beetje op afstand. En je wil natuurlijk wel ook een beetje dichtbij zijn. Dus ik ben inderdaad heel erg benieuwd wat de Phonics fam daarvan vindt. Dus wat zou je eerder doen voor een groot bedrag? Snel die foto maken?
0: Mm-hmm.
1: Of zou je een vraag willen stellen aan haar? Jouw antwoord was die foto, toch, Nando?
0: Ja, want ik ga ervan uit dat als zij jou ziet en jij haar aankijkt in de ogen en iets heel liefs
1: tegen haar. Jij ziet een love story.
0: Ja, ik zie mogelijkheden van.
1: Je ziet mogelijkheden.
0: Sowieso pak je die foto. Maar als je op dat moment, dat is me wel eens overkomen, dat ik dus dan iets zeg tegen een artiest en dat die artiest dan op een bepaalde manier reageert en dan ontstaat er een groter moment dan die Q&A. Dus er ontstaat zeg maar een moment van, hey, I really like that. Da-da-da-da. Waardoor het gesprek zeg maar een andere wending kan krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik zal mijn geld daarop inzetten.
1: Oké, nou, ik zeg niet welke ik uiteindelijk heb gekozen. Laten we eerst even met de Phonics fan praten.
0: Als je aan het luisteren bent, laat even weten, man. Wat zou je kiezen, man? Ga je voor de meet and greet? Of denk je bij jezelf, nee, man, no. Ik wil een vraag stellen.

0: Finn. Ja, je kan hem niks zeggen, want hij is nog arroganter dan ooit. Hij heeft 118.000 tickets verkocht in freaking Istanbul. Die man heeft een van de grootste arena's uitverkocht en daar allemaal records weten te verbreken. Dus zijn cockiness en de mantra, you can't tell me nothing, is bevestigd. Volgende week staat hij ook nog eens te performen in de Gelderdoom. Al dus een Kanye West. Ja, vandaag hebben we het over het volgende. Zou je eerder voor je favoriete artiest betalen voor een foto of voor een Q&A? Ja, Donna zit in een soort dilemma om te kijken, ja, wat gaat ze nou doen? Gaat ze naar Kelani? En dan gaat ze Kelani, zeg maar, de exclusive Q&A-situatie aannemen? Of gaat ze voor die Q&A?
1: Ja, nou ja, sterker nog, ik heb de tickets al. Maar ik weet niet of ik de goede keuze heb gemaakt. Ja. Dus ik ga straks natuurlijk vertellen welke tickets ik gekocht heb. Maar ik wil eerst nog even dat mensen gewoon eerlijk hun mening kunnen geven. Eerlijk, dus als je luistert, eerlijk. Moet je gewoon eerlijk zijn. Want je weet toch nog niet wat ik heb gekocht.
0: Ja, eerlijk reageren. Robertino, vriend van de show. Good morning.
2: Good morning, good morning. Ja man, ik ga sowieso voor de foto. Weet je, daar kan je mee showen. Weet je, kijk eens. Weet je, ik kan overal op socials kan je erop zetten. Nee man, ik zou zeker voor de foto gaan.
0: Hij gaat voor de foto, Bas.
1: Lekker showen.
0: Good morning, wat doe jij?
3: Goedemorgen. Nou, ik zou sowieso voor de foto gaan.
1: En waarom? Waarom? Waarom zou je dat doen? Want kijk, weet je wat ik een beetje denk? Robertina zegt natuurlijk ook van, je kan het posten. Jij zegt ook 100% de foto. Maar het is misschien ook voor €350 een beetje kort. Je gaat ernaast staan, cheese. Ja, je hebt die foto wel voor altijd. Maar dat moment is maar 2 seconden.
3: Ja, dat is het juist. Die foto die hou je altijd. Zo'n vraag. Ja, straks bevalt het je totaal niet het antwoord die je krijgt.
1: Hey, maar dit is inderdaad slim. Dus stel je stelt inderdaad een vraag en je denkt, oh, dit gaat een heel mooi gesprek opleveren. En dan zegt ze van, ja, heb ik niet echt een antwoord op.
0: Heb je net volgende. Heb je al je kruid verschoten?
1: Heb je er €350 voor betaald?
0: Ik zeg je toch, foto.
1: Oeh, ja, dat is wel een risico, man.
0: Meet and greet, foto.
1: Zo.
0: En dan heb je ook nog de mogelijkheid om toch die vraag te fluisteren in de oren als je die foto maakt.
1: Nou, dan word ik gelijk door beveiliging meegehaald, denk ik.
0: Nee, je komt als een heel onschuldige vrouw over te zeggen, oh, mocht dat niet? Mocht ik niet iets zeggen? Oh, ik mocht niet praten. Er staat nergens geschreven dat ik niet mocht praten.
1: Ja, dat is wel een goeie. Dus Bas, jij zou ook 100% voor de foto gaan.
3: Ja, meteen.
0: Pizza. Zeker like a Polaroid pizza.
1: Oké, nou, we gaan het nog één keer even de vraag stellen. Even kijken of er toch nog iemand is die voor de Q&A gaat. Want misschien heb ik wel een hele foute keuze gemaakt.
0: Niemand gaat voor de Q&A.
1: Maar ik zat juist meer bij de Q&A in mijn hoofd. Nou ja, nee. Ik ga straks vertellen welke keuze ik uiteindelijk heb gemaakt. Maar thanks, Bas.
3: Ja, zeker.

0: ga je voor een Q&A. Waarbij een mogelijkheid is dat je dus een vraag stelt die niet overkomt of die wordt weggewuifd. Waardoor je niet het antwoord krijgt die je had gehoopt. Andoyo zegt Q&A en dat vastleggen. Ah, heel slim zijn. Maar oké, is ook smart.
1: Nou, het is wel slim, want dat heb je wel gelijk. Een soort van content. Lieke die zegt ook van, ik zou dus juist wel voor de Q&A gaan. Omdat je dan misschien een connectie kan maken met iemand. En wie weet, misschien mag je dan wel naar de afterparty.
0: Nee, maar
1: zie je, Lieke heeft ook bepaalde gedachten, net zoals jij. Maar ik ben verloofd, hè. Voor die reden ga ik niet.
0: Ja, nee. Ik heb genoeg Q&A's in mijn leven meegemaakt om te weten van, het is gewoon letterlijk vragen afraffelen en door naar de volgende. Er is geen moment om een connectie op te bouwen. Ik heb een keertje ook een Q&A gedaan met 50 Cent. En dan is hij de vraag aan het afwerken. De keer dat ik dus echt een connectie met 50 Cent maakte, was de allereerste keer dat ik een presentatie deed voor Universal van Get Rich or Die Trying. En toen mocht ik de filmpresentatie doen van de première van de film. Dat was volgens mij in City Amsterdam. En toen hadden we, nee, ik lieg, de Munt Amsterdam. Moet goed vertellen, meteen de Munt. Toen had ik een conversation met hem, want hij wilde mij ontmoeten. Toen spraken we met elkaar backstage. En dat ontstond puur omdat ik dus die presentatie moest doen.
1: Ja, maar dat is wel iets anders presenteren dan een foto maken met iemand.
0: Ja, maar een foto is wel een moment waarbij het kan vastleggen. Want al mijn bewijs van alle interviews die ik heb gedaan, de foto's wat mensen para maken. Toen mensen mijn foto zagen met Rihanna, ik heb er ook geïnterviewd. Maar ik was toen al zo ver voorbereid, ik zei, laat een foto maken. Dat is waar mensen op reageren. En wat je kan herinneren als van, hey, I remember that moment. Daarom zeg ik, put your money on the picture.
1: Nou, je bent niet de enige. We hadden natuurlijk net Robert Tino, we hadden Bas. En die zegt ook Keanu, Jack, Martin zeggen ook allemaal foto. Maar gelukkig maar, want je hebt me gisteren ook al overgehaald. Ik wilde dus eigenlijk de Q&A, maar ik heb uiteindelijk voor de meet-and-greet gekozen.
0: Oh, we zijn trots op je.
1: Ja, nou, dankjewel. Dus ik hoop, guys, dat je gelijk hebt. En dat ik een goede connectie leg met mijn favoriete artiest.
0: Ga lekker knuffelen.
1: Nee, ik ga niet daar zo. Ik ga het toch niet lastig vallen.

0: kan ik je zeggen. Gisteren zon, toch? Back in Holland. Vandaag regen. Ja, en zelfs onweersbuien. 19 tot 23 graden. Kan je niet verzinnen, maar het is toch Nederland. Reskiezen van de nieuws van NOS op 3. NOS op 3. What's poppin'? Good morning.
1: Goedemorgen. Bij een bedrijf in Heer Hugo Waard is gisteravond iemand doodgestoken. Twee anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Een zwaar bewapend arrestatieteam omsingelde korte tijd het gebouw in Heer Hugo Waard. Er is nog niemand opgepakt. De politie roept mensen die iets gezien hebben op zich te melden. President Trump is volgens Amerikaanse media flink tekeer gegaan tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die kondigde grote aanvallen aan op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Maar Trump zou hem hebben teruggevlogen omdat Iran anders niet verder wil praten over het einde van de oorlog, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Het is niet de eerste keer dat Trump Netanyahu probeert terug te fluiten uit Zuid-Libanon. Want de aanvallen daar zitten zijn onderhandelingen met Iran behoorlijk in de weg. Toch oogt hij ontspannen. Hij zegt totaal geen politieke of electorale druk te voelen om die onderhandelingen snel tot een goed einde te brengen. Houdt zijn pokerface strak in de plooi en claimt dat de onderhandelingen met Iran nog in volle vaart doorgaan.
1: Trump schreef na het telefoongesprek met Netanyahu dat het Israëlische leger Beirut niet gaat aanvallen. Ook zegt hij dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact had gehad met Hezbollah en dat ze de aanvallen staken. Hezbollah zelf heeft hier nog niet op gereageerd. Netanyahu heeft wel van zich laten horen en zegt dat Israël Beirut zou aanvallen als de aanvallen van Hezbollah niet zouden stoppen. En vlak voordat het WK begint heeft de Canadese politie voor miljoenen dollars aan vervalste voetbalspullen in beslag genomen. Het gaat onder meer om ruim 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken. Ook werden twee nagemaakte wereldbekers gevonden. Het is volgens de politie van Toronto de grootste vondst van neppe voetbalshirts in de geschiedenis van het land. De waarde van de spullen is ongeveer 3,5 miljoen Canadese dollars.
0: Dat is ook zo'n ding, hè? Dan komt het WK begint volgens mij volgende donderdag in Amerika en Mexico en Canada.
1: Ja, zeker.
0: Vind ik zo bijzonder dat op het moment dat mensen bezig zijn met zoiets groots, zijn er weer andere mensen die op een illegale wijze weer bezig zijn. Hey, hier kunnen we een slaatje uitslaan.
1: Ja, zo werkt het. Ja, dat is ook inderdaad wat de politie zegt. Hè, dat ook een bekend probleem is rond grote sportevenementen. Dat criminelen dan toch wel weten. Fans die willen die shirtjes wel hebben. Dus laten wij die dan ook gewoon gaan aanbieden. Maar goed, er is nu een hele lading opgerold. Die kan je dus niet meer kopen.
0: Nee. Oké, duidelijk. Ja. Zo.

0: eten bestellen wordt steeds populairder en lijkt voor veel mensen aantrekkelijker dan uit eten te gaan. Herken je dit, Donna?
1: Ja, ik herken het heel erg. Ik zat laatst nog te denken bij mezelf van, ik ben nu 28, hoe leefde ik toen ik 18 was? Want voor mijn gevoel ging toen altijd, als ik met vriendinnetjes iets wilde gaan doen, gingen we altijd eventjes ergens iets eten.
0: Ja.
1: En ik had toen gewoon een bijbaantje, zeg maar. En ik had, kijk, tuurlijk, ik had geen ding als dat ik de huur en belasting moest betalen, zeg maar. Ja. Alleen tegelijkertijd denk ik bij mezelf, ik zou nu echt niet meer 3 keer in de week uit eten kunnen, zeg maar. Misschien is mijn smaak ook wel duurder geworden. Want waar je, als je 18 maanden uit eten gaat, is wel goedkoper dan nu.
0: Zeker.
1: Maar ik heb wel het idee dat als ik nu uit eten ga, dan is het echt, echt, echt een luxe ding geworden. En niet meer iets wat je zomaar even gaat doen. Dat merk 100%. Ik wel echt. Merk je dat zelf ook?
0: Ja, mij wordt altijd kwalijk genomen dat we veel te weinig uit eten gaan.
1: Uh-oh. Maar eigenlijk zegt ze dan gewoon dat ze aandacht wil. Ze wil gewoon je aandacht meer hebben.
0: Zeker, zeker, zeker. Dus ik moet dat ook meer gaan regelen. Maar wat je zegt bij mij, ik kan soms zo in een soort tunnelvisie komen van, dat komt wel goed. We zijn toch volgens mij een paar maanden geleden uit eten geweest.
1: Een paar maanden?
0: Ja,
1: dat is wel heel lang.
0: Zie ik, hoor,
1: dat vind ik wel heel lang. Zo, ga je soms maanden niet uit eten met vrouwtje?
0: Ja.
1: Oh, dat is wel lang,
0: maar we wandelen wel.
1: Nee.
0: En we gaan er wel, zeg maar.
1: Nee, dat kan niet.
0: Nee, dat kan echt niet?
1: Nee, dat vind ik wel. Oh, dat schrik ik echt van.
0: Oké, nee, maar ik ben heel eerlijk. Dus dat je me dit aangeeft, is het goeie.
1: Een paar maanden soms.
0: Gewoon twee, laatste keer was 3,5 maand geleden.
1: Maar wat doe je dan voor andere romantische dates? Je gaat wandelen. Maar dat is alleen omdat je nu je stappen wil halen.
0: Nee, maar ook wandelen.
1: Dus dat mag gewoon mee.
0: We praten veel. En bijvoorbeeld, ja, ik uit eten noem ik niet. Bijvoorbeeld, laatst gingen we naar Meeuwissen. Dat is een van mijn favoriete brasseries, zeg maar, in Amsterdam. Waar ze altijd lekker appeltaart hadden. Hadden, niet meer. Dat is een andere kokchef, in ieder geval. I still love you.
1: Kokchef.
0: Ja, iemand anders maakt
1: het. Chef-kok.
0: Is een chef-kok. Is heel anders. Kak in.
1: Een kokchef is net iets anders, denk ik. Kokchef, ik weet niet waar jij het had, maar...
0: Maar
1: goed, ja.
0: Maar we kwamen daar, dus we zijn naar laatst gegaan, omdat we dan gingen eten. Maar dat noem ik niet uit eten. Dus we doen wel lunches en dat soort dingen.
1: Ja, maar het gaat er denk ik meer om van, vraag je echt aan je vrouwtje van, hey schat, zaterdag, dan gaan we even lekker lunchen samen. Lekker met z'n tweetjes. Of zeg ik heb zin in een appeltaartje, mag ook mee. Ja, precies. Ja, dat is heel anders. Die energie is anders, Nando.
0: Ja,
1: jij gaat gewoon ergens naar een plek toe en zij mag mee. Dat is echt iets anders.
0: Nee, we gaan gewoon samen. Laten we samen. Heb je ook trek? Ja, let's go.
1: Ja, maar heb je ook trek? Dat is toch niet romantisch?
0: Ja, ik moet
1: toch... Nee, Nando.
0: Ik moet wat romantisch.
1: Ja, we hebben het hier vaker over.
0: Ja,
1: je moet echt romantischer zijn.
0: Ja,
1: het is heel simpel. Oké, de volgende keer als jij ergens graag wil lunchen, dan zeg je gewoon, oh, ik heb echt zin in dit en dat broodje. Zullen we gezellig samen gaan? Dat is heel iets anders. Heb je ook trek, dan kan je nu instappen. Dat is echt anders, hoor.
0: Oké. Of misschien moet ik gewoon een plek zoeken waar ze graag naartoe gaat. En dat zeggen we gaan daar eten, met supporter.
1: Dat sowieso.
0: Oké.
1: Maar maandenlang niet met je vrouwtje uit eten. Ja.
0: Maar ik... Ze wordt wel overladen met cadeautjes. Telt dat mee?
1: Wordt ze overladen met cadeautjes?
0: Ja. Is dat romantisch?
1: Ligt eraan hoe je het geeft.
0: Nee, gewoon in cadeaupapier en zo.
1: Is maar dat is gewoon op random momenten?
0: Gewoon uit het niets. Als ik weet dat ze bijvoorbeeld iets heel graag wil, dan uit het niets, dan haal ik het.
1: En dat is ook al maanden geleden?
0: Vorige maand.
1: Fruit.
0: Oké.
2: I'll be on the beat.

tunes, new music. Zoetigheid voor je oren. Ja toch? Wil je nieuwe muziek ontdekken van RK, Gims, KM, Jandro, Kamikaze, Lijpen, LeBlanco, Ashafar, Booba, Taiki de Taiki, gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leak Sound System, Nando Leak Sound System. De tune die ik nu voor je ga draaien komt ook uit diezelfde playlist op Spotify. Geniet ervan!

0: Esther Darino.
1: Press keys of NOS of Dreams. Wat heb je zo meteen voor ons?
2: Ja, slecht nieuws voor bitcoinhandelaars, want er is een bekend Nederlands crypto-netwerk uit de lucht. Welk platform dat is, hoor je zo.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stadsschouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
5: 10 tenders alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.

0: itscomplicated@phoenix.nl.
1: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phoenix FM op TikTok.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
3: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
4: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
3: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
5: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
4: Mijn is ook.
3: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
6: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
7: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
12: We love you, president.
11: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
13: Zometeen spelen we 5 over 0. Als je ook mee wilt doen, geef je dan op via de NPO Luister-app. Ja toch, daag jezelf uit. Als je goed bent met 30 seconds, doe dan zeker mee. Reskeezy met de nieuws van Animals of Trees, it was popping.
14: Het gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen een zwaardere stroomaansluiting vanwege een warmtepomp of laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten omdat volgens Liander het stroomnet te vol is.
15: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken en daar doen we veel voor. We breiden de netten uit, we willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd en dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u verzwaring heeft.
14: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar met 50% stijgen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 5 doden gevallen. 4 van hen vielen in het oosten van het land. 1 iemand kwam om in Kiev. Er raakten ook tientallen mensen gewond. Klanten kunnen niet meer bij hun crypto die ze bij Knaken hebben gestald. Het Rotterdamse cryptobedrijf zegt dat ze zijn gestopt omdat ze niet de juiste licentie zouden hebben. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. En ongepland met pensioen moeten als kroegbaas. Dat is wat Jan de Barman in Amsterdam is overkomen. Na 27 jaar als eigenaar van Café de Biecht wordt het pand nu verkocht en moet het café dus ook dicht. Omdat Jan nog niet met pensioen kan, heeft zijn zoon een actie verzonnen.
16: De Biecht heeft altijd volgestaan met heel veel snuisterijen. En ik dacht, nou, dat is mooi om echt unieke dingen te gaan veilen die echt bij de Biecht passen. Zodat iedereen een stukje Biecht mee kan nemen naar huis. En dat we zo ook de pensioenpot een beetje spekken.
14: Ja, voor Jan de Barman was het een emotionele avond.
17: Ik krijg zoveel liefde en mensen die dus zo genoten hebben van de tijd in de biecht. Dat doet mij heel erg goed en is geweldig om te merken. Er zal vanavond wel een traantje gelaten worden, denk ik, na sluitingstijd.
14: Krijg je nog het weer? Het is op de meeste plekken bewolkt. Vanuit het zuidwesten zijn buien onderweg. Daarna nog even zon, maar eind van de middag weer regen en kans op onweer. Het is ook wat frisser, 19 tot 23 graden.

0: tegenwoordig.
1: Hey.
0: Ik ben hartig, ik ben banger, baby.
1: Ja, Nando. Ik heb iets gevonden waardoor je misschien toch wel koffie moet gaan drinken. Want er is echt heel groot onderzoek gedaan. Dat moet je zeker eventjes horen.
0: Oh, nee, maar koffie. Ik heb niks met koffie. Het smaakt bitter. Het is in mijn optiek veel te overrated. Ik heb één keer een sipje proberen te proeven. Toen was ik volgens mij 12. En het gevoel wat ik daaraan overhield is life-changing. Ik heb daardoor gedacht, nee, maar dit krijg ik nooit meer mijn strot door.
1: Dus de laatste keer dat je koffie hebt gedronken was op je 12e?
0: Was een sipje.
1: Maar luister, dan heb je het nooit echt geprobeerd.
0: Nou, dat is
1: want als kind kan je denk ik het veel minder goed aan om koffie te drinken. Dus je hebt in je volwassen leven nog nooit koffie gedronken.
0: Nee. Iedereen die mijn kind weet. Ja, don't touch it.
1: Kijk, ik wist dat je echt iets tegen koffie had. Maar ik wist niet dat je het pas op je 12e levensjaar.
0: Boy is consistent. Hè? Dat is dat ik niet rook en dat ik niet bloot.
1: Dat is ook nog slecht voor je. Maar koffie is dus nog beter voor je dan je denkt. Misschien, ik heb iets gevonden. En ook als je luistert en dus altijd heel vroeg op moet staan.
0: Okay.
1: Koffie is niet alleen maar om je wakker te maken. Er is namelijk nieuw onderzoek gedaan. En dat laat zien dat cafeïne, wat dus in koffie zit, geheugenproblemen door, luister goed, slaaptekort voor een gedeelte kan herstellen. Dus wat hebben ze nou ontdekt? Ze ontdekken dat slaapgebrek zorgt ervoor dat er een belangrijk hersengebied verstoord wordt. En dat hersengebied is betrokken bij geheugen en herkenning.
0: Ja.
1: En cafeïne, die helpt die communicatie tussen die hersencellen weer laten verbeteren. Dus als je heel veel cafeïne drinkt, kan het best wel ervoor zorgen dat je memory weer wat beter wordt. Als hij tenminste door slaaptekort slechter is geworden. Dus niet als het komt door wat anders. Maar als het door slaaptekort komt. Wat ook zeker in jouw geval natuurlijk dan zo is. Ja. Want je slaapt weinig.
0: Ja.
1: Ik wil niet zeggen dat je veel geheugenverlies hebt. Maar weinig slaap in ieder geval wel. Dus misschien kan dit je best wel aanzetten om het op zijn minst weer een keer te proberen.
0: Nou, sommige mensen in mijn leven wil ik gewoon vergeten.

0: voor Fernando.
1: Aura check. En nu kijken of we jouw 5 voor Fernando mentaliteit kunnen checken. Hé, luister dan. Ik krijg soms DM's van mensen die zeggen: bro, dat spel is makkelijk, man. Ik doe het zo. Oké, maar ik challenge je. Ben jij goed in 30 seconds? Ben je eigenlijk degene die altijd wint? En denk van, luister dan. Dat kan ik op de radio ook. We gaan dat spelen in de vorm van 5 voor Fernando. Dus durf je die challenge aan. Gisteren had iemand 5 goed. 5 vragen. 5 omschrijvingen die ik in 30 seconden moest raden. Kan je het beter? Ben je daar ook goed in? Stuur dan nu 5 voor Fernando via de NPO Luister-app. 5 voor Fernando via de NPO Luister-app. Good vibes, you don't know. Zometeen 5 voor Fernando. Stuur lekker mee. Ik zie je gelijk Jennifer sturen. Ik doe mee. Oké, lekker, let's go.

0: het spel voor jou. Jennifer en Salah, die denken het allebei te kunnen doen. Salah was gisteren next level bezig met het spel. Maar Jennifer denkt, wat jij kan, kan ik ook. Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ja, we gaan er tegenaan. Salah, we gaan weer met jou beginnen.
1: Ja, alleen ik heb mijn 5 woorden nog niet gekregen. Ik heb in de chat heb ik het doorgegeven, maar ik zie niks nog verschijnen.
2: Even kijken, dan ga ik even via een omwegje alweer de woorden sturen. Want de NPO Luister app die zit dan even te kokblokken. Maar dan gaan we gewoon even met Jennifer beginnen. Heb jij ze wel gehad, Jennifer?
3: Ja, ik heb ze wel.
2: Oké, nou dan beginnen we gewoon even met jou en dan stuur ik ze nog een keer op.
0: Top.
2: Helemaal goed?
1: Ja, nu heb ik het
0: gekregen. Go, Jennifer!
3: Je hebt het nodig voor je telefoon en je laptop.
0: Oplader.
3: Ja. Het is Amalia, Alexia en Ariane zijn.
0: Prinsessen. Prinsen, ja.
3: Een stad in Italië.
0: Rome. Milaan. Nee. Barcelona, ja.
3: Ja. Het is een sport met een bal. Geen voetbal, geen... En je hebt een net die hoog hangt.
0: Ja, waarschijnlijk krijg je al een minpunt. Want je hebt het woord bal erin. Je bedoelt volleybal waarschijnlijk.
2: Nee, ze bedoelt basketbal. Maar inderdaad, ze zei bal. Maar het was sowieso al buiten de tijd. Dus, maar ze heeft het heel goed gedaan. Want ze heeft 3 punten binnengehaald.
0: Goeie.
2: Dus netjes, Jennifer. Heel steady.
3: Zeker, zeker.
2: Salah, is de NPO Luister app aan onze zijde? Heeft hij meegewerkt?
1: Zeker.
2: Oh,
1: zeker.
2: Kijk eens aan. Top.
0: Je bent ready?
1: Yes. Yes, welke koffie heeft veel melkschuim?
0: Espresso. Latte.
1: Nee, melkschuim.
0: Latte. Ben ik veel. Espresso, ik weet, ik drink geen koffie, bro. Volgende.
1: Oké, welke saus eet je vaak bij friet?
0: Ketchup, mayonaise.
1: Yes, yes. Waar zit je op als je op het strand zit?
0: Lichtbed, strandstoel.
1: Yes. Waar ga je heen om je workout te doen?
0: Ah, de gym.
2: Sportschool in het Nederlands. Ja. Maar. Kijk, het melkschuim was cappuccino.
0: Ah,
2: ja, je wist het. Je wist het. Cappuccino. En waar lig je op als je naar het strand gaat? Dus strand zat erin, Salah. Dus die moet ik helaas fout tellen.
1: Oké.
2: Dus dat betekent dat er nog maar 1 over is. Dus Jennifer, die wint.

0: Jennifer, je kwam zag en overwon. Jij gaat morgen door naar de volgende ronde. En als je het redt tot vrijdag, dan kan je gewoon een mok winnen. De Morning Show mok. Dus als je nu aan het luisteren bent, ik denk, ik gun Jennifer dit niet. Ik wil meedoen. Morgen kan je gewoon meedoen. Stuur gewoon 5 voor Fernando via de NPO Luisterapp. 5 voor Fernando via de NPO Luisterapp. Jennifer, tot morgen.
1: Tot morgen.

zie haar zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat in mijn hand komt. En ik neem nog aan mijn rechterhand. Nog aan een hand.

0: NPO Life App.
1: Să mă te ca Fidric Idali, Ben Nova. Maar yes, voordat we gaan benden en buigen. Kijk eens hoe het zit met het weer. Vandaag regen, later onweersbui, 19 tot 23 graden. Rens Kiezen met het nieuws van NOS op 3. Nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ons leven is de afgelopen maand weer duurder geworden. 3,5% om precies te zijn. Dat is een forse stijging, want in april was de inflatie nog 2,8%. Het CBS zegt dat er daar maar eigenlijk één verklaring voor is. De oorlog in het Midden-Oosten. En dat gaan we nog lang voelen in onze portemonnee.
3: Ja, de meeste analisten gaan er wel vanuit dat de inflatie wel nog verder zal stijgen. In ieder geval niet tussen nu en een jaar weer zal dalen. Ja, of het nou zo extreem zal zijn als in de jaren dat Rusland-Oekraïne binnenviel. Daar gaan de meeste mensen nog niet van uit. Maar voorlopig lijkt het er niet op dat we snel weer op die 3% komen.
2: Vooral de energieprijzen stegen afgelopen maand hard. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede, vlakbij Culemborg, is gisteravond uit de hand gelopen. Relschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet de noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden 50 tot 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. En medewerkers van de Albert Heijn in Schipluiden hebben naast vakken vullen en achter de kassa staan nog een bijzondere taak. Ze moeten regelmatig naar buiten om de historische ophaalbrug in het dorp open te takelen. Als de supermarkt een telefoontje krijgt, halen ze de blauwe hesjes en de klomp voor het bruggengeld uit de kast en dan op naar de brug.
4: Goedemiddag Albert Heijn Schipluiden. Zeker, dan komt er nu iemand aan om de brug open te doen.
5: Ja, hoe vaak gebeurt het nou op een dag dat jullie zo naar buiten moeten?
6: Nou, ik denk om en bij nu zeker in de vakantie wel een stuk of 9 keer, 10. Keer.
5: Is het leuk om er even zo tussenuit te gaan?
6: Nou, als je kijkt naar het weer, heb ik er absoluut geen bezwaar tegen.
7: En uiteindelijk zien we allemaal vrolijke gezichten van onze medewerkers die het doen. Dus win-win situatie.
2: Vroeger had de ijssalon in Schipluiden de taak om de brug open te doen. Die vroeg toen de supermarkt om het over te nemen.

0: 5'9", brown eyes.
1: Shimmy, shimmy, y'all. Dave and Tams right here in the morning. Ik raak er maar niet over uitgesproken. Het is iets wat me echt gewoon bezig heeft gehouden. Ik denk jij ook. Ik heb er zelfs een poster over gemaakt op mijn Instagram. Normaal gesproken doe ik dat niet omdat ik het al bespreek, zeg maar, in de show. En dan, weet je, dan wordt het daarna weer op de website van Fannies.nl weer overgenomen. Maar toen dacht ik, nee, maar laat me. Ik zat gisteren, zeg maar, in mijn podcaststudio. En het zat in mijn hoofd, het zat me dwars. Long story short, als je het gemist hebt, dan praat ik even bij. Een hoogzwangere vrouw die in een AZC in Zeist, zeg maar, hardhandig werd aangepakt door de politie. Ze werd gewoon naar de vloer getrokken, eigenlijk, als je de beelden zo ziet. Het heeft me echt bezig gehouden. Ik heb met Donna ook hierover gesproken. Ik zei tegen Donna, dit is wel heftig, man. En je merkt gewoon dat, ik weet niet, het loopt, de zaak loopt. Ze zijn dingen aan het onderzoeken. Ik zie op rtlnieuws.nl dat de politie reageert op de arrestatie. En die zegt namelijk, een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist is een aantal weken geleden volledig uit de hand gelopen. Politie zegt dat de vrouw die ten val kwam niet luisterde naar de aanwijzingen van agenten. Dus ze zou niet hebben geluisterd. Ook bevestigde de politie dat de vrouw zwanger was. Ze is na het incident nagekeken door de ambulance. Maar wat ik dus interessant vind aan dit, dat volgens de politie kwamen agenten af op een melding van bedreiging en vernieling door een bewoner in een AZC-centrum. Dus ja, ik snap dat ze dan komen. Snap ik, je doet gewoon je werk. Maar er was dus een situatie gaande. Maar wat er aan de hand was, dus de man zou gaan om de man waarmee zij was. Zij gaf geen gehoor toen een agent tegen haar zei, dat zeggen ze ook, hè, doordat deze vrouw geen gehoor gaf aan een agent die aan haar zei van, hé, je moet weg bij die man. Daarom zou hij haar getrokken hebben. Maar nergens in deze verklaring hoor ik, zeg maar, van wat een legitieme reden was om die vrouw zo hardhandig aan. Je ziet dat ze zwanger was. Waarom zou je haar zo hardhandig aanpakken? Dus ik heb nog steeds niet voor mijn gevoel het antwoord gehoord, of de verklaring gehoord die mij geruststelt. Want dit kan gewoon niet. Hoe sta jij hierin?
2: Ja, helemaal precies hetzelfde. Ik kan me niet voorstellen dat iemand eigenlijk anders erin staat. Want jij hebt natuurlijk heel veel comments gekregen. Zag je daar ook comments die zeiden van, nou, ik begrijp wel wat er is gebeurd. Voor mij voelt het zo logisch dat je er zo'n heftige reactie op krijgt.
1: Ja.
2: Of misschien heb je je comments niet gecheckt, hoor. Dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, want ik postte hem gisteravond, maar ik zal gelijk de comments erbij pakken.
2: Renske, die
1: Renske Kiesman was
3: een ja. Ik heb nog een laatste update over het verhaal. Hè, want het houdt ons echt allemaal ook bezig, inderdaad.
1: Ja.
3: Maar wij hebben gisteravond gemeld dat de agent over wie het gaat, hè, die de vrouw heeft vastgepakt en op de grond heeft gesleurd, die heeft nou in een verklaring gezegd dat hij anders had gehandeld als hij wist dat de vrouw zwanger was. Dus dat heeft hij wel nu naar buiten gebracht. Dat heeft de politie in een verklaring nu naar buiten gebracht. Dus dat wil ik nog even toevoegen aan dit verhaal. Dus de betrokken agent, hè, die dus inderdaad bij die aanhouding daar was. En die zei van, nou, hij geeft aan dat hij anders had gehandeld als dit wel zo was geweest, zegt de politie in een verklaring. Dus hij had dus anders gehandeld als hij wist dat de vrouw zwanger was. Ja.
1: Oh, dus hij wist het niet? Hij zag geen bollebuik?
3: Nee. Nou ja, goed, dat is wat op basis van deze verklaring nu naar buiten is gekomen. Dus ik denk, dat wil ik nog even toevoegen aan dit verhaal. Dus dat is de laatste update. En inderdaad, wat jij zegt, het wordt, dat was al zo, maar het wordt natuurlijk nu onderzocht door de politie, waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar alle feiten en omstandigheden.
1: Ja. Ja, ik heb hier heel veel reacties. Ik zit nu te kijken, waarom ik nog net keken. 754 reacties op mijn post. Rijka zegt, een hoogzwangere vrouw mishandelen is volstrekt onacceptabel. Kaffi, die zegt op een gegeven moment, het filmpje is zo heftig, ik krijg hier gewoon braakneigingen van. Ik zie heel veel mensen die gewoon zeggen dat ze dit gewoon heftig vinden, dat er echt gewoon hier iets mee gedaan moet worden. Iemand zegt hier, daarom vertrouw ik geen agenten. De ene zegt, dat gebeurt dus dagelijks in Palestina. Dus er is heel veel.
2: Ja, en ook, zeg maar, het stukje van ja, ik wist niet of ze zwanger was, had ik anders gehandeld. Kijk, je zag gewoon een vrouw gewoon rustig staan.
1: Ja.
2: Die helemaal naar de vloer wordt geslingerd, zeg maar. Dus al heeft iemand een grote mond, bij wijze van spreken. Je staat met iets van, ik weet niet precies met hoeveel politieagenten stonden, maar het was niet een 1-op-1 situatie bijvoorbeeld. Dus hoe dan ook, vond ik het een heel intense smash op de grond.
1: Ja. Want op een gegeven moment staat er hier ook... De verdachte is een 30-jarige man uit Zeist. Hij zou de man van de gevallen vrouw zijn. Zij stond vlak bij hem en is meerdere keren gevraagd om weg te gaan in verband met haar veiligheid, zegt de politie. Doordat zij daar geen gehoor aan gaf, is zij door een agent aan haar arm gepakt en naar achter weggetrokken.
2: Nou ja, en echt bijna geslingerd, vond ik op die video.
1: Wat ook interessant is, is dat ze zeggen, voor haar veiligheid. Maar ze werd in een onveilige situatie gebracht door haar in de zwangere staat op de grond te smijten. Bizar. Nou, het houdt me bezig. Het is een post op mijn Instagram. Je kan erop reageren of via de NPO luisterapp. Maar we hadden het gewoon even over hebben, want het houdt ons bezig. Thank you. Thanks for

0: Vals bezig.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: De zoetigheid voor je oren, de nieuwste release.

New tunes, baby. Nando Leaks Sound System. De nieuwste releases gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Volg die lijst en dan zit je altijd goed. En dan kan je liedjes gewoon willekeurig eruit halen en kopiëren naar je eigen playlist. Dus enjoy yourself, baby.

0: Vibration. Let's kiezen van de nieuws van NOS of Dreams. What's poppin'?
1: Er komt misschien een oplossing voor ouders die het niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind.

0: ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
5: Yay, Netherlands, June 8th, only 6 days left. Don't miss out, be there.
6: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
7: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
6: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
8: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
7: Mijn is ook.
6: Treat Her Like a Lady, nu in de bioscoop.
5: Yay, Netherlands, June 8th, only 6 days left. Don't miss out, buy your tickets now.
9: 10 tenders, alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan €8.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: Hermanos! Ja, dat

0: Koningskanalen.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
1: Nu bij Dirk, kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
4: Zometeen muziek van Junior Choi featuring Gunna, To The Moon. Maar deze actualiteit, het nieuws van NOS op 3 met de one and only Rens Keezy. What's popping?
5: Alles is weer duurder geworden. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in de eerste berekening van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
6: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
5: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Asielzoekers die niet in de EU mogen blijven worden in de toekomst uitgezet naar speciale centra. Dat hebben EU-landen met elkaar afgesproken, zegt correspondent Ardi Stemerding.
7: Plekken zijn dat dan buiten de EU waar asielzoekers naartoe gestuurd kunnen worden en waar ze moeten wachten tot ze dan kunnen terugkeren naar het land waar ze vandaan komen. En in het oorspronkelijke plan was er nog een uitzondering voor kinderen, maar Europese landen en het Europese parlement hebben nu afgesproken dat ook kinderen naar die uitzetcentra gestuurd kunnen worden. Alleen als kinderen helemaal alleen zijn, hoeven ze niet naar dit soort plekken toe.
5: Veel hulporganisaties maken zich zorgen om dit plan. Die zijn bang dat deze speciale opvangcentra een soort gevangenissen zijn voor afgewezen asielzoekers. En als ouders het niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind, krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Maar daar willen D66 en GroenLinks PvdA verandering in brengen. En dus komen ze met een voorstel.
8: En wat wij willen doen is dat het eerlijker gaat. En dat wanneer ouders er niet uitkomen, dat dan automatisch de achternaam van beide ouders geldt.
5: Dat voorstel krijgt vandaag waarschijnlijk steun van de meerderheid in de Tweede Kamer. Krijg je nog het weer? Het is op de meeste plekken bewolkt. Vanuit het zuidwesten zijn buien onderweg. Daarna even zon, maar einde van de middag weer regen en kans op onweer. Het is ook wat frisser, 19 tot 23 graden.
4: Fernando. Rise and shine to the moon. Junior Choi and Gunna.

0: Ibe Haneke, Ibe Bengen Baby. A very good morning. Wanneer heb je voor het laatst echt tijd doorgebracht met je opa of oma? Laat het even een beetje marineren. Ja, ja. Dus niet even snel een appje of een telefoontje, maar gewoon samen zitten. Gewoon praten en iets leuks doen.
1: Tot dan. Ja, voor veel ouderen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Sterker nog, in Nederland voelen bijna 1,8 miljoen... dat is heel veel, 1,8 miljoen ouderen zich eenzaam. En juist in de zomer kan dat gevoel ook wat sterker worden, omdat familie en vrienden dan bijvoorbeeld op vakantie zijn.
0: En daarom vinden we het extra leuk dat oma Edith en Maud vanochtend bij ons zijn aangeschoven. Goedemorgen!
2: Goedemorgen!
1: Goedemorgen! Super dat jullie er zijn. Oma Edith, zou u de microfoon misschien iets naar rechts kunnen verschuiven? Hij zit helemaal los.
0: Ja, helemaal lekker.
1: Ja, kijk eens aan. De personal assistant die komt er al bij.
0: Ja.
1: Te gek.
0: Juist.
1: Ja. Oma Edith, super fijn dat u er bent. Neem ons even mee voor de luisteraar in uw dagelijks leven. Hoe ziet een gemiddelde week voor u er een beetje uit?
2: Nou, de gemiddelde week ziet er voor mij uit maandag lekker rustig. Dinsdag gaan we denken, wat moeten we doen? En natuurlijk heb je gewone afspraakjes. En voor oma soep heb je altijd leuke dingen te doen. Dus, en dan donderdag, vrijdag, zie wel wat er komt. En het weekend ga je lekker ontspannen en lekker uit eten of iets leuks doen.
1: Lekker relaxen, leuke dingen doen. Maar krijgt u dan ook regelmatig bezoek? Of zijn er ook momenten waarop u zich bijvoorbeeld alleen voelt?
2: Ik voel me niet alleen of eenzaam is wat anders. Alleen is alleen. En dan moet je je vertier buiten de deur zoeken. Want sinds de coronajaren heb je eigenlijk niet zoveel bezoek meer aan huis. Bovendien, je zussen en broers die hebben allemaal kinderen, kleinkinderen. En die gaan toch op de eerste plaats. Maar ik spreek wel eens af met vrienden natuurlijk in het weekend. Dus
1: u blijft wel bezig.
2: Ik blijf bezig, maar je moet het wel opzoeken.
1: Ja. Ja, het moet wel uit jezelf ook soms misschien komen.
2: Ja.
0: Maar dat is wel iets moois waar u aan meewerkt. Want jullie hebben elkaar, Maud en u hebben elkaar leren kennen via Stichting Oma Soep. En nu gaat u binnenkort met Maud op pad. Wat betekent dat voor u?
2: Ja, geweldig. Daar kijk ik naar uit.
0: En waar kijkt u het meest naar uit dan? Wat hoopt u te gaan doen? Gaan jullie lekker clubben samen? Wat is
2: we gaan misschien naar een leuk restaurant.
3: Wij gaan lekker uit eten.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus, tafel voor twee.
0: Oké. Okay. En Maud, waarom leek het jou tof om dit te doen? Want
3: Wat voor mij het heel erg is dat vooral bij Oma Soep organiseren wij heel veel kookdagen en soep aan huisdagen. En dat zijn best wel dagen waarbij je heel erg op bezoek gaat bij die ouders. En gewoon echt een connectie kan maken bij hun thuis. Of bij zo'n kookdag in een buurthuis. Ga je lekker met ze koken of je brengt een soepje langs. Ga je op de koffie, krijg je koekjes, krijg je thee. En het is echt net alsof je weer met je opa en oma op bezoek bent van ouds.
2: En ik vind het juist leuk dat er jonge mensen langskomen. En die geïnteresseerd zijn in je leven, in een praatje. Leuk. En nog een kopje thee met je drinken. Nee, ik zou niet meer zonder kunnen.
1: Maar ik denk toch wel voor best wel veel mensen die luisteren, Maud. Die zelf ook jong zijn. En die bijvoorbeeld denken van ik ben hartstikke druk. Ik heb daar geen tijd voor. Waarom vind jij het toch heel erg belangrijk om dit te doen? En dan mag de microfoon iets dichterbij trouwens. Ja. Neem maar niet uit.
3: Ik denk dat het niet zozeer is dat je als jongere weinig tijd hebt. Maar je moet wel echt gewoon tijd vrij hiervoor gaan maken. En dat is belangrijker. En de connectie die je gaat hebben met die ouderen is veel belangrijker voor mij dan iets anders wat ik 2 uur op een dag kan doen.
1: Ja, een beetje scrollen, dat gaat soms ook wel 3 uur doorheen met doomscrollen. Dan liever lekker leuk een etentje met iemand, toch?
0: Ja, en leuke dingen doen. Ik bedoel, ik wil me ook bijna niet voor opgeven.
1: Heb je nog wat jaartjes nodig, in ieder geval als ouderen.
0: Nee, maar het lijkt me ook tof, want zeg maar, ik heb zelf... mijn oma heb ik maar 2 keer in mijn hele leven gezien. Die is best wel jong overleden toen ik jong was. Dus ik mis dat heel erg in mijn leven. Dus een opa of een oma. Ik heb ze maar 2 keer allemaal gezien en daar was klaar. Dus ik vind het heel mooi eigenlijk.
1: Ja, ik vind het ook heel
0: dat je hier
1: gek.
0: Ook een mogelijkheid krijgt om met iemand die bijvoorbeeld eenzaam of alleen is, of die zich niet gehoord voelt, dat je daar gewoon lekker mee kan praten. Want met kletsen kan je zoveel teweeg brengen.
1: Ach, en ook heel veel leren. Ik bedoel, hoeveel kunnen wij leren van de oudere generatie? Zo. Dus
2: wij hebben
1: ook wel soepen eten.
2: Wij hebben ook gewerkt, wij hebben ook een baan gehad. Ik heb hier ooit als secretaresse gewerkt.
0: Oh, hier ook?
1: Oh, serieus? Oh.
2: Ja.
1: Wel leuk.
0: Dit gebouw is eigenlijk van u.
2: Ja, precies. Ik heb een aandeelhouder.
0: Oh, dat gaan we regelen.
1: Kijk, ik kom bij u een soepje eten.
0: Ja, mooi eigenlijk dat je met zoiets simpels eigenlijk zoveel voor mensen kan betekenen. Ja. Maar als je aan het luisteren bent, ik kan me voorstellen dat je nu denkt, hey, ik wil hier ook iets meer over weten, over hoe je hier aan kan aansluiten. Blijf goed luisteren, want we gaan zo meteen er verder dieper op in, hoe je hier gewoon jezelf mee kan aansluiten. Dus,
1: ja, hoe jij mee kan doen, dus ja. Blijf vooral luisteren.
0: Tune it!

0: Felix Bartof zo rijk. Ik ken die girl. Zometeen Sean Paul met Mad Love. Tune in. Wat hoor je vandaag? Luister goed. Super goed. Spit je oren. We hebben het vanochtend over eenzaamheid onder ouderen. In Nederland voelen bijna 1,8 miljoen ouderen zich wel eens eenzaam. Gelukkig zijn er ook mensen die daar iets aan proberen te doen. Ja, toch, Donna?
1: Ja, zo ook Martijn. Want jij bent de oprichter van stichting Oma Soep.
2: Ja,
1: en op woensdag 4 juni, dat is dan ook meteen Nationale Opa en Oma Dag, kunnen jongeren samen met een ouderen gratis uit eten bij bijna 200 restaurants door heel Nederland. Hoe is dat idee ontstaan?
2: Klopt, het is donderdag 4 juni. Sorry,
1: donderdag 4 juni.
2: Ik heb dat zelf
1: verkeerd
2: ingestuurd.
1: Maakt helemaal niet uit, donderdag 4 juni.
2: Donderdag, aanstaande donderdag inderdaad. Ja, het is ontstaan omdat wij met Oma Soep verkopen verse soep en maaltijden en koeken. En met 50% van de winst organiseren we activiteiten voor eenzame ouderen. Brengen we jong en oud samen. En omdat eenzaamheid echt het grootste probleem is in Nederland, willen we daar wat aan doen. En toen dachten we, laten we een grote actie organiseren met allemaal restaurants om het bewustzijn van eenzaamheid wat meer onder de aandacht te brengen. Om echt te laten zien hoe belangrijk het is om een aandacht te besteden aan de ouderen die dat verdienen. En donderdag is Nationale Opa en Oma Dag. En toen dachten we, laten we zorgen dat de ouderen allemaal massaal gratis uit eten kunnen.
1: Echt een superleuke actie.
0: Mooi.
1: Echt gek, ja.
0: Maar hoe werkt dit nou precies? Want als ik bijvoorbeeld mijn opa of oma of een andere of mijn oudere buurvrouw ergens naartoe wil meenemen, hoe pak ik dat aan?
2: Ja, dat is leuk. Dus als je een ouder hebt in je omgeving, ga naar eentafelvoor2.nl. Daar staan eigenlijk alle deelnemende restaurants. En we hebben door heel Nederland bijna 200 restaurants. Dus overal waar je woont, zou je zeggen, is wel een plekje. En je zoekt je deelnemende restaurant. Op de site staat hoe je daar kan reserveren. En je reserveert voor 2 personen of voor 4. Als je nu maar in ieder geval voor jezelf betaalt. En dan kan je gratis een oudere meenemen.
1: En mooi. Nando zei het eigenlijk ergens al, hè? Maar misschien als mensen luisteren, die horen inderdaad opa en oma dag. Maar het gaat überhaupt om eenzame ouderen. Toch, het hoeft niet per se een familielid bijvoorbeeld te zijn, hè?
2: Nee, klopt. Dus het is inderdaad, ik heb zelf ook geen opa of oma meer helaas. Maar inderdaad, als je een oudere buurman hebt of iemand in je omgeving, in je straat die je wel eens ziet. Voor sommige ouderen, wij bezoeken dus wekelijks ouderen door heel Nederland. En voor sommige ouderen zijn we echt het enige bezoekje in de week. Dus, dit kan echt enorm het verschil maken om iemand, de drempel is gewoon heel laag om iemand mee uit eten te nemen gratis.
1: Ja, en zeker. Hoeveel dat ook doet met iemand, hè? Ik bedoel, wij zijn hier natuurlijk nu ook sociaal bezig. We praten heel de dag. Als je naar de radio luistert, ben je ook met mensen aan het inbellen. Je hebt eigenlijk heel veel sociaal contact op een dag alleen al.
0: Ja.
1: Dus als Martijn dan inderdaad zegt van, voor sommige mensen is dat het enige bezoekje in de week. Ik denk dat je je best wel daar iets bij voor kan stellen hoe alleen dat kan voelen. Laat het zo zeggen.
0: Ja, en daarom is het een mooi initiatief om daar toch zo'n verandering in te brengen. Want to make change, you have to want to change. Maar wat ik ook interessant vond is, Martijn, op een gegeven moment zijn 200 restaurants die zich hier aan hebben aangesloten. Klopt. Hadden jullie verwacht dat er zoveel restaurants zouden aanhaken bij dit?
2: Nee, want je geeft toch wel gratis gewoon eten weg.
1: Ja.
2: En dat vinden we ook geweldig dat al die restaurants daar meedoen. We zijn begonnen met deze actie 2,5 jaar geleden. Toen waren het 20 restaurants in Amsterdam. Vorig jaar waren het er 100 en nu zijn het er bijna 200. En,
0: wow.
2: En we krijgen nu ook zelf van restaurant zelf een e-mail van, wat een superleuke actie, kunnen we eraan meedoen? Dus ook dat kan nog natuurlijk. Dus,
0: heel tof.
2: Ja.
1: Heel nice. En oma Edith, heeft u eigenlijk al een restaurant op het oog? Waar heeft u zin in?
3: Nou, ik vind alles leuk. Maar ik zag toevallig beneden bij de pizzeria waar ik woon ook een pamflet van opa en oma dag, eenzame ouderen. Dus waarschijnlijk doet dat restaurant ook mee.
1: Dus dan gaat u lekker dicht in de buurt en dan lekker pizza eten?
3: Ja, of buiten de buurt. Ik vind alles leuk.
1: Helemaal goed. Misschien is het ook wel een leuke verrassing. Dan kan Moutje kiezen.
3: Ja, precies.
0: Superleuk. Nee, ik vond het super tof dat we het hierover konden hebben. We hebben denk ik ook mensen ook gewoon geïnspireerd. Ik denk dat heel veel mensen niet erbij stilstaan dat je soms je eigen opa en oma vergeet, omdat je heel erg met je eigen leven bezig bent. Maar we moeten altijd terugkijken en kijken van, hoe kunnen we, weet je, oudere mensen die ook de basis hebben gelegd voor wat wij doen en wat we meemaken, kan je ook leuke dingen van leren. We hadden over een gesprek over Aruba, dat u ooit op Aruba bent geweest. Zo zouden wij bijvoorbeeld bepaalde gesprekken kunnen voeren over Aruba, over waar mijn familie vandaan komt, waar Donna eventueel ooit, wat ik zeg en denk, dat ze ooit Aruba ook geweldig gaat vinden. Snap je, dat is al een conversatie waar
2: Zeker.
0: Je niet bij stilstaat.
2: Zeker.
0: Je kunt zoveel leren van ouderen, maar ook andersom.
2: Ja.
0: Het is ook een wisselwerking. Dus
1: het
0: is tof dat jullie dit doen. En super nice dat we hierover konden praten. En wil je weten welke restaurants meedoen? Check dan de website van Stichting Oma Soep. En neem om 4 juni een oudere mee uit eten. Voor jou een gezellig eetje. Voor iemand anders misschien wel het hoogtepunt van de week. Thank you very much.
1: Dank jullie wel.
2: Ja, jullie bedankt.
3: Jullie bedankt.

0: Ja, ja. Zometeen. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. De moordenminuut, baby. Heb je 1 minuut de tijd? 10 vragen te beantwoorden. Ik zeg je eerlijk, man. Hey. Je moet er maar 6 goed hebben, hè? Durf je de challenge aan? Luister dan. Dit is een kwalificatievraag. Hoe heet de grootste oceaan ter wereld? Hoe heet de grootste oceaan ter wereld? Laat het weten via de NPO-luisteren.
1: Zelf heb ik in mijn jeugd te maken gehad met een afwezige vader. Iets wat eigenlijk nog...

0: meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen Fresh featuring KM met Bare Minimum. Ja toch, wat staat ons toch te wachten, moeder natuur? Nou, je gaat ons regen geven. Kut, want ik heb mijn paraplu niet bij me. Of regenwerend kleding. Onweersbuien ook nog eens. Gelukkig ben ik met de auto. 19 tot 23 graden vandaag. Reskies met de nieuws van de NOS op 3. Good morning, what's poppin'?
3: Moet je een afspraak maken bij een maag-darm-leverarts in het ziekenhuis, dan kan het zijn dat je op sommige plekken heel lang moet wachten voordat je aan de beurt bent. In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. De vereniging van MDL-artsen weet wel waardoor dat komt.
4: Heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemende gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-darm-leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit ook een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
3: Ook bij oogheelkunde zijn er lange wachttijden. In sommige ziekenhuizen moet je voor een bezoek meer dan 150 dagen wachten. Er moeten weer meer mensen naar de voedselbank voor hun eten. Dat schrijft de organisatie in hun jaarverslag. Afgelopen jaren klopten juist steeds minder mensen aan voor voedselhulp, maar nu stijgt het aantal dus weer. Hoe dat komt is niet precies duidelijk. Mogelijk komt het doordat de voedselbank sinds een tijdje zelf extra hard op zoek is gegaan naar mensen die hulp nodig hebben. Vooral werkende armen, ZZP'ers en ouderen met alleen een AOW-uitkering zijn steeds afhankelijker van de voedselbank. En misschien heb jij ooit op vakantie een nepshirtje van Messi of Ronaldo gekocht. De handel daarin is mega. En vlak voor het WK wemelt het dan helemaal van de fake voetbalshirts. In Canada is nu een gigantische lading met nep merchandise in beslag genomen, zegt de politie daar.
5: We seized more than 16,000 name brand fake jerseys and flags, along with 2 counterfeit FIFA World Cup trophies, with an estimated street value of more than $3.5 million.
3: Het gaat dus om 16.000 shirts, petten en vlaggen. En ook zaten er 2 nagemaakte wereldbekers bij. 2 mannen zijn opgepakt. Ze probeerden de nepspullen te verkopen aan winkels.
2: Fernando. Good vibes only, baby. Fresh featuring KM.

0: show, de Bad & Bougie, poppen de welke speakers. We hebben Jeanne aan de lijn. Jeanne, good morning.
1: Hoi, goedemorgen Fernando.
0: Hey, spreek je naam goed uit, Jeanne?
2: Is het niet Janie?
1: Janie.
2: Ik dacht al Janie.
0: Ik was zomaar Janie van. Sorry Janie. What? Sorry. Janie, we gaan de morgen nu spelen. Ik geef 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. De vraag is, ben je ready, Janie?
1: Ja.
0: Twijfel. Waarom?
1: Nou, ik had dus gereageerd in de app. En toen dacht ik daarna, dadelijk weet ik helemaal niks. Maar ja, oké, het is wel gewoon leuk om te doen. Dus,
2: Daarom, je gaat er nu waarschijnlijk achter komen dat je veel meer weet dan je denkt.
1: Ja, dat is wel waar, inderdaad.
2: Daar gaan we gewoon voor. Daar gaan we gewoon voor. Let's go.
3: De moordende minuut.
0: Hoe heet de grootste oceaan ter wereld?
1: De Stille Oceaan.
0: Welke streamingsdienst maakte de serie Squid Games populair?
1: Netflix.
0: Hoeveel is 6 keer 7?
1: 42.
0: Wat is de munteenheid van Thailand?
1: Baht.
0: Hoe heetten de 3 albums die Drake afgelopen maand uitbracht?
1: Pas.
0: Tegen wie speelt Nederland op 14 juni de eerste WK-wedstrijd?
1: Het is niet maar Turkije dan.
0: Wie vond dit jaar de Funnix Legend Award?
1: Heel kleine.
0: Hoeveel uur zitten er in een dag?
1: 24.
0: Wat is de titel van het boek dat Ananoushi schreef over moederschap?
2: Ga door, je weet het niet, ga door.
0: Welk planeet staat het dichtst bij de zon?
1: De maan?
2: Nou. Oh, nee.
0: Oh, man. Oh.
2: Oh, nee, ik had zoveel hoop.
0: Ik ook.
2: Ik was zo positief.
0: Oh, ik ook. Ja. Zo dichtbij.
2: Dus kijk, weet je, je moet het zo zien. Het is niet dat je niks wist, want je had bijna gewonnen. Maar moet je wel even positief blijven. Je had echt bijna gewonnen.
0: Was er bijna.
1: Bijna gewonnen is het gewoon niet, hè?
2: Nee, je moet positief blijven.
0: Ja, bijna niet voldoende. Zo close.
1: Nee, ik vond het wel heel leuk om mee te doen.
0: Nou, top. Tot de volgende.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, bye-bye. 0909-3869-3869. 0909-3869-3869. Kaap de moordende minuut. Wie is de kaper? Wie is die piraat? Good morning.
4: Vertel. De legend was dit jaar winnen.
2: Ja!

0: lekker bezig. Iceman, Habibti, Made of Honor. Dat waren de drie albums die Drake afgelopen maand uitbracht. Tegen wie speelt Nederland op 14 juni de eerste WK-wedstrijd? Japan. Ja, je moeder, dat is de titel van het boek van Anna Nushin. Die ze schreef over moederschap. En Mercurius, dat is de planeet wat het dichtst bij de zon ligt. Maar jij was dichtbij en jij kwam zag en overwon. Jij dacht de Phoenix Legend Award. W-I-N-N-E.
1: Yes, yes.
0: Lekker bezig, man. Lekker,
2: lekker
0: bezig.
2: Man. Die sokken komen jouw kant op.
1: Dankjewel.
0: Alleen maar liefde. Nou, geniet ervan. Yes. New music. New music.

0: ongetwijfeld voorbij horen komen. Of toen ik onderweg naar de studio was vandaag. Dit zit op mijn repeat.
1: Que la nuit continue, mais qui t'a dit couper le son.
0: Dan heb je die dansmove al voor deze.
2: Nou, op de een of andere manier kan ik mijn ritme dus niet vinden. Ik weet niet wat het is, maar ik vind mijn ritme niet. Ik vind het niet. Maar ik vind het wel lekker.

0: new tunes, baby. Namelijk Sound System, de playlist die gevuld is met hitte. Hete tunes. Tijkie de Tijkie staat erin. Le Blanco. Ik heb muziek van K.A. Metgegeams. Kamikaze. Lijpen. Le Artiste. Ashafar. Booba. Ja, allemaal in één playlist. Dus volg en check die playlist. En dan kan je makkelijker ondervinden welke tunes passen in je eigen playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Yakuza!
1: Nando Champions League.
0: Ook deze staat in dezelfde lijst.

0: Check the playlist. Dandelion Sound System op Spotify. Reskeezy van de nieuws van NOS op 3. NOS op 3 was poppin.
1: Het Openbaar Ministerie in België wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor een poging tot gijzeling van een Belgische minister. Dat hoor je zo.

0: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K. Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
2: Yay, Netherlands, June 8. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
3: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
4: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
3: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
5: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
4: Mijn ook.
3: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
2: Yay, Netherlands, June 8. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
6: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro.

productie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your

0: staat de popel om het nieuws met je te delen. Renske, verder met hem Dreezy, wat heb je van ons?
1: Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij gebruikten ze meer dan 650 drones en 70 raketten. In de hoofdstad Kiev vielen zeker 4 doden en 58 gewonden. Een hoge flat stortte daarin. Ook de stad Dnipro lag zwaar onder vuur. Daar kwamen 6 mensen om het leven. Het was dus opnieuw een loodzware nacht voor de Oekraïners, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Ja, het is opnieuw natuurlijk een loodzware avond geweest. Veel inwoners gingen schuilen in de metrostations of in andere schuilkelders. Ja, ik weet van Kiev dat ook na zo'n aanval men snel weer het leven oppakt. Maar ja, het is wel weer de zoveelste hele zware klap geweest voor de hoofdstad in korte tijd.
1: Ongeveer een week geleden voerde Rusland ook al een grote aanval uit. Het Openbaar Ministerie in België wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor een poging tot gijzeling van een Belgische minister. Ze zouden in 2022 plannen hebben gemaakt om justitieminister Van Quickenborne te ontvoeren. Bij zijn huis stond een Nederlandse auto met achterin kalasjnikovs, snelbinders en flessen benzine. Van Quickenborne moest daarna wekenlang onderduiken. Eerst was er niet genoeg bewijs, maar na een nieuw onderzoek wil het OM hen toch vervolgen. Bij een bedrijf in Heer Hugo Waard is gisteravond iemand doodgestoken. 2 anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Een zwaar bewapend arrestatieteam omsingelde korte tijd het gebouw in Heer Hugo Waard. Er is nog niemand opgepakt. En sport verbroedert en daarom geeft FC Groningen voetballes aan asielzoekers. Aan enthousiasme geen gebrek en dus is er een heel trainingsprogramma opgezet, hoorde RTV Noord.
3: Het zijn vooral de mensen die wachten op nog een vergunning. Dus die in deze tijd nog niet zo heel erg veel verder te doen hebben. Die nog niet naar school mogen, niet mogen inburgeren.
4: Socialiseren, wat normen en waarden leren kennen van Groningen. Nederlandse taal wel een beetje meer gaan beheersen, want dat is natuurlijk ook nog redelijk nieuw. Als je dan wat voetbalse elementen erin brengt, dan gaat iedereen lachen.
1: En dan werkt voetballen verbindend, zeggen ze bij FC Groningen. Krijg nog het weer, het is op de meeste plekken bewolkt. Van het zuidwesten zijn buien onderweg. Daarna nog even zon, maar eind van de middag weer regen en kans op onweer. Het is ook wat frisser, 19 tot 23 graden.

keer zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat ze in mijn hand komt. En ik neem nog aan mijn rechterhand. Nog aan mijn hand.

0: Radio Luisterapp.
1: Zometeen Kleine John en Chavante met die gezellige afterparty. Dit weer stelt me weer teleur. Regen, onweersbuien, 19 tot 23 graden. Kijken wat het nieuws ons gaat brengen. Renske is van NOS op 3. Het nieuws van NOS op 3. Renske, what's poppin'?
2: Er lijken voorlopig geen Israëlische aanvallen te komen op het zuiden van Beirut, de hoofdstad van Libanon. Israël was dat wel van plan, maar de Amerikaanse president Trump heeft dat in een telefoongesprek tegengehouden. In dat gesprek zou hij hebben geschreeuwd en de Israëlische premier Netanyahu hebben uitgescholden, zegt correspondent Lennart Swolfs.
3: Hij zou Netanyahu knettergek hebben genoemd. Hij zou hebben gezegd, ja, als je deze aanvallen doorzet, dan isoleer je Israël eigenlijk alleen maar verder. Nou, en wat ook nog wel opmerkelijk is, is dat Trump heeft gezegd dat Netanyahu zonder zijn hulp nu in de gevangenis had gezeten. Netanyahu die wordt verdacht van corruptie, fraude, omkoping, zijn allemaal nog zaken die lopen. En Trump steunt hem daarin. Hij heeft zelfs de Israëlische president eens gevraagd om gratie te verlenen. Dus dat haalde Trump ook nog even aan om Netanyahu te overtuigen.
2: Trump schreef na het telefoongesprek met Netanyahu dat hij ook via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact had gehad met Hezbollah en dat ze de aanvallen staken. Hezbollah zelf heeft hier nog niet op gereageerd. Netanyahu heeft wel van zich laten horen en zegt dat Israël Beirut zou aanvallen als de aanvallen van Hezbollah niet zouden stoppen. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of laadpaal. En 1000 mensen fietsen, hardlopen en wandelen donderdag de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Ook Peter uit Voorthuizen gaat de Franse berg beklimmen samen met zijn vrouw Ria. Dat doet hij niet op wandelschoenen, maar op houten klompen.
4: Eigenlijk loop ik altijd op houten klompen thuis. En als ik wegga, dan zegt mijn vrouw van ja, nu mag je echt geen houten klompen aan, nu moet je schoenen aan. Anders heb ik eigenlijk altijd houten klompen aan. Dit zijn de klompen waar ik mee de Alpe d'Huez op ga lopen. Ik heb ze mooi opgeschilderd en de logo's erop, de teamnaam erop. Bedenk aan jullie tijdens de beklimming heb ik erop gezet. Ik ben er klaar voor en we gaan het doen.
2: Ja, de ouders van Peter en die van zijn vrouw hebben kanker gehad. En daarom zamen ze geld in voor KWF. En samen hebben ze tot nu toe al ruim 25.000 euro opgehaald.
1: Supermooi. Kijk, ik ben iemand die de laatste tijd veel meer stappen aan het zetten bent. Ook natuurlijk met het hele wandelgedrag van me. Dat heb ik weer opgepakt. Lekker bezig. Gisteren 13.000 stappen.
2: Nou, dan
1: ja, we zijn bezig. Ja. Vorige week was heel slecht. Maar op klompen, ik heb al moeite op normale sneakers.
2: Ja, ik heb
1: beetje
2: ook wel respect hoor, op klompen. Want als je daar een uur op loopt, dan heb ik al geen voeten meer.
1: Ja.
2: Dat gaat schuren en dat doet zeer. Maar ja, goed, hij is het gewend. Dus dan voel je dat niet meer, denk ik.
5: Ja, laatst was er ook mijn verloofde Richelle. Die ging filmen bij iemand die de marathon ook op klompen heeft gerend. Dat ging hij ook doen voor Artsen zonder Grenzen ging hij dat doen. En dus toen ze vertrok met de camera, zij moest het dan filmen voor Artsen zonder Grenzen. Toen zei ik al van, sorry schat, maar met alle respect. Ik denk echt dat jij over 10 minuutjes dat je alweer thuis gaat zijn. Maar hij heeft hem helemaal afgemaakt en zelfs een record gevestigd hoe snel die was.
1: Ja. Record?
5: Op klompen, ja.
1: Maar hij heeft wel klompen gekke voeten daarna, toch?
5: Ik wil niet zijn pedicure doen.
1: Zo.
5: Maar echt mad respect. Ja.
1: Wajo, wajo.

0: controlando. Good vibes in the morning. Donna, wist jij wat zeg maar een paar jaar geleden echt een hoogtepunt was in mijn career? Toen ik een beetje begon op de radio. Ik werkte toen 3 jaar volgens mij pas op de radio. Toen kreeg ik een telefoontje.
1: Oh, ik mag niet raden. Ik denk ik mag raden. Maar vertel me.
0: Nee, ik ga even kijken of ik raden wie het is.
1: Nee, vertel me.
0: Toen gebeurde er zeg maar rond 2007 gebeurde er iets heel vets. Nou, jij mag raden wat jij denkt dat het is.
1: Oké. Je begon net bij de radio, er gebeurde iets heel vets.
0: Ja, 2004 begon ik hier te werken en in 2007 kreeg ik een telefoontje van iemand. Daar was ik heel blij mee.
1: Michael Jackson kwam moonwalkend binnen.
0: Bijna!
1: Bijna! er kwam iemand gratis appeltaart brengen.
0: Zo!
1: Vind je wel lekker?
0: In die tijd had ik wel veel appeltaart. Dus mijn god, lijkt inmiddels op een appeltaart.
1: Ik zou in de buurt kunnen zitten, maar wat is er echt gebeurd?
0: Nou, in 2007 kreeg ik een telefoontje van Extince.
1: Mm-hmm.
0: En Extince is een rap legend. Het is een man die heel veel iconic songs op zijn naam heeft staan. Ik weet niet of je nog deze nog herinnert. Zo, wat zullen we nou krijgen? Call of Kammer. Ik keek naar TMF in 1995 en ik zag...

0: besef hè, het flowde gewoon, het flowde gewoon. Nou, in 2007 kreeg ik een belletje van deze man om iets te doen op een track van hem. En afgelopen zondag heb ik een podcast online gegooid. Real Talk, je kan hem checken op je favoriete podcast app of op mijn YouTube kanaal Nando Leaks Real Talk. Daar heb ik dat gesprek met hem gevoerd, hoe dat ging. En dat was een tijd geleden, maar luister maar naar de conversatie.
1: Ja, ja, ja, klopt. Dus
0: ik weet nog, toen jij mij vroeg voor de nieuwe lichting.
1: Nieuwe lichting, ja, ja.
0: Ja, bro, ik...
1: Yo, Phonics en de Beel, hoe begon je alweer?
0: Snap je? Ja, dus ja. Ik vergeet het nooit meer dat ik naar de studio kwam. Jij was er ook. Kijk, je moet je voorstellen voor een guy die opgroeit met hip-hop en een van zijn helden, die vraagt hem om iets te doen op een track. Kijk, iedereen kent nu DJ Khaled, hoe die spit over songs en dat hij tussendoor praat. Ja. Maar dit was 2006, 2007.
1: Ja, ja, klopt man, van ons toch?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: 2007 volgens mij.
0: Ja, snap je? En dat je me dan vraagt om op een track te springen waar Lange Frans erop zit. Waar Jiggy J, Campy,
1: Winnen,
0: Nina.
1: Ja.
0: Nee, maar ja, everybody was spit. En toen vroeg ik aan jou, wat wil ik doen? En jij zei, vertel het verhaal zelf. Want hoe kwam je met het idee om mij te checken? En hoe
1: ik
0: is dat voor je?
1: Maar, zeg maar, ik had die beat van Soul Searching gekregen. En ik voelde gewoon die Phonics-achtige vibe. En weet je, ik hoorde jou opeens of zo. Weet je wat ik bedoel? Ja. Toen de intro... Ik hoorde dat gewoon, man. Ja. Ik dacht gewoon, iemand moet het aankondigen, weet je. Dus dat was dat ik jou belde, man.
0: Ja, ja. Ik vond het echt een... Want ik weet nog, we waren in de studio.
1: Had ik jou zelf benaderd trouwens, of ging dat via?
0: Ja, zeg maar, iemand van Tomnos checkte me. En toen kwam ik naar de studio, toen heb ik jou zeg maar, ook ontmoet. En toen ging ik me ook uit. Toen zei ik van, wat wil je dat ik op die track doe? Ja. Toen zei je van, doe gewoon alsof we bij jou in een radioshow zitten.
1: Ja, zo was het, ja.
0: En toen ging zeg maar...
2: 20
0: jaar geleden...
3: Super dope.
0: 20 jaar geleden.
3: Ja, ik heb het niet bewust meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Ja. Nee, ik luister niet naar die muziek toe, maar ik vind het wel een super vet verhaal.
0: Ja, het was een mooi moment. Kijk, weet je, het is op Real Talk, op de platform Nandelis, probeer ik zoveel mogelijk verhalen vast te leggen. Maar dit was voor mij ook een van mijn hoogtepunten in mijn carrière. Want in 2007 MC je op een track waar een van jouw hip-hop helden jou daarvoor heeft gevraagd. Ja,

0: Sorry! De Dracoloog is net binnengestapt, dus de temperatuur is veranderd, maar hij komt als Iceman, ijs en ijskoud.
1: Oh, ik dacht, het wordt extra heet, ik weet dat je dat bedoelt. Heten.
0: Hij is Iceman, toch? Hij is Dracoloog, dus alles wat Drake doet, doet hij ook.
2: Oh, wanneer daar mis.
1: Ja.
2: Hey!
1: Quinnen, sowieso, hoe is het met je?
2: Ja, nou, het gaat goed.
1: Maar goed zo.
2: Onkruid vergaat niet, hè?
1: Nou ja, zeg. Ja. We hadden vandaag een oma in de studio.
2: Een oma in de studio?
1: We hadden een oma in de studio. En dan denk je, wat voor oma? Eigenlijk is het verhaal best wel simpel, maar ik ben wel benieuwd voor jou ook.
2: Ja.
1: Sowieso, heb je je opa en oma nog?
2: Ik heb nog één oma.
1: Hoe vaak ga je naar je oma toe?
2: Te weinig.
1: Kijk, zie je? Daar hebben we het al. Ja, daar hebben we het al.
2: Ja, ja, ja.
1: We hadden dus een oma in de studio, omdat er een actie gaat komen. Donderdag is het Nationale Opa en Oma Dag.
2: Oké, ja.
1: En het blijkt dus dat bijna 2 miljoen ouderen in Nederland heel eenzaam zijn.
2: Ja,
1: en dat
2: maar.
1: Dus

0: heel weinig kleinkinderen naar hun opa en oma toe geweest. Ja, daar ging ze over vertellen en dat ze soms best wel eenzaam was. Hmm. Kijk, ik heb ze niet meer, dus ik heb een goed excuus. Maar wat is jouw excuus?
1: Ja, kijk, dan kom je een beetje in het vaarwater, wat we allemaal waarschijnlijk zeggen, tijd.
0: Ja,
1: en dat is natuurlijk gewoon bullshit. Ja. Want als je er nu, dan hebben we het er nu over en dan voel je meteen schuldig.
0: Ja, voel je toch rot, hè?
2: Ja, ga je bellen, bro. Beter ga je bellen.
0: Ja, je gaat toch rot.
1: Oma, ik hou van u, dat weet u. Maar je voelt je meteen kut. Gewoon direct.
0: Maar dat is het. Ja, maar kijk, het is ook niet dat ik het zeg om je rot te laten voelen.
1: Maar snap je
0: ook, toen die oma daar dan over vertelde, je gaat toch bij jezelf denken van, wauw, hoeveel sociale momenten hebben wij al op een dag? We praten nu met elkaar. Ook al is het eventjes 10 minuutjes, maar dan doe je niks. En dan 4 uur lang met elkaar in gesprek. Je gaat naar huis, er zit iemand op je te wachten. Je bent met friends bezig. Je komt eigenlijk tijd tekort om met 100%. Iedereen af te spreken.
1: Ja.
0: En zij vertelde dan bijvoorbeeld ook, die organisator, die was er ook, die dat allemaal organiseert. Die zei, ja, soms dan komen bij iemand en dat is dan hun highlight in die week.
1: Ja,
0: dat wij een uurtje koffie komen drinken.
1: Ja,
0: daar kijken ze helemaal naar uit. Ze zorgen dat het huis er goed uitziet.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ze zitten echt te wachten, weet je wel.
1: Recent was dat toen, tijdens de Ramadan, dat ik ging samen met Wef, ging ik vasten een dagje.
0: Oh, ja.
1: En mijn oma, die woont om de hoek bij Fannex Rotterdam. En toen zei ik tegen mijn oma van, ja, Wef heeft voor mij Tunesisch gekookt. Kan nu dan even de Surinaamse keuken voor morgen maken.
0: Ah, leuk.
1: En toen ging mijn oma de speciaal roti maken voor me.
0: Ah, zo lief.
2: Nu voel ik me alleen nog fijner. Zeg maar, zo'n lieve oma.
0: Gaat ze helemaal koken.
1: Ja, man, en dan wilde ze ook echt natuurlijk weten hoe ze het vond. Terwijl we weten allemaal, het is fucking lekker. Maar dan liet ik ook die video zien en dan zie ik er helemaal glunderen. En dan denk ik wel van, ja, Quina, waarom? Ja, wat ik zeg. Dan denk je nu, ik moet bellen.
0: Kijk, dit is gewoon even je reminder. Rotterdam dan, toch?
1: Rotterdam?
2: Oh ja. Okay.
0: Nou, dit is even je reminder.
1: Er zijn 2 straten achter van niks daar. Dus het is raar, want ik ben vaak om de hoek.
2: Ja.
1: Maar toch niet daar. Dus.
2: Nou, bij deze, we spelen in op je geweten.
1: Ja, ja, man.
2: Ecoloog, je weet waar je gaat.
1: Ik moet oma-loog worden, man.
0: Hey.
2: Binnen een week. Ik voorspel, binnen een week is hij in Rotterdam.
1: 100%.

0: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa pampoena en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
0: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny Cake Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
4: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay
0: en Mahi.

0: Phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe!
2: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
3: Woehoe!
2: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.

0: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
1: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
2: Kijk op kwf.nl/voor wie.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Met zometeen Ira Star door je speakers, maar ook Jo Silvio met Ride or Die. Voordat jij en ik daar zijn, eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede morgen.
6: Goedemorgen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 9 doden gevallen. Het was een grote aanval van de Russen met honderden drones en tientallen raketten. Vooral hoofdstad Kiev werd flink onder vuur genomen, zegt correspondent Christian Pauwen.
7: Je ziet onder meer dat aan de westkant van de stad een flatgebouw instortte. Een flatgebouw dat 2 keer werd geraakt. De burgemeester heeft het over een double tap, oftewel dat er naar de eerste aanval een tweede inslag volgt. En ja, de kans is dan dus ook groot dat het dodental nog verder oploopt.
6: Maar ook op andere plekken in Oekraïne waren Russische aanvallen. Naast de 9 doden vielen er ook tientallen gewonden. Vandaag wordt gestemd over een verbod op conversietherapie, ook wel bekend als homogenezing. Stemt de Eerste Kamer voor, dan wordt het strafbaar om homoseksuele en transgender mensen onder druk therapie of gebedsgenezing te laten volgen om hun geaardheid te veranderen. Belangenvereniging COC overhandigt ook een petitie om het verbod te steunen. Ook Jacques is daarbij. Hij heeft zelf jarenlang te maken gehad met conversietherapie.
8: Nou, ze hadden mij een vakantie aangeboden omdat ik wat hulp had gegeven in een koffiebar. En dat leek mij wel leuk. Maar in de tweede week hebben ze mij geestelijk helemaal naar de knoppen gepraat. En echt zodat ik niet meer wist wat ik moest doen. Toen ik bekend had dat ik homo was, werd ik zo ver de grond in gepraat dat ik op de duur van een happy camper naar een huilend hoopje mens in de hoek van de kamer zat.
6: En burgemeester Mamdani van New York heeft officieel de kinderbedtijd afgeschaft voor morgenavond. Daar heeft hij een goede reden voor. Het grootste basketbalteam van New York staat namelijk voor het eerst in 27 jaar in de finales van de nationale competitie. Hij tekent het burgemeesterbesluit met tientallen kinderen om zijn bureau heen.
9: Who's ready to watch the Knicks win the championship?
10: Me!
9: All right, here we go. Here is our mayor's order. Repealing kids' bedtimes for the Knicks finals run. All of you can watch the finals.
6: Ja, de New York Knicks nemen het in de finale serie op tegen de San Antonio Spurs uit Texas. Krijg je nog het weer? Het is op de meeste plekken bewolkt. Van het zuidwesten zijn de buien onderweg. Daarna nog even zon, maar einde van de middag weer regen en kans op onweer. Het is ook wat frisser, 19 tot 23 graden.

Ira Star, Where Do We Go? En het is toch voor mij vandaag wel een dubbele dag. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Misschien heb je het wel eens gehoord. Misschien heb je het ook nog helemaal niet gehoord. Enkele jaren geleden heb ik gekampt met een actieve gokverslaving. En gelukkig is dat nu helemaal goed gekomen. En leef ik mijn leven op de manier waarvan ik denk, ja, zo moet die ook geleefd worden. Iedereen om me heen gelukkig. Dus daar ben je dan natuurlijk ook hartstikke blij mee. Maar 3 jaar geleden waren de kaarten eigenlijk heel erg anders bij mij geschud. Eigenlijk op dat moment een hele verdrietige vrouw naast mij. Verdrietige familieleden. Verdrietige vrienden. En ja, dat zorgde natuurlijk voor dat ik nog nooit zo laag heb gezeten als op dat moment. En precies nu 3 jaar geleden, toen zat ik bij zo'n groepstraject. 12 weken lang heb ik toen aan mezelf moeten werken. Mezelf flink in de spiegel moeten aankijken. Om ervoor te zorgen dat ik goed zou herstellen. En ook altijd tot de dag van vandaag in herstel moet blijven. En het ging door me heen van, damn, 3 jaar geleden, toen ging ik dat aan. En het was echt oprecht heel erg pittig. Ik ben blij uiteindelijk dat ik het wel heb gedaan, omdat het me een Quincy 2.0 heeft gemaakt, zoals ik het maar zal noemen. En mocht het zo zijn dat je denkt, ja Quinn, ik hoor jou dit verhaal vertellen en ja, ik struggle misschien ook ergens mee. Weet je, trek gewoon altijd aan de bel. Dat is 1 ding dat ik sowieso heb geleerd. Hulp is altijd heel erg dichtbij. Hulp is super dichtbij, alleen je moet er wel om durven vragen. En laat dat nou net het engste zijn. Mocht ik die drempel voor je kunnen verlagen, de NPO Luisterapp, die staat altijd open om je berichten in te droppen. Mijn Instagram @elquina, kan je me altijd een DM sturen en ik zal hem altijd beantwoorden, omdat ik erin geloof dat jij dit ook gewoon op kan lossen, ja? Dus daarbij wilde ik deze ochtend even openen, toch even wat good vibes verspreiden en ervoor zorgen dat jij ook die message hoort als jij hem dus nodig hebt. Daarentegen, dat was mijn addiction. Ryan Leslie, die had een hele andere. Dat is namelijk Cassie. En die hoor je nu tijdens Rewind.

Bana van Jonah Fraser en Jay. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. En als jij hem zo meteen hoort door je speakers en je denkt bij jezelf, Quincy, ja, dit doet me wel een belletje rinkelen. Ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je die laten doorkomen door middel van een appje in de NPO luisteren. Mocht je die nog niet hebben, download hem even snel. Het is gewoon gratis, kost geen geld. Dan kan je gewoon daar het antwoord in laten komen. Ben je de eerste die juist antwoorden toestuurt, dan win je dus die mooie Fanic sokken die wel echt in je collectie thuis horen. Dus ik zou zeggen, luister goed mee.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup? Kan je nu droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan wil je die prachtige paarse Phonics sokken. Ik zou zeggen, jalle jalle, snel die NPO Luisterapp induiken.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Ik zie aardig wat appjes in de NPO luisteren met antwoorden. Alleen zijn ze juist? Daar gaan we zo meteen achter komen. Misschien ben je pas net ingeshoot en heb je hem nog niet.

Michi Keuken die zegt: je bent op zoek naar Fifth Harmony, Work From Home en Noah No met Damage. Siddharth die zegt: je bent op zoek naar Damage en Alaka. En Rashid die zegt: je bent op zoek naar Damage en Unana. Dus echt drie compleet verschillende antwoorden. Vraag ze alleen: wie heeft die juiste toegestuurd?

0: SBMG, dat is het juiste antwoord. Dus dat betekent dat Rashid de eerste is die de juiste heeft toegestuurd en naar huis gaat met die Fanix sokken. Jij kan er ook niks aan doen, dan kan er maar één naar huis gaan met die sokken.
1: Ja.
0: Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, want dan heb ik natuurlijk weer een nieuwe morning mashup voor je klaarstaan. Alleen voor nu gaan we naar die groep toe, die eindelijk weer reunite is. Die samen gaan optreden in de Ziggo Dome. En dan heb ik het natuurlijk over SBMG. Oenana. Nu hoor je tijdens Rewind op Phonics.

0: UK Golden samen met Ian Dior Mood. Tijdens Rewind of Phonix. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je ondanks het regenachtige weer toch lekker aan het opstarten bent op werk. Of misschien op school. Waar dan ook. In ieder geval dat je lekker gaat. Zometeen nieuwe muziek van Jonna Frese door je speakers. Waarvan je toch denkt, oeh, hij gaat het wel een klein beetje over een andere boeg gooien. Welke tune het is, dat hoor je naar Broederliefde met Maak Me Niet Heet.
1: Phonix!

0: gonna make it. Jonna Fraser toch even over een andere boeg gegooid, toch? Zometeen nog meer heerlijke tunes door je speakers. Wat dacht je van Raindance, Dave en Thames? Maar Ronnie Flex staat ook voor je klaar met energie. Voordat jij en ik daar alleen zijn, laatste nieuws van Renske en NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, ik heb straks een leuk nieuwtje voor iedereen met een snort.
0: Telt mijn baard snorcombi dan ook?
1: Ja,
0: dat
1: telt wel.
0: Ja, dat telt wel. Ja, okay, ja, nou, dat hoor je dus. Dan ben ik heel benieuwd.
1: Ja.

Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.

0: www.3bboost.nl.
1: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
4: It's complicated met Jay.

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.

0: Jij en ik, daar zijn eerst tijd voor het laatste nieuws. Renske, NOS op 3 en een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Een brand vannacht in het Noord-Hollandse Weidenes. Daar brandde een restaurant helemaal uit. Opvallend is dat er op de muren racistische leuzen waren geschreven, ziet deze verslaggever.
2: Ik kijk eventjes naar de gevel en daar staat op oprotten. En daar staat aan de andere kant ook oprotten. En dan staat er een verschrikkelijk lelijk scheldwoord. Alles is daadwerkelijk ingestort aan de achterkant en niets meer van over.
1: De politie denkt dat de brand bij het restaurant in Weidenes is aangestoken. Ja, bewoners van 120 huizen in Breskes in Zeeland moeten één dag hun huis uit. In een buurt wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De EOD gaat de Britse 500 ponder daarna afvoeren. Deze inwoner maakt zich er niet zo druk om, hoorde verslaggever Vincent van Rijn vanochtend.
3: Nog even snel boodschap gedaan voordat u uw huis uit moet.
4: Ja, voordat de bom valt, hè.
3: Hoe is het met de zenuwen?
4: Nou, zo zenuwachtig zijn we allemaal niet hier, hoor. Er zijn mensen die er 60 jaar op geslapen hebben, zonder dat ze het wisten. Dus die hebben het ook overleefd.
3: Vindt u het een beetje overdreven dat iedereen het huis uit moet? Of zegt u, nee, het is toch wel goed?
4: Nee, voor de zekerheid toch wel goed. Want you never know, hè.
1: Ja, we hebben nog een leuk bericht opgesnord bij de lokale omroep Open Rotterdam over een bijeenkomst van 200 mannen met een snor. Het was een ontmoeting van Project Snor, een groepsapp met ongeveer 1500 snordragers. Het idee begon met een geintje tussen vrienden.
5: Sam, die heeft, denk 3 jaar terug.
6: Bijna 4 jaar geleden.
5: Voor de joke een snorgroep aangemaakt. Althans met ons eigenlijk, om de progressie van onze snor te laten zien. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En nu staan we hier met 200 snorren.
1: Ja, van tevoren is natuurlijk altijd afwachten of het werkt. 200 vreemden bij elkaar. Maar je hoort het, dat zat wel snor.
0: Je voelt hem niet aankomen, hè? Ja.
1: Nee, totaal onverwacht.
0: Ik denk dat zelfs Stevie Wonder deze zag. Ja. Hij is wel heel leuk.
1: Zijn nieuwslezer probeert ook even grappig te doen. Ja, nou, het was leuk geprobeerd, toch? Ja. Krijg je nog wat weer? In een groot deel van Nederland is het gaan plensen. Alleen het noordoosten houdt het voorlopig droog. Later vanmiddag pittige buien met kans op onweer. En het wordt een graad of 21.
0: Nou, dat zit niet zo snor.
1: Nee, dat niet.

0: She Did It Again. Tyler, Sarah Larson en JC heeft gereageerd op Drake. Heb je het al gezien?
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Ik denk dat ik elke dag wel wat aan je kan vertellen op het gebied van Drake. Want elke dag blijven er weer nieuwe verhalen binnenkomen. Maar nu ook een artiest die op hem heeft gereageerd. Waar ik in alle eerlijkheid niet van had verwacht dat hij zou reageren. En daar heb ik het over Jay-Z. Drake heeft gewoon Jay-Z zover zelfs gekregen om hem ook te gaan dissen. Alleen Jay-Z die wil het eigenlijk gewoon heel makkelijk houden. Eén, hij zegt ja, je kijkt gewoon naar de verkeerde charts. Want ik heb veel meer Grammys dan jij hebt. En twee, a rapper can't be my op, waarmee hij duidelijk maakt van, joh, een rapper kan niet eens mijn vijand zijn. Ik zit op een ander niveau, dus waar praten we eigenlijk over? Ja, wat dat betreft, Jay-Z, he got 99 problems, but Drake ain't

0: elke dag doe. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Dat kan je zometeen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Ik zou zeggen, pak hem er alvast bij. Dan kan je zometeen lekker snel mee reageren. En terwijl je dat doet, pak ook even lekker een bakje koffie voor jezelf. Misschien een roze koek. Komt altijd van pas, toch? Net zoals gisteren blijven jij en ik voor Bakkie Bizar vandaag in de Verenigde Staten. Want daar vindt een bizarre staande houding plaats door de politie. Ja, de agent heeft namelijk een vrouw achter het stuur gezien die volgens hem iets deed wat eigenlijk helemaal niet was. Hij heeft het gewoon verkeerd gezien. Alleen toch krijgt ze nog steeds wel een boete ervoor. Dat is bizar. De vraag aan jou is, ja, waarom kreeg deze vrouw een boete? Antwoord A. Ze had ballonnen gedaan, volgens de agent, maar het was uiteindelijk een flesje water. Antwoord B. Ze zou een wapen hebben, maar het was speelgoed van haar kind. Of antwoord C. Ze zou hebben gebeld, maar ze heeft helemaal geen hand. Either way, het is wel fucked up als het dus niet klopt en je krijgt die boete wel. Maar welk antwoord denk je dat juist is? Waarom kreeg die vrouw toch die boete? Antwoord A. Ze zou ballonnen hebben gedaan, maar het was een flesje water. Antwoord B, ze zou een wapen hebben, maar het was speelgoed van haar kind. Of antwoord C, ze zou hebben gebeld, maar ze had geen hand. De NPO-luisterapp, that's the place to be. Daar kan je je antwoord indroppen waarvan je denkt dat die goed is. Heel vaak wordt antwoord B toch geraden. Weet niet of dat hem voor vandaag is, maar we houden het allemaal open. Terwijl je het laat weten, heerlijke muziek nog door je speakers. Amy Grace, Izzy SB. Dit is Laat Me Zien tijdens Rewind op Phonics.
1: Wat zeg je, man?

0: Een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel. Alleen aan jou de vraag. Hoe loopt dit bizarre verhaal af? Vandaag gaat het verhaal over een vrouw die staande is gehouden door de politie omdat ze iets deed wat niet mag, terwijl het ook helemaal niet zo was. Alleen aan jou de vraag, ja, waarom kreeg deze vrouw toch die boete? Antwoord A, ze zou ballonnen hebben gedaan, maar het was een flesje water. Antwoord B, ze zou een wapen hebben gehad, maar het was gewoon speelgoed van haar kind. Of antwoord C, ze zou hebben gebeld, maar ze heeft helemaal geen hand. Nou, de NPO-luisteraar, die is aardig volgestroomd. Onder andere Dylan, Chardé, Cindy, Scoopen. Ja, die zeggen onder andere, ja, ik denk toch echt wel dat het antwoord C is. Jamie ook. We hebben nog een voice memo binnengekregen, vaste luisteraar. Kubra natuurlijk.
1: Nou, omdat het verhaal zo bizar moet zijn, ga ik toch voor antwoord C. De agent dacht dat ze aan het bellen was, maar ze heeft geen hand. Ja, dat is echt lijp, maar ik denk dat het dat het is.
0: Oké. Ja, dan lijkt het eigenlijk wel unaniem te gaan om antwoord C. Alleen is dat het juiste antwoord? Of was dit even een kleine misdirection en is het een ander antwoord? Misschien heeft ze wel ballonnen gedaan of zou ze gewoon een wapen hebben gehad? Het kan gewoon, hè? Het juiste antwoord is antwoord C. De agent dacht dat de vrouw had gebeld, maar ze heeft helemaal geen hand. Ja, ik vind dit echt een fucked up verhaal, echt waar. Op bodycambeelden zie je dat de agent vertelt dat ze haar telefoon in haar hand heeft. Wat deze vrouw vervolgens doet, dat is bizar. Ze doet haar hand zo, wap, zo omhoog. En je ziet een stompje. Dus ze kan helemaal niet bellen. En dan nog, zegt deze agent, ja, jij krijgt gewoon die boete. Video kan je zien op mijn Instagram-verhaal. @elquinna kan je het gewoon zoeken. En dan zie je echt deze, ja, echt super lullig. Dan heb je dus gewoon een stompie, kan je niet eens je hand. Heb je niet eens een hand om een telefoon in vast te houden, dan krijg je nog steeds die boete. Ja, ik vind het echt disrespect. Disrespect van de bovenste plank. Morgen in ieder geval een nieuw vers bakkie. Die heb ik dan voor je klaarstaan. Die gaat over een voetballer met de meest bizarre blessure. Hoe jij denkt van, ja, dat kan helemaal niet. Tuurlijk. Die hebben wij tijdens bakkie bizar. Maar eerst nog tijd.

0: weer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ja, als ik de NPO luister heb, zo zie... Die bakkie Bizar, die maakt toch nog wel veel los, hoor. Je moet een kleine rectificatie eraan toevoegen. De agent die vroeg, om specifiek te zijn... Je had je telefoon in je rechterhand, of hij zei dat. En toen zei ze, ik heb dus geen rechterhand. Even een

0: De Rewind voor Adi Lange Frans. Met Stiekem. Die hoorde je tijdens Rewind op Phonix. En ik heb denk ik teleurstellend nieuws voor je. Gisteren nam ik je namelijk mee naar Fortuin Gate. Er is iets gestolen uit mijn voortuin. Het is niet zo juicy afgelopen vooralsnog. Hoe we zouden hopen dat het zou aflopen. Maar goed, hoe wat? Dat hoor je zo. Is nog het laatste nieuws van Renske?
1: Ja, Ajax heeft een nieuwe trainer. Wie dat is, dat hoor je zo.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Bij VloerenKings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. VloerenKings.nl. Koningin in vloeren.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: located@phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
9: We love you, president.
8: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
10: Met zometeen muziek van Fresh en KM. Dat is namelijk de nummer 1 in de Funny Six chart. En ga jij en ik nog ietsjes verder met Fortuin Gate? Hoe is het vooralsnog afgelopen? Dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede morgen.
11: Goedemiddag.
10: Jeetje, ja, gaan we weer.
11: Geeft niet, joh, geeft niet.
10: Blijft altijd wennen, die.
11: Ja, altijd, ja. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om te helpen bij levering van raketten. Dat doet hij na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht. Daarbij vielen zeker 14 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. De raketten en drones kwamen vooral neer op de steden Kiev en Dnipro. Basisscholen komen steeds vaker geld tekort om een schoolreisje, excursie of schoolkamp te organiseren. Daarvoor waarschuwt het Jeugdeducatiefonds. Daar kunnen scholen subsidie aanvragen als veel ouders de ouderbijdrage niet meer kunnen betalen.
12: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Volgend schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
11: Ja, dat zegt een woordvoerder van het Jeugdeducatiefonds tegen RTL Nieuws. GroenLinks PvdA Tweede Kamerlid Esma Lalla komt naar Amsterdam. Ze verlaat Den Haag en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg in de hoofdstad. Daar wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zegt ze, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lalla had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daar was ophef over omdat ze net hoog op de kandidatenlijst was gezet. En Ajax heeft een nieuwe trainer. Zoals verwacht wordt dat Spanjaard Michel. Volgens de Telegraaf hebben Ajax en Michel een akkoord bereikt voor een contract tot 2028. De afgelopen jaren werkte de trainer bij Girona in Spanje. Daarmee bereikte 2 jaar geleden de Champions League, maar dit jaar degradeerde hij met de club. Krijg je nog het weer? In een groot deel van Nederland is het gaan plensen. Alleen het noordoosten houdt het voorlopig droog. Later vanmiddag pittige buien met kans op onweer. Het wordt een graad of 21.

is in mijn voortuin gezet. En een buurvrouw die ik tot nu toe nog niet heb ontmoet, omdat ik er nog niet heel lang woon, die heeft het er gewoon uitgehaald en mee naar huis genomen. En dat hebben wij kunnen zien door middel van onze ringdoorbel. En ik ben mezelf, dat is best asociaal. We zijn gewoon buren, je komt in mijn voortuin, neemt iets mee, ongevraagd. Je kan hem gerust even aanbellen, een briefje, iets in die richting. Enige vorm van contact, maar die laten het toch niet weten. En dan zeggen ze altijd de jeugd van tegenwoordig, maar die oudjes, die kunnen er stiekem ook wat van. Gisteren waren mijn vrouw en ik prepared om haar te confronteren. We waren ready voor de strijd. En ik moet heel erg zeggen, ik was toch best zenuwachtig. Want dan loop je naar die deur en je weet, dit wordt een confrontatie. Maar helaas, ze deed niet open. Ze deed niet open, er was niemand thuis. Dus ik heb helaas nog geen echte update voor je. Maar wel dat we dus echt in actie willen komen. Zodra er een update is, dan ga ik het je weer vertellen.

0: You're crazy, you know.
1: Omalay Waze tijdens Rewind op Phonix. En van Afrikaanse vibes schakelen we snel door richting die Franse. Section de Zo, Désolé. Die hoor je niet op je speakers. Een hele goede middag.

in de energie gaat zitten. Dus heb jij een heerlijke tune liggen waarvan je zegt, die moet je zo meteen draaien, Quincy? Let's get it in. Sluit in de NPO luisteren. Ik had je heel hoog zitten. Beat.

zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat ze in mijn hand komt. En ik neem nog.

0: Mike Towers, Latin Vibes tijdens Rewind op Funix. Lala, die hoorde je zojuist. Maar is het nu tijd voor het echte werk, toch, of niet?
1: Kwart voor Quincy.
0: Funix. Nog iets minder dan 10 minuten te gaan, dan is het kwart voor 1 en dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En ik denk dat we dat ook wel kunnen gebruiken. Even een goede oppepper, dat weer, dat helpt absoluut niet mee. Dus jij en ik moeten het samen gewoon helemaal heet gaan maken. En welke tune kan daarvoor zorgen? Kan je laten weten door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Mocht je die nog niet hebben, download hem gewoon heel eventjes. Hij is gratis, kan je een appje laten doorkomen. En wie weet wordt hij dan ook nog eens gedraaid. Die tune die jou zoveel energie gaat geven. Als ik voor mezelf spreek, een Burna Boy zou nu zeer zeker werken. Wizkid, ik heb een beetje die afro-vibes. Daar voel ik wel wat voor. Maar goed, het gaat niet om mij, het gaat om jou. Wat voel jij op dit moment? Drop het in de NPO-luisterapp. Wie weet hoor jouw tune zometeen voorbij komen.

Day, tik-tik tijdens Rewind of Phonics. Het is 1:15. Het is tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En ik denk dat er toch wel wat pareltjes voorbij zijn gekomen, hoor. Meerdere keren aangevraagd deze tune. Ja, meerdere keren moet je nagaan. Onder andere Benjamin die hem heeft aangevraagd. En Sherwin zegt, ja, kan je niet Broederliefde even draaien met Lars?

0: jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
6: Volg Marnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
11: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
12: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
13: Hermanos! Ja, dat dacht

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van krant NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Tata Steel zegt geraakt te zijn door dat nieuws en besluit daarom om niet verder te gaan met de directeur. Rond de overgang van Donald Pols naar Tata Steel was veel te doen. Hij was namelijk jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie, een van de grootste tegenstanders van Tata Steel. Weerexperts waarschuwen voor de komst van El Niño, een weerfenomeen dat over de hele wereld voor extreem weer zorgt. Volgens experts kan het dit najaar flink losgaan. Maar het is een voorspelling en dus kan het ook nog wel meevallen, zegt het KNMI.
1: Op dit moment is het echt een kans van 1/3 ongeveer dat het een krachtige El Niño wordt. Er zijn 4 klasses en de sterkste klasse is kans van 1/3. Dus een grotere kans niet dan wel. Er is altijd een kleine kans dat het heel erg wordt, maar de kans dat het niet gebeurt is er ook zo. Dus op dit moment kunnen we het gewoon nog niet zeggen. Wat we wel zo goed als zeker weten, dat er een El Niño komt.
0: En de vorige El Niño in 2023 zorgde in heel Nederland voor het warmste jaar ooit gemeten. En waar moeten meer dan 600 katten heen die nergens anders terecht kunnen? Nou, naar Anja in de Goudenrak in Zuid-Holland. Zij runt al 10 jaar een stichting voor die dieren die bij haar vrij kunnen rondlopen op een enorm landgoed. Als het etenstijd is, dan strooit ze van alles op de grond en dan komen de katten van heinde en verre aangerend.
2: Mankjes! Kom maar! Kom maar mee, gaan we eten! Nou, we gaan voeren. Ze krijgen 2 keer per dag natvoer. Oké, komen we eten. Ze zorgen dat de straat goed schoon is en dat ze zo kunnen eten. Want ja, als we bakjes moeten neerzetten, zijn we volgend jaar nog bezig. Ik ben begonnen met een paar zwerfkatten op te nemen. Maar ja, dat is op een gegeven moment is dat zo gegroeid. Nou, daar gaat ie hoor.
0: Ja, het is inmiddels een hele business zoals je hoort. Ze heeft ook 2 dierenartsen en een kattenknuffelaar in dienst. En hoewel ze 100 katten verzorgt, kent Anja ze stuk voor stuk bij naam. Het weer en nog veel regen nu, alleen in het noorden van het land is het droger. Later vanmiddag pittige buien met ook kans op onweer. Het blijft een graad of 21.

eigenlijk komt het woord pielen hier vandaan. Van Michael Jackson. Ik hoor je denken van, huh? Chris, hoe zit dat nou precies? Nou, Afrikaanse land Congo, waar back in the days voornamelijk Frans werd gesproken, waren tracks in het Engels best wel vrij vertaald. Dus een soort van mama appelsap, weet je wel. Dus daarom zingt Mauvais Joe ook over Michael Jackson in die tune.

0: even een aura checken. Jij vindt toch ook dat kraanwater gratis hoort te zijn?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ja, want elke werkdag nemen we bekende Phonics track onder de loep met een line check. En vandaag zitten we op Chavante en Kleine John met hun track Money Machine. Ze zeggen hier, zij valt op brieven, money machine. Nou, ik denk dat niet alleen dames vallen op brieven, maar ook €2,50 vragen voor glas kraanwater bij een restaurant. Dan val je ook echt op brieven, want waar halen sommige restaurants de audacity vandaan gewoon?
3: Schina.
0: Ik vind geen wonder dat een toerist in Italië een aanklacht heeft gedaan richting een Italiaans hotel. Omdat het hotel weigerde om gratis kraanwater te geven. Een eindstand, ze heeft die rechtszaak verloren, want het hof zei in Italië van ja, weet je wat het is? Ondernemers zijn er gewoon vrij in om te bepalen of ze wel of niet geld gaan rekenen voor kraanwater. Wat mij betreft moet het sowieso gratis zijn. Omdat je zegt, kijk, je moet minimaal een drankje bestellen of zo om kraanwater te krijgen. Maar dat is niet het enige waarvan ik denk dat het gratis hoort te zijn. Want kinderopvang. Hey, can we talk about kinderopvang? Hoort ook gewoon gratis te zijn als je kijkt naar die belachelijke prijzen. En mind you, ik ben nog niet eens vader dan, hè. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe jij hierover denkt. Wat hoort volgens jou nou gratis te zijn? Eigenlijk iets wat zo vanzelfsprekend is dat je denkt van ja? Rekenen mensen hier gewoon geld voor?

0: Wat denk jij?
1: Yo, Chris, weet je wat gratis moeten zijn? De ballen, man. Waarom moet je 50 euro betalen voor de ballen, man?
2: Mic check, 1, 2.
3: Is this thing on?
2: Mic check.
4: En dat op Internationale Dag van de Sekswerker. Hey, doe je ding, Soleiman. Je kan lekker doen wat je wil op deze.

0: krijgen. Zelf vind ik het vanzelfsprekend, maar goed, zo zijn er meerdere dingen van denken. Hoezo moet je hiervoor betalen? Maar wat is dat voor jou? Nou, Julie laat weten, de NPO Luisterapp, kinderopvang en zwemles. Dan zie ik Lars voorbij komen met condooms moeten gratis worden. Dan zouden er een stuk minder ongelukjes gebeuren. Lars, facts. Facts. Raël die onderschrijft dat. Maandverband en Connie's dan. Alleen als ik alleen maar zeg dat het Connie's moeten zijn, dan moet maandverband ook gewoon gratis worden. Gitte komt ook met iets waarvan ik denk, ja, bro, een onbemande parkeerplaats. Hoezo moet ik daarvoor betalen? Thijs, goedemiddag, man.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat heb jij dan voor je denkt, ja, dit moet gewoon gratis worden?
1: Ja, naar het toilet gaan, man.
0: Ja, ja, naar de wc gaan.
1: Kijk, want er zijn ook 100 plassen bij, weet je wel, die ook niet betalen. Dus ja, waarom moeten wij wel verder betalen als we naar de wc gaan?
0: Ik hoor je. En weet je wat mij zo irriteert, Thijs? En ik denk dat heel veel mensen zo met me zijn. Het wordt ook steeds duurder. Vroeger was het 25 cent bij de pomp om te gaan plassen. Maar soms zit ik ineens op 1 euro.
1: Ja, zeker weten. Duitsland is sowieso al 70 cent op 1 euro, ja.
0: Niet normaal.
1: Het nadeel is ook nog, je hebt niet eens een schone wc ook. Meestal zijn ze ook zo vies als we denken ook.
0: Komt er ook nog eens bij, ja, Thijs. Abnormaal, man. Thanks voor het delen, broski.
1: Ja, hey, fijne middag nog, jongen.
0: Thanks, jij ook. Als ik ook voorbij komen van Natasja in de NPO Luisteraar. Weet je wat ik belachelijk vind? Is dat ik voor mijn kapotte koelkast die ik met het grofvuil wil meegeven 50 euro voor moet betalen. Terwijl in Amsterdam-West en Amsterdam-Noord gooien ze het letterlijk over de reling. Ja, ik weet niet of je daar echt een voorbeeld aan moet nemen, maar 50 euro om een kapotte koelkast weg te brengen? Crazy!

0: Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.

0: Phonicsads.nl. Your city, your sound.
1: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koningin in vloeren.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga ik je mis.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie eist 4 keer levenslang in het hoge beroep rondom Marengo. Hoofdverdachte Ridwan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem komt later. Zijn rechtszaak loopt uit omdat er geen advocaten kunnen worden gevonden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en ook meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het Openbaar Ministerie geen 4, maar 6 keer levenslang. En de rechtbank legde die ook 3 keer op, onder meer aan Taghi. Tweede Kamerlid Esma Lalla wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. En ze wil daar terug naar de plekken waar politieke keuzes gelijk zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lalla burgemeester van Tilburg wilde worden. Daar kwam gedoe over, omdat zij net als nummer 2 op de kieslijst voor GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeland mogen weer terug naar huis toe. Ze werden geëvacueerd omdat in hun straat een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk werd gemaakt. Mensen die niet naar werk toe konden, die werden opgevangen in een buurthuis. En daar zag verslaggever Vincent van Rijn dat de sfeer er goed in zat.
1: Nou, ik zie dat er lekker koffie wordt gedronken, maar geen taart of zo, hè? Yeah. Van de gemeente.
2: Had ik wel verwacht, eigenlijk. Ja, ik kan niet alles hebben, niet. Een bolle zou dat had op me gekund.
1: Misschien komen ze nog.
2: Ik weet het niet.
0: En de bom zal op een afgelegen plek tot ontploffing worden gebracht. Het wordt een enorme uitputtingsslag, maar hij gaat het wel doen. Bob uit Rotterdam gaat 24 uur lang windsurfen voor het goede doel. Spieren voor spieren, om precies te zijn, voor kinderen met een spierziekte.
3: Soms word ik wakker en dan denk ik ook van, goh, waar ben ik aan begonnen? Maar ja, het is 24 uur doorbijten en het zal echt wel heel zwaar worden. En afzien.
0: Ja, Bob is professioneel windsurfer en wil iets doen voor mensen wiens spieren minder goed werken. Maar ja, hoe houd je dat in vredesnaam vol? 24 uur lang op een surfplank, Bob?
3: Ja, ik val van nature nooit zo snel in slaap. Maar je hebt tegenwoordig wel heel veel legale oppepmiddeltjes. Zoals cafeïne en dat soort cafeïne is het eigenlijk wel. En voor de rest zal de adrenaline zal me ook wel wakker houden.
0: Over een paar weken gaat Bob het flikken. 24 uur lang windsurfen dus op het Grevelingenmeer tussen Zuid-Holland en Zeeland. Het weer, veel regen nu, alleen in het noorden van het land is het wat droger. Later vanmiddag komen er pittige buien aan, met ook kans op onweer. Het is een graad of

artiest aan jou de vraag. Kan jij de Beeplender fixen door te raden welke artiest er verstopt zit in de Beeplender van vandaag? 5 korte stukjes aan muziek, een hele herkenbare stem. Dus ik heb het vertrouwen dat het jou gaat lukken om te raden welke artiest het vandaag is. Mocht je hem horen en denk van, hey Chris, die stem herken ik. Ga dan naar de NPO Luisterapp en drop daarin het antwoord waarvan jij denkt, oké, dit is de artiest. Dit is waar Chris naar op zoek is. Laat het eens weten in de NPO Luisterapp. Als je dat ook heel snel doet, krijg je gratis Fanic sokken als je de allersnelste bent. Dus, wie is dit? Beeplender. Sorry alvast, ik was vergeten te vertellen. De Beeplender gaat dus genadeloos snel. Weet je het antwoord? Laat dan doorkomen in de NPO Luisterapp. Ondertussen gaan we door naar de

0: Sorry dat ik je even moet storen, maar ik krijg een berichtje van Yassine in de NPO Luisterapp. Hij schrijft, wat is de vraag, Asa? Ik heb sokken nodig. Beatblender. De vraag is, 5 tracks van 1 artiest. Welke artiest hoor je vandaag in de Beatblender? Ik kan je alvast vertellen, zowel Lars als Manuel die gaan voor Frenna in de NPO Luisterapp.
1: Oh my god!
0: Nee, Robin die gaat voor Distinct. En Sabrina die denkt dat het Jonna Fraser is.
2: Everybody's so creative.
0: Nee, niet.

0: niet deze artiest die ik zoek. Beatblender. Als je heel goed had geluisterd en je kon die 5 tunes voor elkaar onderscheiden, of net die ene noot pakken waar je denkt, oeh, ik herken hem, dan kom je uit op deze naam.
1: Noah No man, 100%.
2: Er is Noah No.
3: Browski, dat is Noah Lang man.
0: Noah No in de beatblender van vandaag, a.k.a. Noah Lang. Met de tracks Damage, Waka, Matcha, Coco, 7K op je feestje en Ewa Safi. Ja, de grote vraag is nu, wie gaat er warmpjes bij zitten? Want ik heb Fanny sokken die ik heel graag mag weggeven aan de allersnelste in de NPO Luisterrap. En vandaag gaan ze naar Wenley, gefeliciteerd!
4: Dankjewel.
0: Heb je helemaal jezelf te danken, die sokken komen jouw kant op.
4: Ja, superleuk, dankjewel.
0: Hey, ik ga een schepje bovenop doen. Welke tune van No No wil je horen?
4: Matcha Coco, alsjeblieft.

Dave featuring Thames met Rain Dance hier op Phonix. Zometeen ook Dwayne Dwayne Flay met Rihanna. En haters zeggen dat Drake gebruik maakt van ghostwriters. En die denken dat ze kunnen herkennen aan één specifieke lijn op zijn nieuwe album. Wat die lijn is, vertel ik je zometeen naar Jonna Fraser.

weet je wanneer je weet dat de rapper echt te veel geld heeft? Als hij niet meer gewoon zegt, ik heb een Lamborghini gekocht. Nee, Drake die zegt... I went St. John and Baptist on the land. En deze bar is zo onnodig moeilijk dat je er bijna een bijbelstudie voor moet doen. St. John Baptist, ja, dat is Johannes de Doper in het Nederlands vertaald. De profeet die Jezus doopte en zei, zie het lam van God. Dus Drake die zegt in die tune, ran to Atlanta...

Ja, die Drake die maakt gewoon een christelijke escape room van zijn tunes deze dagen. En dan heb je ook nog haters die zeggen, ja, Drake die heeft allemaal van die ghostwriters, hij schrijft niks zelf, hij zou nooit op dit soort diepzinnige teksten kunnen komen. Dan zeg ik tegen die haters, God was with him. Godzegen!

En ik ben iets bizars tegengekomen op TikTok. Sterker nog, ik vraag me af dat mensen zoveel geld hebben dat je hier een abonnement voor neemt. Wat het is, vertel ik je zo meteen naar de headlines.

0: Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en beweging.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Tata Steel moet alweer op zoek naar een nieuwe directeur. Want het staalbedrijf heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van deze NRC-journalist.
1: Toen zijn er bij ons wat tips binnengekomen over het verleden van Donald Pols. We zijn er naar gaan kijken, gaan onderzoeken. En zodoende zijn wij erachter gekomen dat hij in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging die onder meer streed tegen de afschaffing van apartheid.
0: En volgens Tata Steel heeft Pols niets over zijn verleden gezegd. Rond de overgang van Pols naar Tata Steel was afgelopen maand al veel te doen. Hij was namelijk jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie, dat zich juist inzette tegen die grote milieuvervuilers. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond, zegt een woordvoerder van luchthaven Zaventem.
2: Het gaat om zo'n 100 vertrekkende en evenveel aankomende vluchten hier op de luchthaven. Het is een onaangekondigde actie, dus samen met alle partners doen we nu alles aan om dat zo goed mogelijk op te vangen en de passagiers te informeren. We vragen passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen.
0: Ja, door een spontane staking van afgelopen nacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens ook al urenlang stil. En voor medewerkers van de Appie in Schipluiden, net onder Delft, is het niet alleen maar vakken vullen en achter de kassen staan. Ze moeten zo nu en dan ook de historische ophaalbrug in dat dorp opentakelen. Ja, als de supermarkt een telefoontje krijgt, dan halen ze de blauwe hesjes in de klomp voor het bruggeld uit de kast. Ja, en dan hoppa, naar die brug, tientallen meters verderop.
3: Goedemiddag, Appie in Schipluiden. Zeker, dan komt er nu wat aan om de brug open te doen.
4: Ja, hoe vaak gebeurt het nou op een dag dat jullie zo naar buiten moeten? Ja,
5: ik denk om erbij nu zeker in de vakantie wel een stuk of 9 keer, 10 keer.
4: Is het leuk om er even zo tussenuit te gaan?
5: Nou, als je kijkt naar het weer, heb ik er absoluut geen bezwaar tegen.
6: En uiteindelijk zien we allemaal vrolijke gezichten van onze medewerkers die het doen. Dus een win-win situatie.
0: Ja, vroeger had de ijssalon daar in Schipluiden de taak om de brug open te doen. Maar die vroeg de supermarkt om het over te nemen. Het weer. Veel regen nu, alleen in het noorden is het wat droger. Later vanmiddag pittige buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 21.
7: Ja, dat ben ik. Mijn muziek van Italië, Ronnie Flex en Kaya Imani.

0: Sinds wanneer kan je een abonnement nemen op koffietjes halen?
1: Ik heb een abonnement bij een koffietentje in Rotterdam. Het kost 50 euro per maand en dan kan je elke dag een koffietje, een matcha, een flat white maar ophalen. Je kan er elke melk bij doen die je lekker vindt. Je kan elk siroopje doen die je lekker vindt. Je kan een grote halen of een kleine, waar je maar zin in hebt.

En ik zie haar zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat ze in mijn hand komt.

0: Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
1: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.

0: unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean. Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
9: Por favor.
7: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjesmix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjesmixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets uniek.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het Marengo-proces. 13 verdachten in die rechtszaak hoorden vandaag hun strafeis. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en ook meerdere pogingen tot moord. Sommige verdachten probeerden hun rol kleiner te maken, maar daar ging het Openbaar Ministerie niet in mee.
1: Van ja, ik heb alleen maar een wapen geregeld of alleen maar gechauffeurd. Ja, terwijl wij daarvan hebben gezegd in hoger beroep, ja, iedere verdachte in Marengo is een essentiële schakel in een keten die het Marengo-proces is. Een geoliede moordmachine. Dus je kunt je niet verschuilen achter de stelling dat je maar een klein radertje bent geweest.
0: De hoofdverdachte Ridwan Taghi zit niet bij deze uitspraken. De eis tegen hem volgt later. En zijn zaak loopt uit omdat er nog naar een advocaat wordt gezocht. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Daarmee komt het aantal nu op 15 besmettingen in dat land. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op ebola. Oeganda sloot de grens afgelopen week met Congo vanwege de oplopende besmettingen daar. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14. Dat gebeurde dus bij voetbalclubs in Zeeland. De man was ook nog leraar en is ook veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud-leerling. De man uit Vlissingen heeft alles bekend. En er is iets meer bekend over de opstelling van Oranje. Morgenavond tegen Algerije. Om 9:15 wordt dat oefenbordje afgetrapt. Onze sportverslaggever Jeroen Stekelenburg ging er met gestrekt been in.
2: Dumfries is er niet bij. Ja, je hebt nog een rechtsback in je selectie. Is dit dan het moment om wat Mats Wiever op die plek te zien?
3: Ja, klopt.
2: Die speelt.
3: Ja.
0: Ja, Mats Wiever als rechtsback dus. Bart Verbrugge staat opnieuw op doel tijdens het WK. Het weer aan de ochtend trekken nog steeds zware buien over, met ook onweer. Vanavond alleen in het noorden en oosten nog terror. Morgen eerst zon, later wat grijs, met ook buitjes en een graad of 18.
4: En die hoor zo meteen met Chip Charles, maar eerst Bad Bunny.

0: je hoorde mezelf met de Chip Charles Pia door je speakers hier op Phonics.
1: Noordin
2: en Wes.
0: En als jouw grootste onzekerheid je bijnaam was, hoe zou jij dan heten?
3: Ja.
0: Ja, ik kwam dus echt iets heel grappigs tegen op Instagram. Daarvan op stond, wij Mexicanen zijn echt het beste erin om iemand zijn onzekerheid zijn bijnaam te noemen. Om zeg maar die trauma's, ja. Wordt in onze familie gewoon een bijnaam. En noem jouw bijnaam in de reactie, stond er. En ik ben een paar namen tegengekomen, Wef, die moet ik even met je doornemen. Het is echt, echt hilarisch.
3: Oké. Okay.
0: Iemand reageert, een kind in onze stad werd Simba genoemd.
3: Ja, waarom?
0: Omdat zijn oom zijn vader had vermoord.
3: Dat is echt niet grappig. Dat is echt heel erg.
0: Ja, iemand uit onze stad die werd Taza genoemd. Dat is het theekop. Dat is zo omdat hij maar één oor had.
3: Oh, wat erg.
0: Ja, ik dacht, laten we gewoon van onze onzekerheid
3: een bijnaam,
0: onze bijnaam maken. Als ik,
3: trauma.
0: Als jij, denk even na wat jouw grootste onzekerheid is, dan kom ik zo meteen op jou. Ik werd vroeger kokosnootkop genoemd.
3: Hè, waarom?
0: Van Net Survival gisteren had je kokosnootkop omdat hij van het recht afgeknipte haar had.
3: Ja, oh ja.
0: Zo werd, ik op school genoemd, omdat ik daar een beetje op leek. Iemand anders op werk, die noemt mij Furp.
3: Waarom?
0: Ja, omdat ik dus een heel recht en plat achterhoofd heb van Phineas en Ferb. En die heeft dus ook een heel rechte en plat achterhoofd. Wat is jouw onzekerheid?
3: Nou, ik heb op dit moment geen onzekerheid. Maar ik werd, ja, die heb ik gewoon niet. Maar vroeger werd ik Calimero genoemd. Ja, dat is een soort klein zwart eendje.
0: Omdat je van Kuiken lijkt.
3: Ja, eigenlijk wel. Dat vinden ze dan of zo. Maar het ergste vind ik dat Calimero is echt super irritant en klein en schreeuwt de hele tijd. Dus ik vond het best wel erg dat ze mij zo noemden.
0: Ze noemden jou dus gewoon Calimero. Ja, misschien kan jij wel over een leuke bijnaam over mijn haar verzinnen die ik niet heb.
3: Baldi. Ja, je weet dan toch wat ik ga zeggen. Gewoon Kale Knikker.
0: Kale Knikker is Biljard dan mijn bijnaam.
3: Biljardbal vind Biljardbal, ik dan misschien leuker.
0: Kale Knikker.
3: En heb je er één voor mij?
0: Nee. Ja.
3: Nou, moet je gaan oppassen wat je gaat zeggen.
0: Dat is flauw en dat is gewoon.
3: Tegen je kop aan gaat krijgen.
0: Het is flauw, maar omdat het gewoon grappig is.
3: Nee, het moet wel even binnen de lijntjes passen. Zie je, ik heb een.
0: Kijk, omdat jij vroeger natuurlijk best wel blote foto's had op Instagram. Niet bloot, maar schaars gekleed.
3: Hoe is dat een onzekerheid?
0: Nou, als je bijvoorbeeld dan nu de Kim Holland van Phonics zou noemen.
3: Er lacht een andere collega ook nog eens. Het is echt vreselijk hoe vreselijk jullie zijn.
0: Ik wilde hem niet gooien, maar jij zegt, ja, je hebt iets, ja, dan moet ik hem gooien.
3: Ja, maar we hebben het over onzekerheden.
0: Ja, je wordt er toch best wel getriggerd, hoor.
3: Nee, totaal niet. Ik heb zoiets van, je hebt toch gewoon niks beters verzinnen met een lege zaagse hoofd van jou. Als je onzekerheid een bijnaam was, wat zou die dan zijn? Laat het ons even weten in NPO Luister.
0: Laat het even aan Kim Holland weten van niks.

0: Als je grootste onzekerheid je bijnaam zou zijn, wat zou dan jouw bijnaam zijn? Nou, bij mij zou dat misschien kale kletser zijn. Of in plaats van...
1: Groot zaagselhoofd.
0: Ja, of in plaats van Shardy Shorty. Omdat ik het toch wel vervelend vind dat mensen altijd denken dat ik heel klein ben.
1: Ja.
0: Dat ik dat niet ben, vind ik heel irritant.
2: Noordin en Wef.
0: Ja, we vragen het aan jou. Wat is jouw bijnaam? Wat is jouw bijnaam als dat uit je grootste onzekerheid als je jezelf een bijnaam had moeten geven? En darling, jij kwam met een hele leuke, moet ik zeggen. Goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Wat is jouw grootste onzekerheid?
3: Oh, vroeger deed ik altijd duimen. En toen werd ik er altijd mee gepest. En toen, vroeger was ik ook heel klein. Dus toen noemde mijn tante me altijd duimenlijntje.
0: Duimenlijntje, maar het is grappig. Je zegt ik werd ermee gepest, maar dat gebeurde dus niet op school. Gebeurde gewoon door je tante.
3: Ja, gewoon door de familie.
0: Ja, ik weet dat Michael Jackson, zijn vader noemde hem altijd Big Nose. Omdat hij een grote neus zou hebben gehad. En daardoor heeft Michael Jackson dus zo'n ontzettend hekel aan zijn neus. Dus het is toch echt wel wat minder onschuldig dan het is, hè, duimelijntje.
3: Terwijl, ja, zeg maar, inderdaad. Terwijl als ik, ik duim niet meer, maar nog steeds word ik zo genoemd.
0: Nee joh!
1: Echt?
3: Ja.
0: Dus nog steeds kom jij op de familieverjaardagen binnen als duimelientje.
3: Ja, klopt.
0: Hoe oud ben je inmiddels?
3: Nu ben ik 27.
1: What the hell? Maar heb je haar ooit aangesproken dat je niet chill vindt om zo genoemd te worden?
3: Nee, niet echt. Ik heb er niet echt problemen mee. Ik vind het gewoon meer grappig.
0: Hoe zullen we jouw tante noemen dan? Heb je nog een kan je zo counteren op haar volgende keer?
3: Nee, ik heb niet zo 1, 2, 3, 1, dat ik denk van zo zou ik haar wel willen noemen.
0: Denk er nog even over na, darling. En als je het weet, dan horen we het graag. Thanks in ieder geval voor jouw input. Hamza, die kwam een neef van mij, heet Ilias, omdat we hem altijd Ili noemden, omdat hij illegaal was in Nederland.
1: Jeetje, wat heftig.
0: Ili.
1: Sammy zegt, ik had vroeger in mijn klas iemand met een sticker op zijn oog. We noemden hem kapitein Haak. Sorry, ik wil echt niet lachen.
0: Ja, ik lach wel gewoon. Fantastisch. Heerlijk, creativiteit van kinderen.
1: Hey. Pamela die zegt, we hadden een Sam in de klas, maar hij was best stevig. Hij werd Snorlax.
0: Oh, nee, dit kan niet.
1: Als je lacht, ga je naar de hel.
0: Oh, nee, Snorlax. Snorlaxie.
1: Dit is echt pesten, hè?
0: Ja, dit is wel pesten.
1: Oh, wat heftig.
0: Ja, deze vind ik ook heel goed. Van Mr. Mapper. Ze noemden mij vroeger altijd Letje. Dat is melk in het Spaans. Ik werd zo genoemd omdat mijn vader op een dag niet meer thuis kwam. En elke dag stond ik voor de deur te wachten op het bekende verhaal. Omdat mijn vader melk was gaan halen. En hij is nooit meer teruggekomen. Daarom noemden ze mij Letje, wat Spaans is voor melk.
1: Die doet zo pijn op een andere level.
0: Let that one sink in. Ja. Letje.
1: Oh, ik vind het best wel heftig.
0: Ja, we moeten er maar gewoon om lachen, toch?
1: Maar vind je het echt erg als iemand jou kaal noemt?
0: Nee.
1: Weet je,
0: Nee, dat vind ik helemaal niet. Dat vind ik helemaal niet erg. Nee, ik vind het niet erg.
1: Oké. Okay.

0: en taal veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Hekkie 3-1 hoor je zo meteen.

0: Huh? Hebben ze tentamen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: De kennisquiz van 5 vragen waarin we jouw hulp keihard nodig hebben. En ik ben gisteren afgeslacht door
0: Team Bev.
3: Ik had gewoon niks, maar dan ook echt niks te vertellen gisteren.
0: Ja, hoe top is dat? Een goed begin van de week. Ja, jij hebt iemand nodig, Norm.
3: Ja, dus wil je bij mij in het team? Het gaat over een algemene kennisquiz. Het kunnen echt vragen van alles zijn. Reageer dan even Team Noordin in de NPO Luisterapp. Ik heb je hulp echt keihard nodig. Alsjeblieft, kom in mijn team en reageer Team Noordin in de NPO Luisterapp en help je man.

0: Hoe heet de sidekick van Fernando in de ochtend?
1: Nordin. Donna.
0: Dat is goed. Maakt het 1-0.
1: Voor wie?
0: Voor jou.
2: Huh? Hebben we een tentamen?
3: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Kennisquiz van 5 vragen. Weet Wef en ik het antwoord niet meer? Dan schakelen we over naar onze hulplijn. Reageer Team Nordin in de NPO Luister-app. En wie weet zit je in mijn team. En dat heeft Britt gedaan. Britt, laat je horen.
5: Ik heb Erri nog steeds in mijn team. Hallo.
6: Goeiedag.
1: Ja, jullie waren gisteren onverslaanbaar. Daar gaan Britt en ik vandaag alles aan doen om jullie van de troon te stoten, hè Britt?
6: Komt goed, gaan we doen.
1: Precies. Sander, onze quizmaster. Ben ik nog dingen vergeten?
0: Ja, nog een paar. We hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar teamgenoten Britt of Erri. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag.
4: Het middagtentamen.
0: Wef, hoeveel staat het nu?
5: Waarom zeg je dat tegen mij? Wat is het voor onzin? Echt
1: 1-0. 1-0
0: voor Nordin. 1-0
5: voor ja. Partijden.
0: Hey, vraag 2. De GOAT van de hiphop is terug. Femke Louise. Ze staat op... Wef.
1: 5.
5: Busy en GP uit G.
0: Ze staat op een tune met welke 2 artiesten? Ja, GP uit G en Busy. Maakt het 1.
1: Netjes. Je begint het spel eindelijk door te hebben na 3 jaar.
0: Vraag 3. In welk land ligt de hoofdstad Baku?
1: Ah. Oh.
0: Ja. Baku.
1: Baku?
0: Baku.
1: Baku.
0: Baku.
1: Baku.
0: Ja. Wef, vind jij het? Nordin? Iemand?
1: Baku. Nordin Congo?
0: Geen Congo. Nee, Wef.
5: Ja, ik durf het niet te zeggen.
1: 5, 4, 3.
5: India?
0: Nee. Geen India. Nee, Erri, weet jij het?
6: Ik zou zeggen Ivoorkust.
0: Geen Ivoorkust. Nee, Britt, weet jij het?
6: Azerbaijan.
0: Het is Azerbaijan.
1: Azerbaijan!
0: Het is 2-1 voor Nordin.
1: Waar mijn favoriete vechter vandaan komt. Bahram Rajabzada!
5: Precies.
1: Shout-out naar die man.
0: Dat weet hij dan wel.
1: Ja, killer.
0: Vraag 4. Welke artiest brak door met zijn album My World 2.0?
5: Hè?
0: My World 2.0.
1: Fuck.
5: Welke artiest?
1: Welke artiest?
0: Ja.
1: My World 2.0.
5: Het is wel lastig hoor.
0: Ja, iemand? Er zitten mensen nu in de auto dit sowieso te schreeuwen.
5: Wef.
0: Wef.
5: Eminem.
0: Geen Eminem. Nee. Nordin.
1: Jay-Z.
0: Geen Jay-Z. Britt, weet jij het?
6: Justin Bieber.
0: Het is Justin
1: Bieber. Oh, Britt!
0: Het is Justin Bieber.
5: Hij kan echt niks. Britt doet alles voor jou.
0: We gaan er weer naar.
5: Niks.
1: Oh yes, en jij kan niks, want jij gaat verliezen.
5: Oh, je kan niks. Verliezen. Zonder Britt ben jij niks.
1: Britt is the shit.
0: Wauw, de laatste vraag. Vraag 5. Wat is de artiestennaam van de Nederlandse rapper Eyob Gemlali?
5: Wat?
0: Ze zijn lastig dus vandaag.
5: Wef. Lijpen.
0: Geen lijpen.
5: Ja, ik vind...
0: Nordin.
5: Jij zegt ook Ketnuf? Helemaal niks vandaag.
1: Geen Ketnuf. Nee, dat is NS, Jezus.
0: Nee. Britt, weet jij het? Britt, 3.
6: Ka-a?
0: 4-1.
1: Jij bent zo fucking...

0: ik erbij.
1: Hé, jij bent goed hierin.
2: Dit is normaal. Dit is echt een superster.
1: Echt. En Hyrox. Een hybrid superstar ben je, Britt.
0: Nou, ik ben helemaal flabbergast.
1: Ja, dat snap ik als je het zo goed gedaan hebt. Gewoon topscorer. Topspits gewoon.
2: Ik weet niet of ik het morgen ga redden met haar.
1: Morgen wel weer opnemen, hè, Britt? Want je hebt nu wel een statement gemaakt hier.
0: Ik zet mijn geluid aan morgen.
1: Ja, super.

0: Your city, your sound. Phonix.
1: Het draait niet allemaal om geld, ik heb mijn eer hoger staan. Drop een track en ik sta weer bovenaan. Gewoon boef man.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Nu ook verkrijgbaar. Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjesmix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjesmixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean. Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Yay, Netherlands, June 8th, only 6 days left. Don't miss out, be there.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
5: It's complicated met Jay en Mahi.

0: altijd goed.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
3: Moet ik überhaupt solliciteren? Dan moet ik ze meenemen in mijn handtas.
2: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
4: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
3: Mijn ook.
2: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
5: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het aantal ebola-besmettingen in Oeganda en Congo is opnieuw opgelopen. In Oeganda is het aantal besmettingen gestegen naar 15. In buurland Congo ligt het aantal een stuk hoger. Daar zijn er 321 gevallen gemeld. Vanwege die virusuitbraak heeft Oeganda nu de grens met Congo gesloten. Maar dat is wel lastig hand te haven, ziet correspondent Alice van Gelder.
1: Je hebt dus die officiële grensposten die gesloten zijn. Maar tussen Congo en Oeganda heb je ook heel veel van dit soort paadjes. Waarbij mensen gewoon van het ene dorp naar het andere dorp in Congo lopen. Ook dat proberen soldaten hier nu dus zoveel mogelijk te sluiten. Maar deze grens is 800 kilometer lang. Dus dat is eigenlijk niet te doen. En dus zijn er ook nog andere maatregelen nodig.
0: Ja, Oeganda is bezig met zoveel mogelijk mensen in die grensregio's voor te lichten over wat ze wel en niet moeten doen als iemand besmet raakt. De politie heeft twee verdachten opgepakt voor de dodelijke steekpartij gisteravond in Hurogenwaard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Die steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Hurogenwaard. Nederlandse voetbalfans die naar het WK toe gaan reizen in de VS moeten rekening houden met extra reistijd. Op Amerikaanse vliegvelden wordt enorme drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. En ook internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. En in klassen door het hele land werd vandaag gekookt met een echte chefkok. Als kinderen op jonge leeftijd al leren wat gezond eten is, dan zullen ze daar hun hele leven plezier van hebben, is het idee.
2: Ik hoop dat je daardoor jongere volwassenen krijgt die gewoon zelf gezonde keuzes kunnen maken. We weten dat dit soort praktijkervaringen heel belangrijk zijn voor kinderen om iets te weten over gezondheid.
0: En onze verslag

0: Dat er goed is opgelet.
1: Wat is gezond te eten?
2: Gezond eten is eten wat goed voor je is en waardoor je ook sterk kan worden.
1: En wat is goed voor je?
2: Goed voor je is bijvoorbeeld fruit en zo. Niet al te veel chips met suiker en vetten.
0: En een van de leerlingen die leerde tijdens die les een nieuwe groente kennen, die had nog nooit gehoord van spitskool. Hebben we nog weer voor je. Er trekken nog steeds zware buien over met ook onweer. Vanavond alleen in het noorden en oosten nog terror. Morgen begint zonnig, later trekt het al dicht. Komen er wat buikjes aan. Wordt het een graafdag.
3: En een van ons twee, ja, die heeft bijna iets in de brand laten vliegen.

0: bij een van ons stond het huisbaan aan de fik.
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, een van ons gaat de waarheid spreken en een van ons gaat tegen jou liegen. Kan jij erachter komen wie dat is?
2: Ja, de producer Sander die gaat een verhaal van een van ons twee eruit pikken. En hij gaat ons allebei één vraag stellen om erachter te komen wie van ons twee liegt en wie niet. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Een vrij gevaarlijke vandaag. Het verhaal vandaag is: een item van mij is bijna in de brand gevlogen. Oh. Noordin, wat is er gebeurd?
4: Ik had iets in de oplader gedaan wat bijna is gesmolten.
3: Oké, en Wef, wat was dat item dan?
2: Ja, ik durf het echt niet te zeggen.
3: Ja, zeg het.
2: Ja, het was mijn Satisfyer.
0: Oh!
5: Nee, ik wil nog lang niet slapen. Nee, nee. Je moet aan de oplader. Oh jee.
2: Een item van mij is bijna in de brand gevlogen.
4: Wel, bij wie hoort dat?
2: Bij mij of bij Noorden, laat het even weten in de NPO-luisteraar.
4: Zep. New music.

0: Bij een van ons is een item bijna in de fik gevlogen. Bij wie was dat? Dit is wat de ziel denkt.
1: Laat het alsjeblieft weg zijn. Ik dacht al dat ze ervan hield, maar dan weet ik het zeker.
2: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Stelletje dieren dat jullie zijn, hè? Stelletje dieren dat jullie willen weten of Vef een de Satisfyer Pro Max 2 Ultra Bluetooth in de band is gevlogen. De
3: ja,
0: overmatige
3: het kan zomaar zijn dat ik dat was. Gino die zegt, Wef wist gelijk dat dit jouw speeltje was, maar jij zei zelf de naam al, leuk zeg. Maar je hebt nu echt een man nodig, een stuk vlees moet je hebben.
0: Dit is gewoon, dit is gewoon echt, hè?
3: Ja, ik weet het. Het is echt insane.
0: Een stuk vlees. Haval?
4: Ja. Dit is hem. Minimal Wef. Serieus. Serieus. Niet bellen. Dit is gewoon, dit zeg je niet op radio. Klaar. I got you. Jij was het. Weffie.
0: Oh, Weffie. En Rodi, wat denk jij?
5: Nou, wat erg. Ik hoop echt niet dat het Wef is, maar ik denk dus dat haar Satisfyer in de fik is gevlogen. R.I.P.
0: Rest in peace, Satisfyer. Ja, we hebben ook een poll geplaatst op onze Insta. Nordin en Wef, volg ons even als je dat nog niet doet. Ze denken 47% Nordin en 53% denkt Wef.
3: Insane. Maar wie is het?
2: Who did it?
6: Het was Nordin.
3: Wat een viezerikken zijn jullie allemaal, zeg! What the hell? What the hell?
0: Zo, dat was even nodig, hè?
3: Ja, dat was echt nodig.
0: Ik heb een massagepistool.
3: Ja.
0: Ter waarde.
3: Ja, van 550 euro.
0: Die heb ik mezelf cadeau gedaan. Daar heb ik maandenlang over nagedacht. Moet ik dit doen? Is dit mijn geld waard? Uiteindelijk heb ik
3: echt binnen één week gekocht, maar
0: nee, ik heb er echt lang over nagedacht. En dat ding gaat overal mee naartoe. Naar mijn werk, naar mijn optredens, thuis. Ik slaap er bijna mee. Maar die moet ook opgeladen worden. Dan had ik zo'n oud opladertje gevonden, want dit had ook een USB-ingang. Dus ik deed het daarin. De volgende dag pak ik hem en hij is heel warm, maar echt heel warm. En ik druk hem aan en hij gaat 1 seconde aan en daarna uit. Dus ik was boos, want ik dacht, ik heb dat ding in de oplader gedaan.
3: Ja.
0: Maar toen voelde ik het, toen was hij echt heet tegen heet, gevaarlijk heet aan.
3: Wow.
0: Toen keek ik en toen was dus de import waar ik het oplaad gesmolten. Het was helemaal gesmolten. Dus ik zeg tegen Shen, holy shit.
3: Het had gewoon in brand kunnen gaan.
0: Het had in de brand en dan had gewoon het huis in de brand kunnen staan.
3: Wat
0: en dat vond ik wel echt, dat ik denk, er is zoveel potentieel gevaar in je huis als het gaat om opladers. Eigenlijk is dat wel beangstigend, want je kan niet alles uit een stopcontact halen. Snap je?
3: Ja.
0: Babyfoon van de kids. Wifi-versterker.
3: Super gevaarlijk.
0: Je oplader. Het zit vol met potentiële dingen die in de fik kunnen gaan. En dat vond ik wel fucking eng. Want je ziet het altijd op Insta, op video's of filmpjes. Maar ik schrok wel van, wow, dit kan dus zelfs met een apparaat waar je 600 euro voor betaalt, kan dus gewoon in de fik vliegen.
3: Ja, heftig. Ik hoop dat je goed verzekerd bent.
0: Ja, ik moet

0: Liever een goede buur dan een verre vriend. Maar ook een goede buur, die krijg je niet voor niets. Ik heb een collega. En die collega heet Sander. En die heeft echt zoiets wilds meegemaakt met zijn buurman. En dat gaat over mijn favoriete onderwerp. Waar gaat het over?
1: Ja, dat hoor je zo meteen. Maar dit, hier ga je echt niet overheen.
0: Het gaat over...
1: Dat kan ik je beloven.
0: Het gaat over... seks. Het gaat over seks, jongens.
2: Maximum.

zie haar zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat in mijn hand komt. En ik neem nog aan mijn rechterhand.

0: Y'all crazy, you know?
1: Wat is het lijpste wat jij hebt meegemaakt met je buren? Ja, liever een goede buur dan een verre vriend. Maar onze collega Sander, die heeft wel iets echt iets geks meegemaakt. Wat deelde jij in onze werkchat, Sander?
2: Het was niet zo heel lang geleden, maar je kent het wel. Gewoon een game spelen boven op mijn eerste verdieping. Nou, uiteindelijk, het is avond, je bent klaar, je doet de PlayStation uit. Ik dacht, ik ga even naar buiten kijken. Gewoon normaal, niks aan de hand. En dan kijk je een beetje om je heen. Ik woon in een buurt waar je dan aan de overkant natuurlijk andere huizen hebt. Nou ja, de lichten staan aan, mensen zijn nog beneden. En ik keek even iets meer naar links. En iemand die had zijn tv aan.
1: Ja.
2: En die keek iets op de tv wat ik niet wilde zien.
1: Wat zag je?
2: Ik zag twee mannen.
3: Wat?
2: Op beeld. Het wel heel gezellig met elkaar hebben.
1: Je bedoelt gewoon, je zat...
3: Gay porn? Was het gay porn?
2: Mijn buurman zat dat te kijken.
3: In een heel groot scherm. Is je buurman getrouwd?
2: Dat weet ik niet. Ik heb die man ook verder niet gezien. Ik zag hem ook niet zitten. Maar...
1: Maar gewoon gordijnen open.
2: Iedereen kon meekijken. Ja, zelfs als over de schuttingen. Gewoon iedereen op ons rijtje. Ik heb zelfs mijn buurman geappt van... joh, kom ook even kijken.
1: Maar het erg is, de dag daarna deed hij het toch weer?
2: Een dag daarna heeft hij exact hetzelfde weer gedaan.
3: Oh,
1: was het dan ook dezelfde video of waren het andere mannen die je zag?
2: Dat kon ik niet zien. Ik heb wel even een tijd gekeken, maar het kwam niet overeen, nee.
1: Ja, wat vind jij hiervan? Dat
2: kan toch niet?
3: Nou, ik heb meer zoiets van, hoezo kan het niet? Het is lekker in zijn huis. Hij is gewoon even vergeten de gordijnen dicht te doen.
1: Ja, twee keer op rij?
3: Heb jij nooit seks gehad in de woonkamer terwijl de gordijnen open waren?
1: Nou, liever niet.
3: Oh.
2: Het kan wel, maar doe je gordijnen dicht.
3: Ja, maar als je het nou vergeet.
1: Ja, maar hoe kan je de dag daarna weer vergeten? Nee. Het lijkt wel een kink. Van, oh, misschien, ik ga nu even lekker aftrekken. En misschien kijken de buurman mee en denken ze, wat een freak is het.
3: Maar heb jij, het belangrijkste is, heb je die buurman aangesproken?
2: Nee, ik heb hem niet aangesproken. Zou ik dat moeten doen?
3: Ja, ik vind van wel. Van, hey, luister, sorry, volgende keer als je porno kijkt, kan je alsjeblieft even de gordijnen dicht doen? Want ik was helemaal aan het meegenieten. En het is niet echt een genre waar ik naar op zit.
1: Ja, buiten het genre, er kunnen ook kinderen langslopen, kunnen ook kinderen kijken. Ja. Ik denk dat het wel gewoon netjes is om je gordijnen dicht te doen.
2: Maar dit kan toch niet? Dit is toch crazy?
1: Nee, ik zou dat wel zeggen, van je gordijnen dicht doen. Maar ik zit er misschien even over na te denken. Wat is het lijpste wat jij met je buren hebt meegemaakt?
3: Ik heb echt iets ernstigs meegemaakt. Dat de politie bijna is gekomen. En echt dat ik gewoon bijna fysiek ben geworden. Maar dat vertel ik je straks. Het is echt ernstig.
1: Oh, ik ben heel benieuwd.
3: Ja, dit is echt wel een tandje erger.
1: Ja, ik ben dus ook benieuwd. Zijn Wef en Sander de enige die meer gekke burenverhalen hebben? Of heb jij die ook? Wat is het lijpste wat jij ooit met je buren hebt meegemaakt? Drop het even in de NPO Luister app.

0: jij met je buren hebt meegemaakt. Sander, onze collega, zag de buurman porno kijken. 2 dagen op rij, groot scherm, zonder de gordijnen dicht te doen. En we zijn eigenlijk heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Bev, wat is er allemaal binnengekomen?
1: Even kijken. IJzer die zegt, ik heb mijn buurman aangegeven bij de politie omdat hij een wietplantage had op de zolder. Ik had al vermoedens hierover, maar in de winter toen het ging sneeuwen zijn mijn vermoedens bevestigd. Doordat er geen sneeuw op zijn dak zat.
0: Ja, lastig. Wat had jij ook alweer, Bev?
1: Mijn verhaal? Nou, dit is best wel een heel heftig verhaal. Maar toen ik net in mijn straat ging wonen, waren er dus buren die het denk ik niet zo fijn vonden dat ik in de straat woonde. Ik weet nog wel dat de buurvrouw een keer naar me toe kwam en die zei van ja, sinds dat jullie er wonen is alles veranderd. En nou vond ik het dus apart dat er continu stickers op mijn auto werden geplakt met stickers van rot op, je hoort hier niet. En ik wist maar niet wie het was. Dus ik dacht, weet je wat, laat me een camera voor mijn deur zetten naar de auto toe. Want het gebeurde echt een paar dagen achter elkaar. Nou zag ik dus opeens op dag 4, want het werd elke keer stiekem gedaan en kon net niet zien op de camera. Nou, toen had ik de camera net wat beter geplaatst. Toen zag ik dus welke buurman het was. En ik zag precies naar welk huis hij liep. Nou, toen ben ik dus naar die buren gegaan op het moment dat hij klaar was met stickers plakken op mijn auto. En ben ik helemaal tekeer gegaan, uitgescholden voor alles en nog wat. Nou, ze hebben het nooit meer gedaan.
0: Wow, ik vind het ook echt wel brutaal om dat, ja, stickers op iemand auto te plakken, man.
1: Ja. Ja.
0: Ik heb ook 1 keer bijna met mijn buurvrouw gevochten.
1: Oh, waarom?
0: Nou, dat was toen in coronatijd en die draaide volgens mij een beetje door. Die ging met de bezem op het plafond stampen als we aan het praten waren.
1: Oh, wat irritant.
0: En toen waren we op een vrijdagavond 30 seconds aan het spelen om 9:30. En toen was trouwens net mijn scooter gestolen. Dus ik was al sowieso een beetje paranoia. En toen bonkte er iemand keihard op mijn deur en die rende weg. En toen rende ik achter diegene aan en die haalde ik toen in het trappenhuis. En toen zag ik, het is mijn buurvrouw. Dus toen ben ik wel echt met schuim op mijn bek helemaal van, ja, what the fuck ben je aan het doen? Dan ben je helemaal gek geworden. Ik schrik me helemaal dood. Ja, dan weten jullie ook eens hoe het is. Ik zeg, waar heb je het over? We zijn 30 seconds aan het spelen. We hebben de muziek niet eens aan. En ik werd gewoon helemaal lijp dat mijn vriendin destijds zei van, Noor, ga maar naar binnen.
1: Doe even rustig.
0: Want het schuim liep gewoon helemaal zo langs mijn lippen.
1: Ja, 30 seconds is niet voor iedereen, Noorin.
0: Nee. Nu is het ook 30 seconds, maar dan

bullshit RC tracks door je speakers, Dierophonics. En afgelopen week was er een influencer trip van New York Pizza naar Mykonos. Daar is veel over te doen geweest omdat er pestgedrag aanwezig zou zijn. En veel mensen vonden hier wat van op internet. Het gaat echt nergens anders over online, maar wij gaan zo meteen checken. Hè? Is dit slechte of goede publiciteit? En of jij daar ook onderdeel van bent. Of jij onderdeel van bent in een brand groter of misschien wel juist kleiner maken door te kritiseren. Je hoort het zo meteen hier op Phonics.

0: Kijk funexads.nl. Your city, your sound.
1: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
3: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
6: Yay, Netherlands, June 8. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.

0: tijd goed. Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd-mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.
3: Funx Vista. De enige club die altijd open is.
4: Ik loef het.
5: Funx.
3: Luister op funx.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO luisteren.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen van afgelopen nacht. Meer dan 70 raketten werden op Oekraïne afgevuurd. En de luchtverdediging van het land maakt daardoor overuren, ziet deze defensie-expert.
1: Op ballistische raketten worden doorgaans 2 Patriot-raketten tegelijk afgevuurd om de kans zo groot mogelijk te maken die neer te halen. En dat betekent dus als je veel ballistische raketten op Oekraïne afvuurt, dat Oekraïne ook veel Patriot-raketten verschiet. Ja, en dan raakt natuurlijk op een gegeven moment het einde van de voorraad in zicht. En dat is dan nu het geval.
0: Bij de aanvallen van afgelopen nacht vielen zeker 18 doden en meer dan 100 gewonden. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft in Nederland. Die richt in ons land grote schade aan en sloten en plassen. De stichting heeft die petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. Wielrenster Anna van der Breggen heeft in de Giro net de roze trui gepakt. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer en staat nu bovenaan in het klassement. Ze was een dikke minuut sneller dan de nummer 2 en 3. Er staat Florida, sleept het bedrijf achter ChatGPT voor de rechter. Het gaat om OpenAI. De Amerikaanse staat vindt dat de populaire chatbot een onveilig product is. Deze AI-expert vindt het terecht dat OpenAI voor de rechter moet komen.
2: Nou, die schietpartijen die daar dan uit volgen, dat iemand dan in zo'n chat uitwisseling met OpenAI alle instructies heeft meegekregen. Ja, dat is natuurlijk, dat is en heel gevaarlijk en ook heel zorgelijk dat mensen daarmee radicaliseren.
0: En Florida is de eerste Amerikaanse staat ooit die een rechtszaak aanspant tegen OpenAI. Gaan we nog even naar het weer toe. Vanuit het zuiden droogt het steeds verder op. Vanavond alleen in het noorden en oosten nog flinke buien. Morgen eerst zon, later grijs met wat buitjes. Het wordt dan een graad of 18.
3: En mensen zeggen wel eens, slechte PR is ook PR, maar klopt.

0: En als ik zeg pizza, waar denk je dan aan?
1: Ja, New York pizza.
0: Ja, dat doen ze toch goed.
2: Noordin en Web.
0: Misschien leuker, mijn allereerste baantje ooit was bij New York Pizza.
1: Echt waar?
0: En toen was ik een pizzasnijer en daar werden ze zo boos omdat ik dus de pizza's niet in symmetrische dingen had gesneden. Dus dat hele kleine stukken en hele grote stukken.
1: Oh, moet het echt in precies...
0: Ja, precies van die 6 stukken of 8 stukken. En ik belegde de pizza's te ruim.
1: Oké.
0: Dat gezegd hebbende. Afgelopen weekend werd door New York Pizza een influencer trip naar Mykonos. 40 influencers die zijn meegenomen daar naartoe. En die hadden zo te zien op internet de toptijd van hun leven. Maar wat blijkt, er wordt daar gepest.
1: Ja.
0: En een van die influencers, Anne Dobber, die is naar buiten gekomen met dit verhaal. En dat is echt viraal gegaan. Er is een hele heksenjacht van de mensen die gepest zouden hebben. Er worden comments geplaatst, er worden bedreigingen gedaan. Het gaat nergens anders over. Op internet. En dat heeft alles te maken met deze video.
3: Er zijn opmerkingen gemaakt die bij mij een stuk harder binnenkwamen dan wat ze misschien bedoeld waren. Het begon voor mij al op dag 1 dat er wel meerdere mensen naar me toe gekomen, maar één iemand specifiek die dan zei: ik heb dingen over je gehoord en je bent niet mijn type bloedgroep, maar laten we er iets van maken. Gisteren toen we terugvlogen in het busje naar de airport, ging ik als tweede gewoon zitten in een random busje en vervolgens kwamen er anderen bij en kreeg ik naar mijn hoofd toen er nog iemand wil instappen: jij hebt haar plek ingenomen. Halverwege de rit wordt er ineens gezegd van: er is iemand in deze bus die niet op deze vakantie hoorde. En dat persoon 2 zegt: we weten allemaal wie het is.
0: Nou, zo ging het even door die video. En het gaat dus online nergens anders over. Van, keuren jullie pestgedrag goed? En jullie hadden onderzoek beter moeten doen. En ik zit dus te denken: is dit, deze hele commotie voor een brand als New York Pizza, juist goed of juist slecht? Want er is een gezegde: slechte PR bestaat niet. Want slechte PR is ook PR. Slechte reclame is ook reclame. Maar werkt dat in de tijd van vandaag nog, waarin je gecanceld kan worden?
1: Ja, en dat is dus lastig. En dan zouden we echt naar cijfers moeten kijken. Want heel veel mensen zeggen: ik ga nooit meer bij New York Pizza.
0: Nee, ik ga bij de concurrent bestellen.
1: Bestelde je daar dan pizza, snap je? Dat denk ik dan meer.
0: Ja, ik had een discussie met mijn manager erover. Van, ik denk dat het echt niet goed is voor zo'n brand. Maar hij zegt: denk je nou echt, bro, dat mensen minder pizza's gaan bestellen?
1: Ja, ik geloof daar
0: denk
1: dus ook
0: dat nou
1: niet
0: echt?
1: In.
0: Het enige wat al die influencers doen en alle mensen die erover reageren, elke keer het woordje wat wij nu ook gebruiken, New York Pizza zeggen.
1: Precies, iedereen praat erover. Je gaat toch even op die website kijken. Toch even kijken wat ze nou allemaal verkopen. En voor je het weet...
0: Ja, en jij deelt,
1: pizza in je mond.
0: Als jij zit te luisteren, jij deelt misschien dingen van deze influencers. Jij liked misschien, jij deelt hier misschien comments over, jij maakt hier misschien video's over. En misschien help jij dus onbewust mee om een merk groter te maken of om het kleiner te maken. Want het gaat nergens anders over. Elk koffiezetapparaat, iedereen heeft het over dit moment. En wij gaan er voor eens en altijd achterkomen als je dus ook een negatieve comment plaatst, als je ook een slechte review achterlaat, of dat dus nadelig is voor zo'n bedrijf.
1: Of positief.
0: Of positief, want we gaan met een expert bellen en die kan ons alles hierover vertellen.

0: publiciteit is ook publiciteit. Maar klopt dit wel?
1: Noordin en Wes.
0: Dat gaan we bespreken met expert Judith. Daar kom ik zo meteen op, maar eerst even het verhaal. New York Pizza heeft een brand trip georganiseerd voor 40 influencers die een tijd van hun leven hadden in Mykonos. Zo zag het eruit, maar eindstand is één van die influencers naar buiten gekomen met het verhaal dat ze daar gepest werd en zich niet fijn voelde en noem het maar op. Online is er een hele heksenjacht. Wie was er dan zo gemeen? Wie zijn de pestkoppen? En onder die pestkoppen worden ook haatcomments geplaatst. Ja. Bedreigingen worden er zelfs geplaatst. En ook onder New York Pizza zelf zijn echt de comments om niet over naar huis te schrijven. Iedereen zegt, jullie faciliteren pestgedrag. Ik ga bij de concurrent bestellen. Maar is dit dus nadelig of voordelig voor zo'n bedrijf? Als er dus zulke tussenhaakjes, nee niet tussenhaakjes, gewoon zulke slechte publiciteit is. We hebben het gevraagd aan jou en we hebben het ook gevraagd aan de Funnix Fam, dat ben jij dus. En 43% denkt dat het goed is voor zo'n bedrijf en 58% denkt dat dit slecht is. We leven in een tijd waar je gecanceld kan worden.
2: Zeker.
0: Maar leven we dus ook in een tijd waar je slechte publiciteit kan hebben. En ja, PR-expert Judith, jij weet hier alles van. Je werkt bij Brand Potential. Goedenavond, dankjewel voor je tijd sowieso.
3: Hey, goedenavond.
0: Nou, zeg het maar, slechte PR is ook PR.
3: Ja, technisch gezien wel, hè. Het is publiciteit en ze hebben er een hoop zichtbaarheid voor gekregen. Ook al eerder natuurlijk met die koffers die kwijtraakten. Dat is ook wel een bijzonder verhaal.
0: Ja, want de koffers van de influencers die zijn kwijtgeraakt. En daar dat vond heel internet ook geweldig. Dat ging ook wel inderdaad echt viraal. Dus ze zijn echt opgevallen met deze trip.
3: Ja, alleen het ding is, PR gaat niet alleen om die zichtbaarheid. Dus het gaat ook om je reputatie en vertrouwen in een merk. Voorkeur voor een merk.
0: Wat is PR? Misschien moet even voor de luisteraar die...
3: Het staat voor public relations, dus je zou kunnen zeggen, het staat eigenlijk voor de relatie die je als merk met je publiek hebt.
0: Ja, duidelijk.
2: Oké.
0: Maar is dit dan, denk je, voordelig of nadelig?
3: Ik zou zeggen dat het geldt als publiciteit, maar je moet ook gewoon denken aan merkopbouw en hoe je je als merk voor langere tijd presenteert naar je publiek toe. Dus het valt of staat wel met hoe je dat over een termijn van jaren doet. En je ziet zo'n incident, ja, dat heeft wel impact.
2: Is er dan misschien een betere manier die ze hadden kunnen doen? Want ik vraag me dan af, want dit wil je toch niet?
3: Nee. En interessant is dat New York Pizza natuurlijk de organisator is van zo'n perstrip. En nu hoor je alle commotie rondom dit merk. Terwijl, je kunt je afvragen wat voor een invloed heb je als merk op een groepsdynamiek in zo'n reis, hè? Maar het laat voor mij in ieder geval wel heel erg zien dat je als merk, je kan niet elk gesprek sturen, maar je moet de setting serieus nemen. Dus daar komen wel menselijke risico's bij kijken bij zo'n trip. Maar misschien dat ze een soort van chemistry meeting hadden moeten doen vooraf met de groep.
0: Om te checken wie kan wel, wie kan niet bij elkaar.
3: Ja, hoe zit dat en hoe vibe het in een groep? Ja,
0: het is me dan toch niet helemaal duidelijk. Zou je dan denken, dit is goed of dit is slecht? Of kan je dat niet echt zeggen?
3: Je bedoelt het resultaat nu?
0: Ja.
3: Ik denk over langere termijn kun je het nog niet zeggen. Ik denk dat het nu natuurlijk niet lekker voor ze uitpakt. Maar we moeten ook niet te hysterisch doen. Volgens mij hun verklaring was dat ze met de betrokkenen in gesprek zijn. En volgens mij is dat nu het belangrijkste, toch? Dat je gewoon laat zien, ik onderneem stappen om zoiets in het vervolg te voorkomen.
0: Ja, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Maar het gaat me er ook om, online leeft dit. Mensen maken video's, mensen reageren, mensen commenten, mensen zeggen, we gaan niet meer bij jullie bestellen. Dat zijn ook gewoon mensen zoals iedereen die nu aan het luisteren is. Hebben, als jij dus slechte comments plaatst en dingen repost van mensen die negatief over het merk plaatsen, heb jij als consument dan echt de power om zo'n merk kapot te maken of schade aan te doen? Of helpt het mee in juiste zichtbaarheid? Dat wil ik gewoon weten. Hebben wij als gewone burger die power?
3: Die heb je zeker. Ik denk, social comments zijn vandaag eigenlijk een soort mini-reclames. Hè? Dus soms keert dat tegen je merk en soms werkt het voor je merk. Maar het is ook zo, een paar losse comments halen niet een omzet weg. Dus dat gaat pas veranderen als het echt over langere termijn een soort van bewijslast wordt voor het publiek. Dus, ik denk niet dat voor New York Pizza het geval is.
0: Simpel gezegd, mensen gaan niet minder pizza's bestellen waarschijnlijk door dit incident. Maar het is wel iets om rekening mee te houden voor het merk in de toekomst. Hoe mensen naar het merk kijken. Zeg je dan goed?
3: Ja, Ja, dan zeg je het perfect.
0: Nou, PR-expert Judith, dank je wel voor je tijd en je uitleg. En voor de duidelijkheid, het is helemaal niet onze bedoeling om negatief of slecht over New York Pizza te praten. Het is toevallig gewoon een brandtrip waar iedereen het over heeft. En dat is waarom we dit merk uitlichten, omdat het bij hun is gebeurd. Dus nogmaals, er zit hier helemaal geen verwijt of voordeel of nadeel in voor ons. Ik vind het wel even belangrijk om te benoemen. Het gaat meer om de gedragingen en wat het vervolg of het gevolg daarvan is. Dit zijn Camila Cabello en Drake, Heart of Town.

0: Wilde Weetjes.
1: En is een infraroodmasker nou echt goed voor je huid? Ja, gisteren heb ik dus voor het eerst een infraroodmasker gedragen. En we hebben er zelfs eentje gegeven aan jij die luistert. Ben ik gewoon haar naam vergeten. Zat een last van Jennifer. Ja, Jennifer en ik die zijn dus dat masker gaan uittesten. En dat gaan we eigenlijk de hele week doen om erachter te komen of het nou goed is voor je huid.
2: Voel jij al iets anders aan je huid?
1: Nou, ik moet eerlijk toegeven, ik kreeg wel koppijn met dat masker op. Dus ik werd er een beetje angstig
2: van. Hoe lang heb je het gebruikt?
1: Nou, na een half uur toen ik een beetje koppijn begon te krijgen, heb ik hem wel afgenomen dat ik er een beetje angstig van werd. Ik zie niet gelijk verschil, maar ik denk ook dat best wel logisch is dat je niet gelijk na 24 uur verschil zit, want anders was het wel een wondermiddel en had iedereen het gedaan. Maar ik denk toch dat we het misschien langer moeten gaan uittesten. Dat ding is ook best wel zwaar. Ik heb gelezen dat het supergoed moet zijn, maar ik wil toch even weten hoe Jennifer zich voelt.
2: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd daar.
1: Ik denk dat jij het ook wel nodig hebt als ik naar jouw voorhoofd kijk, hoor. Je kan live meekijken op Fannix.nl.
2: Ja, ik kan wel een zonnebankie gebruiken, denk ik.
1: Ja, niet alleen zonnebankie, hoor. Het zijn wel gewoon een aantal rimpels. Ik bedoel, je bent nog best wel jong. Misschien moet je een beetje beginnen met die huidbehandelingen. New music. New music. New.

0: er vrijdag als een baby uitzien dankzij een infraroodmasker.
1: Wilde weetjes.
0: We gaan deze week samen onderzoeken, niet alleen met jou, maar ook met Genevieve, een luisteraar van Phonix. Omdat ik erachter wil komen of nou die rotmaskers die ik overal op het internet voorbij zien komen, of dat nou werkt of niet. Er schijnt dus een masker te zijn, een rood lichtmasker, waardoor je dus er jonger uit gaat zien, minder rimpels gaat krijgen, maar zelfs misschien wel je wonden kan gaan genezen. We moeten dit gaan uitzoeken. Hallo Genevieve.
2: Hi.
0: Hey, je hebt gisteren dat masker gekregen.
2: Klopt, ja.
0: Ik heb er gisteren echt wel kop bij van gekregen. En jij?
2: Ja, ik niet. Ik had nog even in de handleiding gekeken. En er stond dat je dus geen tv moest kijken en niet moest lezen als je dat ding op had. Dus ik had dat vermeden.
0: Oké. Ja, ik heb dus helemaal niet de handleiding gelezen. Ik heb hem gewoon aangeklikt en ik ben gewoon gaan zitten. Maar heb je zoiets van, ik merk nu al wat verschil?
2: Nou, ik zie nog niet in mijn gezicht dat er iets is veranderd.
0: Ja.
2: Wat ik wel heb gemerkt is dat nadat ik hem op had gedaan, want ik had nadat ik mijn gezicht had gewassen, had ik hem opgedaan. En toen ik klaar was, hoefde ik niet per se mijn gezicht in te smeren, want mijn gezicht ging opeens zelf olie aanmaken.
0: Oh, dat is wel heel apart. Dus ja. Je huid werd er een beetje vettig van.
2: Ja, precies.
0: Oké. En hoe ziet jouw normale huidverzorgingsroutine eruit dan?
2: Normaal was ik mijn gezicht met een antibacteriële zeep. En dan moet ik wel echt vaak mijn gezicht insmeren, omdat het anders heel droog wordt. En dan
0: doe
2: ik het met een lichte lotion eigenlijk.
0: Dit is wel
3: interessant. Weet je wat wij mannen doen? Wij gebruiken gewoon de dreft waar je handen mee wast. Dat smeren we in ons gezicht. En ik smeer alle dure shit van mijn vriendin. Dat smeer ik gewoon
0: achter
3: tussen mijn oksels en mijn ballen. En ik heb geen idee waar wat voor is. En mijn huid ziet er altijd goed uit. Dat vind ik altijd zo grappig.
0: Ja, ik weet het. Jullie gebruiken ook 800 keer dezelfde handdoek. Maar Genevieve, als je het masker nu een cijfer moet geven.
3: Oh, dat is wel heel vroeg, maar oké.
0: Na 24 uur gebruik, hallo, haar huid begint alsof olie aan te maken.
3: Ja, dat klinkt heel gezond.
0: Ja. Wat voor cijfer zou je het geven?
2: Nou, ik zou het dan tot nu toe een 6 geven.
3: Oh.
2: Puur omdat ik, zeg maar, ik zie wel dat er iets gebeurt, maar ik zie nog geen verschil in bijvoorbeeld de vlekken in mijn huid. Of dat ik bijvoorbeeld minder last heb van puistjes of iets.
0: Oké. Is goed. Nou, dankjewel. Morgen checken we je opnieuw, maar ik wil toch even de medische kant induiken, omdat ik dus heb gelezen dat je wonden kunnen genezen.
3: Oh.
0: Morgen meer.

Zometeen is het tijd voor de blok, maar het wordt eerst tijd om je aura te checken samen met Lassa, ICSB en Bart of zo.

0: We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures. Yay, Netherlands, June 8th, only 6 days left. Don't miss out, be there.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Yay, Netherlands, June 8th, only 6 days left. Don't miss out, buy your tickets now.
3: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: vanochtend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/nieuws.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: It's complicated met Jay en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe!
1: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
2: Woehoe!
1: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
1: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
0: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start ze dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden.

0: Buien, vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fresh en KM, mooie met de bare minimum. Naar Ben met Serrano.

0: Fresh NKM hoorde je met de bare minimum. En wat is nou de bare minimum dat jij en je partner gemeen met elkaar moeten hebben?
1: Goedenavond Annelijn, wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat?

vandaag weer iets voorbij komen online waarvan ik dacht, oh mijn god, mijn nachtmerrie. Ik zag namelijk een Arsenal-fan die zijn vriendin ten huwelijk vroeg tijdens de parade in Engeland. Nou, dat was natuurlijk omdat Arsenal weer voor het eerst in, wat is het, 20 jaar of zo, kampioen is geworden. Al die fans die gingen dus naar Londen. Maar goed, zoals ik al zei, het zou echt mijn nachtmerrie zijn dat je dan tussen al die voetbalfans staat en dan ten huwelijk wordt gevraagd. Anyways, het gaat niet om mij, want ook een vriendin van mij, die is met haar vriend mee naar Londen om daar naar dat Arsenal feest te gaan, zeg maar. Ja, en ik weet niet wat het is met mannen en hun voetbalteam, maar ik kan alleen maar zeggen respect voor deze dames. Want ik bedoel, ik denk zelf ook echt wel dat er een aantal dames zijn die ook echt fan zijn van die club. Maar ik denk dat ook ontzettend veel dames gewoon worden meegesleurd door hun partner van, luister, dit is de voetbalclub voor welk ik leef en jij moet maar gewoon mee. Zij vinden het heel belangrijk dat hun vriendin ook hetzelfde team support. En dat zette me wel een beetje aan het denken. Weet je, misschien moet je het ook een beetje zo zien. Ik vind het bijvoorbeeld zelf heel belangrijk dat mijn partner hetzelfde restaurant als ik lekker vind, bijvoorbeeld. Of dat we lekker samen uit eten kunnen gaan naar dezelfde plekken. Naar dezelfde plekken op vakantie willen. Dat we dat toch wel een beetje gemeen met elkaar hebben. Dat is voor mij belangrijk. Toch wel een beetje een non-negotiable. En toen dacht ik, weet je, ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat moet jouw partner nou tenminste met jou gemeen hebben? Is dat ook iets met eten? Of is het voor jou bijvoorbeeld dat die persoon van dezelfde series moet houden als jij? Of bijvoorbeeld van dezelfde games? Kan allemaal. Drop het in de NPO Luister-app. En laat me dus even weten, wat moet jouw partner minimaal

0: meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Die blijven toch interessante mensen, hoor. Ja, vooral die mannen die dan hun partner, hun vriendin meeslepen over de hele wereld, van wedstrijden tot aan parades om kampioenschappen te vieren. Nou, en zo is het dus voor iedereen wel iets heel erg belangrijk in een relatie om gemeen te hebben met je partner. Wat is dat voor jou? Je kunt het droppen in de NPO Luister-app. Voor mij persoonlijk is het dus heel belangrijk dat mijn partner het leuk vindt om naar dezelfde restaurant te gaan als ik, bijvoorbeeld. Of om naar dezelfde plekken op vakantie te gaan. Het is ook wel leuk om af en toe samen een leuke serie of film te kunnen kijken. Dat soort dingetjes zijn voor mij echt van die non-negotiables. Dat vind ik heel belangrijk. Lotte zegt, voor mij is eten ook echt belangrijk. Als iemand echt alleen maar aardappelen, vlees en groenten zou willen eten, oftewel een AVG'tje, en nooit nieuwe restaurants wil proberen, ja, dan wordt het gewoon echt lastig. Ja, Lotte, ik hoor je. Er zou voor mij echt niet veel meer een afknapper zijn dan iemand die niet houdt van uit eten gaan, bijvoorbeeld. Gewoon een persoon die geen Bourgondier hier is. Hè. Dat is ook niks voor mij. Toby zegt, ik hoef echt niet dezelfde hobby's te delen, maar humor moet overeenkomen. Ja, Toby, die was ik helemaal vergeten. Hoe belangrijk is die ook? Humor, ja. Rick zegt, als iemand nooit spontaan iets wil doen, dan haak ik af. Ik wil wel avontuur in een relatie. Ja, een heleboel verschillende dingetjes. Oh, kijk even links van me. Max, de producer.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Wat is nou voor jou echt een dealbreaker? Iets wat je echt gemeen moet hebben met je partner?
1: Ik hou ook wel van dingen doen, maar ik vind het juist ook lekker als we een keer een dagje niks kunnen doen. Dus ook, ik zou dan ook iemand zoeken, zeg maar, die een dagje gewoon stil kan zitten.
0: Iemand met wie je niks kunt doen?
1: Ja.
0: En waarom is dat zo belangrijk dan?
1: Omdat ik ook heel erg geef om mijn rust en mijn rustdagen kan plannen. Maar als iemand alleen maar elke dag de deur uit wil gaan en alleen maar aan wil staan, dan word ik zelf ook helemaal gek, denk ik.
0: Ja, ja, dat begrijp ik wel. Ik denk ook dat soort van echte liefde, dan kan je ook niks doen samen.
1: Ja, precies.
0: Toch? Ja. Dat heb ik ook een beetje. Dat denk ik ook altijd. Maar het moet ook niet te ver gaan. Je moet ook niet iemand hebben die echt niks wil doen.
1: Nee, zeker niet. Daarom zeg ik, hou wel van ook activiteiten doen.
0: Ja.
1: Maar even een weekendje of een dagje rust, even niks, kan ik ook heel erg van genieten.
0: Heerlijk. Beetje balans gewoon. Ja, je kunt nog steeds blijven droppen natuurlijk. Wat is voor jou echt iets wat je gemeen moet hebben met je partner in de NPO Luister app? Ondertussen gaan we lekker verder met muziek. Jade Lauren hoor je zo meteen met Wacht Niet naar Guangzhou.

zometeen hoor je hoe het er verder aan toe ging daar in Amsterdam. Bij de Come Up dus. Met reporter Camille. Maar eerst nog muziek. Meek Mill, Jeremiah, PNB Rock hoor je zometeen voorbij komen met Dangerous. Na KM en Idali door je speakers hier op Phonics. On the block baby. Je hoort Bent Over.

0: Sport met Camille.
1: De Come Up is de showcase van de nieuwe generatie Amsterdamse hiphopartiesten. Achter de schermen staat Ademas, een organisatie die jongeren begeleidt en ondersteunt met coaches die in dezelfde wijken zijn opgegroeid als deze jongeren. Ze helpen artiesten groeien, zowel muzikaal als persoonlijk, en ik ben erbij in

0: Yes, Jesse here, so what up?
1: Job talk, nummer 1, Roxy hier al.
0: Yes, en wij staan hier bij Bittersuit Backstage VIP. Ik en mijn boys gaan er een gezellige avond van maken, man. Iedereen gaat zijn eigen tunes performen, dus we zijn allemaal ready. Natuurlijk de OG Legend Rox ook, waar ik zelf ook de eer mag hebben om met hem 2 nummers te gaan performen. En we gaan deze show vanavond killen, man.
2: Zijn de mensen in de zaal voor Lil M?

0: Jess en Rox, een paar maanden geleden was ik al bij jullie studiosessie in Ademas Noord, waar jullie toewerkten naar deze showcase. Hoe hebben jullie de afgelopen maanden ervaren?
1: Vooral hard werken, denk ik. Iedereen doet natuurlijk zijn eigen ding, maar ik denk dat we al deze maanden wel vooral goede muziek hebben gemaakt.
2: De groei van die gasten, je weet toch veel. Zag je al dat het gewoon ruwe diamanten waren, maar om te zien waar het gewoon nu naartoe is gegaan, de passie voor muziek, dat is iets wat ons gelijk samenbrengt. Ja, toch het leeftijdsverschil merk je daarin niet eens meer. Het enige wat ik nog merk is dat deze Jess me altijd u blijft noemen in de studio. Ja, toch maar. Voor de rest zou ik anders geen verschil merken.
0: En hoe was het voor jou om samen te werken met Rox?
1: Sowieso een eer om te werken met een legend natuurlijk. Ik heb veel geleerd van Rox ook. Meerdere tunes gemaakt met hem ook. Dus ik heb gewoon vooral ook ervaring opgebouwd en mezelf gewoon zien groeien in dat.
3: We moeten verder langer zijn. Wie je weet, doen we voelen wat het anders te zijn. We leven krijgen als ze zo klein. Young boy, mama, mama, hold back.
4: Ik ben trots op allemaal en we hebben gezien dat die muziek ze heeft geholpen om meer positieve ontwikkeling door te maken en die straatshit steeds meer achterwege te laten. En ze hebben allemaal harde shows neergezet.
0: Hoe was het?
1: Ja, het was echt super tof om allemaal jongens hier zo te zien en ik heb echt genoten, man, sowieso. Het is gewoon hard werken en als je talent erin zit, dan moet je het sowieso blijven pushen, man. Dus als je een talent hebt voor muziek, blijf eraan werken, maak studio tijd, word beter erin en zo maak je stappen, man. Dus ja, maak je gewoon je tijd in de studio, man, werk eraan.

ja, en een sterke man zijn, dat is niet alleen iemand die hard werkt of misschien heel veel geld verdient, maar ook iemand die over zijn emoties kan praten. En daar gaan we het zo meteen even uitgebreid over hebben met iemand uit Amsterdam.

0: Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Yay, Netherlands, June 8. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: Nu ook verkrijgbaar. Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastaatjes mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjes mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean. Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06...

0: Het Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: In the mood for vibes.
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven. Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
1: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
0: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start ze dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: A1 en J1 en T1 Wayne hoor je naar DTMF.

0: A1, J1 en Tion Wayne hoorde je met Night Away hier on the block.
1: On the block met Annelijn.
0: Ik praat niet over mijn gevoelens. Ja, dat hoor je mannen nog steeds helaas vaak zeggen. En in sommige culturen is het zelfs nog steeds de norm. Medeoprichter van Stichting Black Men Talk in Amsterdam, Stefland, die kan erover meepraten, zit hier tegenover mij. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goed dat je hier bent. Het is natuurlijk de week van de mentale gezondheid. Ja, de naam zegt misschien al een beetje Stichting Black Men Talk.
2: Mm-hmm.
0: Maar wat doen jullie nou precies?
2: Ja, wij organiseren voornamelijk praatsessies voor de mannen uit de Afrikaanse diaspora in Amsterdam en omstreken. En deze praatsessies zijn voornamelijk elke woensdag. Dus morgen hebben we weer eentje. Hebben we twee keer per maand hebben we een sessie. En dan bespreken we voornamelijk mentaal gezondheidsonderwerpen. Zoals liefdesverdriet, verlatingsangst, vaderschap. Maar ook wel zelfmoord, zelfdoding en noem maar op. Dus eigenlijk taboe onderwerpen voor de maatschappij bespreken we voornamelijk.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je best wel wat heftige verhalen voorbij hoort komen in zo'n, ja, zo'n praatsessie.
2: Ja.
0: Van nou, al die praatsessies die je hebt bijgewoond inmiddels, mm-hmm, wat is daarvan dan bijgebleven? Is er een verhaal of iets?
2: Zeker. Dat is denk ik 3 jaar geleden. Kwam er een broer naar een van onze sessies. En meestal hoe wij beginnen is met zo'n praatsessie is, vragen we altijd aan iedereen van hoe gaat het met je en welk cijfer geef je jezelf? En deze broeder kwam met de cijfer 3. En na onze sessie had hij de cijfer 9. En na de sessie toen zei hij tegen me, Stef, deze sessie heeft mij gered, want ik wilde zelfmoord plegen.
0: Wow.
2: En dat heeft echt een grote impact op me gehad, omdat er niet veel wordt gepraat over mannen die zelfmoord of willen plegen of hoe ze zich voelen. Dus dat was een groot impact. Omdat ik er ook zelf heb meegedeeld. Dus dat stukje wel eigenlijk een beetje.
0: Wauw. Nou, ik vind het mooi om te horen. Als het goed is, deal je er nu niet meer mee.
2: Nee. Hè,
0: na al deze sessies die jullie kunnen doen.
2: Zeker.
0: En jullie hebben het ook altijd over een ander soort thema. Hè?
2: Mm-hmm.
0: En morgen gaan jullie het dan hebben over onzichtbaar zijn in de maatschappij.
2: Mm-hmm.
0: Herken jij jezelf ook in dat thema?
2: Heel erg wel. Omdat wij als mannen, wij denken dat we veel moeten providen voor ons gezin. En dan vergeten we dat stukje mentale. Terwijl uiteindelijk zie ik het zo, je lichaam is je tempel. Dus als jij alleen maar aan het werken bent en je zet geen energie in het mentale en fysieke, dan uiteindelijk stoort je neer. Dus we zeggen ook altijd tegen de mannen, jij bent de tempel en daar begint het mee. Want uiteindelijk als je batterij leeg is, ga jij niet kunnen bloeien en je familie en de rest meer kunnen geven. Dus dat zeggen we ook altijd.
0: Nou, dit zijn echt inzichten die ik eigenlijk elke man zou gunnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er best wel veel mannen zijn die dit ook graag zouden willen bijwonen, maar die het toch spannend vinden of moeilijk om die stap te zetten.
2: Mm-hmm.
0: Hebben jullie een manier of proberen jullie op een of andere manier toch die drempel te verlagen?
2: Ja, onze praatzekers zijn heel laagdrempelig. Net als dat je vroeger op basisschool zat je in een kring na het weekend en dan vragen ze van hoe was je weekend? Dat is eigenlijk hoe wij het ook doen, gewoon in een kring met 10 à 15 man. En dan vragen we ook gewoon hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Welk cijfer geef je jezelf? En daaruit wordt er eigenlijk een safe space gecreëerd.
0: Je bepaalt zelf wat je deelt ook eigenlijk.
2: Je hoeft niet per se wat te zeggen. Dat zeggen we ook altijd tegen de mannen die als voor het eerst komen. Je hoeft niet te praten per se. Het is al mooi dat je hier voor het eerst bent, de stap hebt genomen om hier te komen. Dus dat zeggen we ook altijd.
0: Ja, heel mooi.
2: Zeker.
0: Sowieso heel tof waarmee jullie bezig zijn. En ik wil je bedanken dat je er was.
2: Graag
0: gedaan. Want laten we veel meer awareness verspreiden over dit onderwerp. Stefland dus van Black Men Talk, Stichting Black Men Talk. Je kunt ook gewoon naar de website, hè? En dan kun je altijd checken.
2: Zeker.
0: Of er weer nieuwe sessies zijn.
2: Zeker, via Instagram kan je op ons Eventbrite komen. Dus hou ons in de gaten.
0: Ja, en dan nog een kleine disclaimer. Worstel jij zelf ook met donkere gedachten of zelfs zelfmoordgedachten, dan kun je erover praten via 113 of chatten via 113.nl.

0: haar zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat in mijn hand komt. En ik neem nog aan mijn rechterhand.
1: Dat vind ik wel echt wel wild hoor.
0: Nee, maar ik nam gewoon even mijn

0: Avils hoorde je met Fantasy.
1: Artist of the Month.
0: Ja, een nieuwe titel. En ik hoor je denken, Artist of the Month, was het niet ooit Artist of the Week? Ja, kom op nou, get with the program. Het concept is inmiddels veranderd. Elke maand zetten we één artiest in de spotlight die het verdient hier op Phonics tijdens de blok. En die artiest is niet elke week, maar elke dag te horen een maand lang. Diegene krijgt ook een challenge mee als Artist of the Month. Je gaat namelijk een cover maken van een X-chart tune. Je mag kiezen uit 40 tunes en uiteindelijk je eigen ding ervan maken. En wij willen jouw talent horen. Hoe dan ook, je krijgt de spotlight en je krijgt een heleboel creatieve vrijheid. Nou, is dat nou wat voor jou, dat hele Artist of the Month? Dan kan je heel simpelweg naar phonics.nl gaan /Artist of the Month. En wie weet zit jij binnenkort hier bij mij in de studio. Het kan zomaar, hè? phonics.nl/Artist of the Month dus is waar je moet zijn als jij denkt dat je iemand kent die dit verdient of dit zelf wil doen.

0: Molly, Bees, and Honey.
1: The Mystery Track.
0: En zo is het alweer tijd voor het spannendste momentje van de avond. De Mystery Track gaan we spelen waarbij jij kans maakt op niet alleen 15 seconden shout-out-tijd. Tijd om te zeggen wat je wil hier live op de radio. Maar ook een exclusieve Phonics goodie bag. Hoe kun je die nou winnen? Nou, er is een Mystery Track, een Phonics nummer dat jij kunt raden aan de hand van een aantal hints. En die hints die zijn niet moeilijk als je gewoon een beetje een echte Phonics luisteraar bent. En daarom heb ik alle vertrouwen in dat het ook jou vanavond gewoon gaat lukken. Het enige wat je nodig hebt is die NPO Luister-app en een klein beetje muziekkennis dus. Maar dat moet wel goed komen, toch? Heb je die NPO Luister-app, dan is het tijd om de kwalificatievraag te beantwoorden. En die heeft de Quizmaster Max voor ons.
2: En de kwalificatievraag van vandaag is, welke producer...
0: Ja, sorry,
2: het is ook zo lang geleden. Kom op, kan je nu niet kwalijk nemen.
0: We gaan even opnieuw.
2: We doen het even opnieuw.
0: De kwalificatievraag van vandaag is...
2: Welke producer ken je van Ik Ken Die Girls en Loco?
0: Oké. Welke producer ken je van Ik Ken Die Girls en Loco? Denk jij het antwoord te weten? Drop het in de NPO Luister app. Wie weet spelen wij zo meteen de Mystery Track. En maak jij kans op die exclusieve Phonics goodie bag. En 5.

0: controlando. The Mystery Track. Een hele goede avond, Sittard.
1: Hoi.
0: Hoi, goedenavond. Hey, jij hebt de kwalificatievraag beantwoord voor de Mystery Track in de NPO Luister app. Je wilt graag meespelen. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. En elk goede antwoord is een hint naar de track die ik zoek. Oké? Okay? Denk dus aan je tijd. Je mag ook passen als je het antwoord niet weet. Maar na 30 seconden is je tijd voorbij. En is het aan jou om die antwoorden toch een beetje naast elkaar te husselen. En te kijken of je de mystery track kan raden. Alright?
1: Okay. Yes.
0: Ben je een beetje Phoenix luisteraar, Sittard?
1: Zeker, altijd.
0: Oh, oké, okay. Nou dat klinkt heel goed. Dan heb ik vertrouwen erin. Oké, okay, nou dan gaan we gewoon lekker beginnen. Want welke producer ken je van Ik Ken Die Girls en Lokko?
1: Young Felix, toch?
0: Young Felix, dat klopt. Hoe noem je een ongezonde relatie?
1: Een toxic relatie.
0: Dat is goed. Welke rapper hoor je hier?
2: Joost, Theo, Silvio, Youssef, Abdelkadir, Doe It.
1: Sorry, ik hoorde dat echt niet.
0: Nog een keer.
2: Joost, Theo, Silvio, Youssef, Abdelkadir, Doe It.
1: Wie is dit?
2: Young
1: Silvio?
0: Dat is goed. Wat is het officiële woord voor achtervolgingswaanzin?
1: Echt
0: pas. Maar dat is helemaal niet erg. Je hebt gewoon 3 goede antwoorden. Dat heb je echt heel sterk gedaan. Want het waren geen makkelijke vragen vandaag, Sittard.
1: Oh.
0: Ja, ik hoor je al een beetje lachen. Maar je moet toch echt gaan raden. Ik ben op zoek naar een track. Een Phoenix Mystery Track. Oké, okay, je hebt het antwoord Young Felix. Je hebt het tweede antwoord Toxic. Je hebt het derde antwoord Joost Silvio. Heb je enig idee over welke track dit kan gaan?
1: Heeft het te maken met die producer?
0: Kijk, ik ga je heel eerlijk zeggen. Het kan zomaar zijn dat jij al de artiesten hebt geraden. En misschien ook wel de titel van de track. Dus het is een simpele vraag.
1: Coca dan?
0: Ik ga je nog één kleine hint geven. Het kan zijn dat jij de titel van de track al hebt geraden. En de artiesten ook. Om wie gaat het dan?
1: Oh my god. Dead Boy,
0: wie heb ik net opgenoemd?
1: Young Silvio.
0: En wie nog meer?
1: Young Felix.
0: Ja, en hoe noemde je nou een ongezonde relatie?
1: Toxic.
0: Ja, nou weet je, ik ga het gewoon goedkeuren hoor. Je hebt geen idee, Sittard, maar dat is gewoon de titel van de track. Je hebt al die 3 dingen gewoon achter elkaar geraden. Het enige wat jij niet wist is dat ook die track daadwerkelijk zo heet. Maar dat is niet erg. Ik gun het jou vandaag gewoon echt even om die Phoenix goodie bag te krijgen. Gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Ik ga die track zo meteen voor je draaien, dus dan weet je gelijk over welk nummer het ging. Maar eerst krijg je nog 15 seconden lang de tijd om te zeggen wat je wil. En daar kun je niet op voorbereiden, want die gaat nu in.
1: Oké, dankjewel voor het luisteren naar mij en blijf luisteren naar Phoenix.

En kun je gewoon een bekend persoon vragen om een foto terwijl hij of zij gewoon lekker bezig is in zijn eigen tijd? Moet dat kunnen? We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben naar nieuwe muziek van Frenna. 1, 2.

0: Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
1: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse Pastijtjes Mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en Pastijtjes Mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Voor fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op FunX. Vaak.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
3: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?

0: Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed. Not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Broederlief, door je met Maak Me Niet Heet naar Jack Harlow.

0: maak me niet heet. Ja, en over iemands hoofd heet maken gesproken. On the block met Annelijn. Ja, Harry Styles die is al een tijdje in Nederland. Hij heeft een residence tour hier. Volgens mij staat hij 10 avonden op rij in de Johan Cruijff Arena. Nou, super tof natuurlijk. En Harry Styles heeft best wel een fanbase, kun je zeggen. Dus een heleboel meiden en ook heren waarschijnlijk die achter hem staan. Die graag naar zijn muziek luisteren. Die lang voor hem in de rij staan. En nou, die tijd dat hij in Nederland is, wordt hij regelmatig gespot. Gewoon in zijn eentje of met zijn verloofde Zoe Kravitz. In bijvoorbeeld het Vondelpark. Daar rent hij regelmatig even lekker een rondje. Maar ook gewoon op straat. En eigenlijk ook altijd zonder security. En dus verschijnen er op social media heel veel video's van fans die hem nog herkennen. En wat doen ze dan vervolgens? Ja, dan gaan ze om een handtekening vragen. Ik wist niet dat mensen dat nog doen tegenwoordig. Maar ja, dat doen ze echt. Of om een foto of video. Luister maar even mee.
1: Sorry to bother you. Could I get one picture? Okay, I'm sorry. Have a good run.
0: Ja, awkward. Afgewezen worden door je grote idool. Omdat hij zegt, ja, je hoort het ook wel een klein beetje. Do you mind if we don't right now? Hij wil gewoon even geen foto maken. En online zorgt dat dus best wel voor discussie. Want er zijn mensen die aan de ene kant zeggen, ja, dit hoort erbij. Weet je, als jij ervoor kiest om bekend te zijn, een van de grootste sterren ter wereld te zijn, dan moet je gewoon de tijd maken voor je fans. Ook als het even niet uitkomt, als je aan het sporten bent of whatever. Maar er is ook weer een hele andere kant die zegt, laat die man gewoon lekker sporten. En val hem niet lastig in zijn vrije tijd. Ja, ik kijk even links van mij naar Max. Wat vind jij? Van wie ben jij echt fan?
2: Goeie. Van wie ben ik echt fan? Hele andere soort artiesten. Laat ik zeggen Dermot Kennedy.
0: Ja, wie is dat? Jezus, dit vind ik zo irritant. Wie de fuck is dat?
2: Ik zal even in een ander rijtje wat zoeken. J. Cole.
0: Ja, nou die kennen we. Applaus hoor. Zit je wel op je plek bij Fanny? God,
2: ik ga toch twijfelen.
0: J. Cole, oké. Jij bent in de stad. Ja. Almere stad, hè? En ineens zie je J. Cole daar lopen. Wat doe je dan?
2: Zo, ik zou wel echt even denken van wat doet deze man hier?
0: Ja.
2: Maar ik zou wel helemaal hyped worden als in, ik zal tegen mijn vriendin zeggen, oh mijn god, dat is J. Cole, kijk hem daar, dit, dat. Maar ik zou niet op hem afstappen, denk ik.
0: Nee.
2: Nee, vind ik toch ongemakkelijk.
0: Ja, dat vind ik. Ik vind dat best wel begrijpelijk ergens, maar ik vind het wel bizar dat als je echt fan bent van iemand, zou ik dat toch niet kunnen laten gaan. Ik zou nooit in de stad kunnen lopen, Drake kunnen zien lopen en dan niet denken van, oh my god, ik moet hier wat mee. Ik zou hem denk ik gaan achtervolgen of zo.
2: Ja, jij zou hem gewoon direct gaan stalken?
0: Ja, ja.
2: Ik denk, ja, dan zou ik een foto maken. Wat moet ik ermee uiteindelijk?
0: Wat moet je ermee?
2: Ja.
0: Die foto voor ergens ophangen of
2: inlijsten,
0: zo.
2: Inlijsten, boven mijn bed hangen.
0: Je hebt dan ook gewoon gepraat met J. Cole, dat is toch cool?
2: Dan zou ik even een praatje maken, maar dan gewoon heel chill. Dus ik zou dat moment misschien aanvoelen van, oké, heeft deze man nu zin in een gesprek met mij? Dan loop ik even naar
0: hem toe. Ik zou ook wel op Drake afgaan, zou ik zeggen, hey, how are you? Drizzy Drake, oh my god. Nee hoor. Hey, drop even een NPO Luister app als je nu aan het luisteren bent, als jij jouw idool ziet lopen op straat. Kan van iedereen zijn, mag allemaal soorten mensen zijn. Ga je dan naar diegene toe of laat je diegene gewoon in zijn space? Drop het even in de NPO Luister app. Wat zou jij doen als je idool ziet?
3: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

0: Miguel hoorde je met Short Thing. Ja, je zou zomaar afgewezen worden door je favoriete idool.
1: Sorry to bother you. Can I get one picture? Okay, I'm sorry. Have a good run.
0: Oeh, plaatsvervangende schaamte krijg ik gewoon rechtstreeks door het scherm als ik die video zie. Ja, het was van een dame die op Harry Styles afstapte. Die natuurlijk nu 10 avonden in Nederland hier in Amsterdam staat. En ja, hij is gewoon heel populair. En als hij dan een rondje gaat rennen in het Vondelpark, zijn er nogal wat meiden zoals deze dame in kwestie die dan op hem af gaan rennen. En die dan vragen om foto's, handtekeningen, noem maar op. En de reacties online zijn verschillend. Sommige mensen zeggen dat moet je echt niet doen. Laat die celebrities lekker in hun eigen space. En andere mensen zeggen weer van, nou ja, volg dat. Gewoon je kans pakken. Ik had het er net even met Max over. Max, jij bent iemand, jij zou misschien wel met moeite erop afgaan. Maar dan zou je niet vragen om een foto.
2: Nee, dan zou ik inderdaad zou ik een gesprek waardevoller vinden.
0: Ja, ik snap dat ergens wel. Ik ga toch voor die...
2: Jij gaat voor de foto.
0: Pics or it didn't happen.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Ik ga
2: krijg je dat weer.
0: In de achtervolging in gesprek en ik vraag om een foto. Ja, ik ga echt wel wat dieper. Ja. Ik heb ooit 10 uur gewacht voor de deur van Justin Bieber's hotel.
2: Ja, nee, dat verhaal ken ik. Ja, dus dat is ook heftig hoor.
0: Ik ben niet vies van een kleine stalking hier en daar. Maar goed, er zijn mensen die het ook wel een beetje met jou eens zijn. Hush die zegt, nou het ligt er echt aan. Als je ziet dat de bekende persoon een soort oogcontact maakt, dan kan het wel. Laatst kwam ik bijvoorbeeld met mijn zoontje Soufiane Amrabat tegen. Ja, dat is natuurlijk een bekende voetballer. Bij een restaurant. Hij liep naar binnen, keek naar mijn zoontje en zei hoi tegen hem. Daarna begon hij zelfs een praatje te maken met mijn zoontje over voetbal. Hij is toen gaan zitten en ik ben toch nog even naar hem toegegaan om te vragen of hij op de foto mocht. En dat vond hij helemaal niet erg. Kijk, ja, Hush, dat heb je heel goed aangevoeld. Ik snap dus wel echt dat mensen het heel awkward vinden om naar celebrities toe te gaan die aan het eten zijn of zo. Hoe awkward? Oké, ik neem je even mee in deze situatie. Dat jouw idool zit te eten hier ergens in Izakaya. En dat jij er dan op afloopt. Hè, dus zij zitten, de hele tafel kijkt jou aan. En dan zeg jij van, hi, can I get a picture? En dan zeggen ze, no, sorry, not right now. En dan moet je weer terug.
2: Ja, die snap ik volledig, maar dan moet je moet dat ook gewoon echt niet doen. Er zijn 2 momenten of 2 plekken waar jij een bekend persoon niet moet storen. Dat is sowieso 1, bij iemand thuis. Bij diegene thuis. Dan ga je niet naartoe.
0: Nee.
2: Want daar hebben bekende mensen ook last van.
0: Nee,
2: of in een restaurant. Laat ze alsjeblieft met rust. Laat ze eten. Dit is even een momentje. Als ze dan naar buiten lopen, spreek ze buiten even aan. Maar niet als ze aan tafel zitten.
0: Oh, de schande die je dan pakt.
2: Oh, heel erg.
0: Die wakka die je dan terug moet nemen naar je tafel.
2: Die walk of shame.
0: De walk of shame. Die is heel heftig. JP die zegt dan tenslotte ook nog, ik zou mijn idool gewoon in zijn space laten. Die mensen verdienen ook gewoon hun privacy. Laat ze in hun waarde. Een gesprek aangaan tijdens een concert is wel wat anders. Ja, ik weet niet wie tijd heeft om met jou een gesprek aan te gaan tijdens een concert. Maar dan moet je toch echt een meet and greet gaan halen voor €600. En ik denk dat heel veel mensen denken, nou, ik bespaar mijn geld, ik ga er gewoon op af. Ik zeg je eerlijk, ik klap echt voor de mensen die alsnog gewoon lekker naar hun idool durven toe te stappen. Ja, ik hoor je wat je zegt, Max. Niet in bepaalde situaties. Maar als ik Drake zie hardlopen door het Vondelpark, dan jog ik gewoon
2: laat hem met
0: mee.
2: Rust!

Thames hoorde je met The Rain Dance hier nog steeds on the block. En zaterdag is er groot feest in Utrecht, maar het is veel meer dan alleen feest. Het is namelijk ook een soort protest. Ja. En zometeen hoor je hoe dat zit na muziek van Joe 2 Filet. Je hoort Rihanna door je speakers hierop.

0: breaking news.
1: Your city update.
2: En mensen maken zich nu al klaar in Utrecht voor een groot feest aanstaande zaterdag. Want Pride Utrecht barst dan weer los. En het is niet zomaar een feestje. Nee, het is ook een soort protest wat daar gaande is. En Mels, of beter bekend als drag queen Miss Pettis, vertelt waarom deze dag voor haar zo extra bijzonder is.
3: Mijn naam is Mels. Ik ben 36 en in drag ben ik Miss Pettis. De Pride betekent voor mij protest dat we niet met alleen maar plezier daar staan, maar dat we daar ook staan. En vooral staan eigenlijk voor het protest en voor gelijkwaardigheid. En dat is nodig. Ik hoop eigenlijk vooral dat als je komt kijken, dat je als kijker en hopelijk ook als degene die ook protesteert, denkt, wow, deze mensen staan hier op één boot, als één community, zo krachtig te stralen. Omdat wij ons denk ik lekker voelen in onze identiteit. En ik hoop dat we daar iedereen, of in ieder geval één iemand, maar dat gaat sowieso lukken, in mee kunnen nemen in onze reis.
2: Ja, Miss Pettis hoorde je dus. Zij is aankomende zondag aanwezig bij de Pride in Utrecht. Zaterdag, sorry. In Utrecht dus de Pride.

want jij kunt je eigen track aanvragen. Een nummer waarvan je zegt, Annelijn, zet deze even in die playlist. Gooi even deze tuner in. Laat me losgaan. Misschien wel omdat het een track is waarop je gewoon niet kunt stil blijven zitten. Misschien een nummer wat je al in tijden niet meer hebt gehoord. Waarvan je zegt, Annelijn, oh, ik moet die even horen. Het enige wat je hoeft te doen is hem te droppen in de NPO Luister app. En dan ga ik hem voor je draaien. De NPO Luister app dus, dat is waar je moet zijn. Drop daarin welke tune wil je horen en waarom.

0: aan de lijn. Dat vind ik een heerlijk nummer. Ik wil die graag horen. Roy heeft dat gedaan. Die zei het volgende.
1: Hey lieve Annelijn, hoe gaat die moppie? Nou, toevallig stond ik vandaag al op met het liedje van Aaliyah in mijn hoofd. Are you dead somebody? En die horen we gewoon veel te weinig. Come on, let's be honest.
0: Ja, dan ga ik hem gewoon lekker voor je draaien toch, Roy? Are you dead somebody, Aaliyah? You're on the block.
2: Here we go.

En je verliefd zijn op je stiefzusje of je stiefbroertje. Gevoelens hebben voor je stiefzusje of je stiefbroertje. Is het dan of nadan? We gaan het er zo meteen over hebben.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Phonics-ads.nl. Your city, your sound.
1: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse Pastijtjes Mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en Pastijtjes Mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811 of mail hello@yvetteskitchen.nl.
1: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: Hermanos!

0: Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
1: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
0: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman, Henry Nowak, was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sunshine. Ja, en de sunshine, daarvan gaan we eigenlijk naar toch een beetje een meer juicy part of the evening. Het is tijd voor...
1: I know when I line play.
2: Please record your message.
1: That can only mean...

partner, met je collega. Alles mag, alles kan. Heb je wat toxic gedachten waar je vanaf moet, kun je die ook altijd droppen. Dus in de NPO Luister app voor Annelijns Hotline. Vanavond heeft iemand dat gedaan. Dat is namelijk Joey. En Joey heeft een appje gestuurd. Laten we even kijken naar wat hij zegt. Joey zegt, ik heb gevoelens voor mijn stiefzus Annelijn. Ja. Mijn moeder en ik die zijn namelijk een tijdje terug ingetrokken bij haar nieuwe vriend. En hij heeft twee dochters die ook bij mij op school zitten. De oudste dochter van mijn moeders nieuwe vriend, die flirt heel vaak met mij en ze daagt me regelmatig uit. Ik probeerde er eerst niet op in te gaan, want ik vind het toch een beetje een ongemakkelijke situatie. Maar ik merk aan mezelf dat ik ook aangetrokken ben tot haar. Ik heb gevoelens gekregen voor haar. Wat moet ik nu doen? Is het raar om met je stiefzus naar bed te gaan? Boy, ja, dat is het enige wat ik kan zeggen. Heftig! Is het raar om met je stiefzus naar bed te gaan? Nou, Joey, ik zal allereerst zeggen, je bent niet de eerste die dit dilemma overkomt. Ik heb dit namelijk echt wel eens vaker gehoord. Ik heb zelf nooit in de situatie gezeten. Maar ja, je kan soms gewoon niet helpen tot wie je aangetrokken voelt, kan ik me voorstellen. Alleen, ik zeg je eerlijk, ik vind het toch een beetje weird. Het is je stiefzus of je stiefbroer. Ik weet, het is officieel geen familie, maar het kan wel toch een beetje zo voelen. Hoe weird moet het ook zijn voor jouw moeder en hun vader dat jullie dan met elkaar naar bed zouden gaan? Dat jullie bijvoorbeeld een relatie zouden krijgen? Ja, ik vind het toch een beetje gek. Maar misschien als jij nu luistert dat jij zoiets hebt van, nou, ik heb hier ook wel een mening over. Het belangrijkste is namelijk dat we Joey een antwoord kunnen geven. Kan hij met zijn stiefzusje naar bed gaan of niet? Drop het even in die NPO Luister app. Ik ben natuurlijk heel

0: again, Tyler and Zara Larson.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the Lens Hotline.
0: Ja, en je weet, dan wordt het hot, hot, hot. Met een dilemma, met een situatie waarmee iemand zit. Of iets waarvan je denkt, oh mijn god. Nee, sorry, verkeerde geluid. Deze wilde ik laten horen natuurlijk. Shocking! En dat is wat ik net voelde weer. Want ik moet eerlijk zeggen, dit verhaal is iets wat ik vaker voorbij heb horen komen. Maar dit blijft toch iets wat ik een lastige situatie vind. Joey die is namelijk verliefd misschien wel, kan ik zeggen. Hij heeft gevoelens voor zijn stiefzus. Hij is niet lang geleden ingetrokken met zijn moeders nieuwe vriend. En die nieuwe vriend die heeft twee dochters. En die oudste dochter die flirt heel vaak met hem. Daagt hem ook regelmatig uit. Hij probeerde er eerst niet op in te gaan. Want hij vond het ook een beetje ongemakkelijk. Maar nu heeft hij toch zoiets van, ik ben toch wel aangetrokken tot haar. Sterker nog, ik heb gevoelens voor haar. En hij vraagt zich af, is het raar om met je stiefzus naar bed te gaan? Ja of nee? Je kan het droppen in de NPO Luister app. Danisha zegt, je moet de situatie omdraaien en kijken wat jouw gewenste antwoord zou zijn. Je hebt een relatie en jouw moeder of vader gaat met jouw schoonvader naar bed. Wat is de gewenste uitkomst voor jou? Danisha, daar zeg je wat. Ik ga ook gelijk even me verplaatsen in deze hele situatie. Dus jij hebt een relatie en dan worden jullie ouders ook nog verliefd op elkaar. Het enige wat ik daarvan kan zeggen is very complicated. It's very complicated. Want je weet toch, mensen zijn jong, mensen gaan nog uit elkaar, weet ik veel wat. En nu ineens gaan jullie een relatie krijgen. Wat als wij dan uit elkaar gaan? That's too awkward. Dus ik hoor je wel met die. Maar Danisha, de rollen zijn nu omgedraaid. Hè? Dus zij hebben de vader en moeder hebben een lange relatie. En zij twee misschien een korte relatie waar ze over een paar jaar gewoon om kunnen lachen. Toch? Hè? Nou, Ferry zegt, het moeilijke aan gevoelens is dat we er eigenlijk geen controle over hebben. We moeten ze gewoon leren managen. En ook Daniel zegt dat, dat toch Joey even een stapje terug moet doen. Doe niets waar je later spijt van zult krijgen, zegt hij. Want er is geen weg terug van hier. Leid jezelf een beetje af en chill gewoon. Ja, oké, Daniel. Advies van man tot man. En tenslotte hebben we dan nog Bertino. Ja, en die mensen zitten er altijd tussen, hè? Hij zegt, het is niet zijn echte zus, toch? Ik snap het probleem niet. Ze hebben verder niks gemeen. Gewoon gaan. Gewoon gaan op je stiefzus. Ja, dat is wat Bertino zegt. Ik zou zeggen, Joey, doe me dit advies wat je zelf wil. Het is een lastig onderwerp, maar ja, denk er vooral even over na, want het heeft wel wat consequenties. Het is niet zomaar een one-night stand. Maar goed, lekker verder met muziek. Punta Cana, Ronnie Flex hoor je na. Regal.

0: werken is voor sommige mensen hartstikke chill, maar voor deze vrouw niet echt. Ja, de hele dag staat er namelijk een lange rij bij haar voordeur. Luister maar even mee.
1: Het is regelmatig dat ik gewoon een nacht slapen moet skippen.
0: Ja, en hoe dat komt en wat ze dan doet, dat hoor je zo meteen. Na muziek van Ear Size, Solace en Victony, dit is Millie.

0: stemgeluid. Ja, en stel je even voor, hè, je woning lijkt gewoon bijna op een achtbaan in de Efteling, omdat er zo'n lange rij voor staat.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Ja, misschien werk jij ook wel eens thuis als je nu luistert. En heb jij gewoon thuis een bureautje met een laptop om je ding te doen af en toe. Maar het huis van Michelle uit Amsterdam, nou, die lijkt inmiddels op het hoofdkantoor van PostNL. En ik hoor je denken, hoe zit dat? Nou, ze heeft een pakketpunt aan huis. En er zijn wel meerdere mensen die dat doen. Vooral in van die kleine supermarkten zie je het wel eens voorbij komen. Maar aan huis is toch best wel intens. Want stel je ervoor, jij wilt een pakketje retourneren, dan kan je dat dus bij Michelle afleveren. En mensen uit de buurt die weten haar heel goed te vinden. Ze heeft het soms namelijk zo druk dat ze wel eens een nacht slapen over moet slaan.
3: Het is regelmatig dat ik gewoon een nacht slapen moet skippen.
4: Van boven, nou ja, wonen. Ja. Val er af en toe in slaap, voor de rest niet.
5: Dit doet je de hele dag door. Je hebt geen pauze.
4: Dan doe ik alsof ik even de buiten voor heb checken.
6: De gang.
4: Ja, kom aan.
7: En de hele buurt weet jou te vinden.
4: Ook op dagen dat ik niet open ben. Dat is wel een beetje vreemd.
0: Ja, dit lijkt me nou zo KUT. Sorry dat ik het zeg, maar dat je dus, weet je, ik gun iedereen zijn money, daar niet van. En iedereen zijn hossel. Maar dat je dus de hele tijd mensen aan je huis krijgt voor je pakketten. Ja, en ik vind het al vervelend af en toe als er wordt aangebeld omdat ik een pakketje moet aannemen voor de buren. Laat staan zo'n pakketpunt aan huis. Dus Michelle, respect.
1: New music. New music. New op Funnies.

0: B.I.G. hoorde je met Hypnotize hier on the block. Phonix 5 staat voor je klaar en ik check je morgen weer. Ik wens je nog een hele fijne avond. Dit zijn Jay Huss en Burna Boy. Masculine.
1: Anyway you go, you wanna blast the thing. Blast that bastard picking bun. Everyone, man can't just stop picking. See, I love to play the villain.

0: jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
1: We love you, president.
0: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Yo, Shoei, Barwana.

0: Blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
1: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Yay, Netherlands, June 8. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met lijfoptredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Yay, Netherlands, June 8. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken.

een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.